gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna 1/4 van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Op deze dinsdag 30 juni. Wolkenvelden trekken over onze provincie. Tussendoor wat zon. Een matige westenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Misschien heb je het al meegekregen, anders vertel ik jou het. Nederland-Marokko, het was een hele spannende wedstrijd die Marokko zojuist heeft gewonnen. Met een zinderende serie strafschop. Het Nederlands elftal kan terug naar huis. Maar in deze wedstrijd was er in de eerste helft toch wel weer een hoofdrol voor voetballer Jan-Paul van Hek uit Arnhem-Muiden, die er flink van langs kreeg. Hij kreeg allemaal voeten en ellebogen tegen zijn hoofd. En verder in het nieuws vandaag. Door de hagel van afgelopen weekend, met stenen zo groot als pingpongballen, is het druk bij autoschadebedrijven op Walcheren. Scholenkoepel VO Walcheren stopt op Facebook, Instagram en TikTok. Want ja, als je van scholieren wil dat ze stoppen, dan moet je het zelf ook doen, is een beetje het idee. En de bewonersgroepen Borselen en Terneuzen tot de kern gaan overmorgen naar Den Haag, naar het Kamerdebat over de locatie van nieuwe kerncentrales. Dit en meer hoor je hier op Omroep Zeeland. Je mag natuurlijk reageren op het verlies van Nederland, de winst van Marokko. Hoe dan ook zijn we samen, jij en ik, ook vandaag weer.

Laid back en sunshine reggae. 7 minuten over 6 op dinsdag 30 juni. Wat is het eigenlijk voor dag? Nou, de marine oefent vandaag op de Noordzee. Onbemande systemen, drones en dat soort dingen op en onder water. Ga je vandaag meer over zien. Koningin Maxima opent een batterijpark in Lelystad bij de Maxima Centrale. En ook belangrijk, bij ons in Zeeland begint de restauratie van het stationsgebouw in Middelburg. Eindelijk wordt dat vervallen gebouw opgeknapt. En het lijstje van Peter is er weer. Het is de dag van de

0: Ik kijk eventjes, ze juichen, ze schreeuwen. Het zijn toch wel een autootje of 20. Telefoontjes uit het raam, sjaaltjes van Marokko die hier voorbij komen. Het is één groot feest bij de Marokkaanse gemeenschap in Vlissingen. Natuurlijk een spannende wedstrijd, Remco. En Nederland helaas verloren.
1: Ja, dat dan wel weer. Want jij bent op beide plekken geweest, zal ik maar zeggen. In een gelegenheid met veel Marokkanen en een gelegenheid met veel Nederlanders. Hoe is de sfeer daar nu?
0: Volgens mij vroeg je hoe de sfeer daar is. Nou, bij de Nederlanders was het na de gemiste strafschop van Somerville en de benutte strafschop van Saibari was het heel snel leeg. Ik heb nog nooit zo snel een kroeg leeg zien lopen eigenlijk. Het was natuurlijk ook wel heel vroeg in de ochtend, moet ik zeggen. Maar daar was het verslagenheid, maar toch ook wel een stukje berusting. Want Marokko was wel gewoon een stuk beter in die wedstrijd. En dat zeiden de mensen in dat café ook wel. Maar ja, wel balen als je dan op penalty's verliest. Ja. En als je de 3 van de 5 mist, dan is het misschien ook wel verdiend.
1: Ja, en ik hoor inderdaad dat getoeter nog bij jou op de achtergrond.
0: Er is ook feest. Ja, dan ga je nu richting de boulevard.
1: Ja. Even naar Jan-Paul van Hek uit Arnhem-Muiden. Daar draaide het vooral in de eerste helft om. Even luisteren naar de verslaggever van de NOS.
2: Wat is daar gebeurd? Van Hekken. Wat is daar gebeurd? Nederland woest. Van Hekken ligt. Wat is daar gebeurd? Unai. Wat heeft hij gedaan?
1: Ja, uiteindelijk bloed uit zijn hoofd bij Jan-Paul van Hekken. 3 keer kreeg hij iets tegen zijn hoofd. Hoe is dat ervaren daar waar jij was?
0: Ja, toen zat ik bij de Marokkaanse gemeenschap te kijken. Want ik heb de eerste helft bij de Marokkaanse gemeenschap gekeken. Ja, die hebben daar wat minder op gereageerd dan de Nederlanders, denk ik. Maar Van Hekken moet zeggen, die speelde wel gewoon een goede wedstrijd. Hij had een paar belangrijke tackles. Was wel ook vaak doelwit van de aanvallers van Marokko. Ze moesten hem vaak hebben. En dat zegt misschien ook wel iets over hoe hij dit WK heeft verdedigd. Alleen het is natuurlijk doodzonde dat dat WK nu al eindigt. Ook voor Jan-Paul van Hekken.
1: Ja, jij gaat gauw door. Ik hoor je later in de uitzending nog. Bedankt voor nu in elk geval Jorben Westraten. Ko Kallewaard, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: De man van het Oranje Café altijd als er wedstrijden zijn. Maar nu even niet vanwege die gekke tijden die we hebben. Jij hebt wel gekeken naar de wedstrijd vannacht.
3: Ja, ik heb de tweede helft gezien.
1: Hoe was dat voor jou?
3: Ja, dan toch wel spannend. Je bent toch nieuwsgierig. Je wordt wakker. Ik had geen wekker gezet. Ik denk, ik ga het niet doen. Veel te druk. Maar goed, ja, dan wil je toch kijken. Het krijgt het waar niet gaan kan. En dan zie je het begin van de eerste helft. Dan denk je van, oké. Nou ja.
1: Ja, nou.
3: Dan mist er wat scherpte, als je het zo ziet.
1: Maar het was echt spannend tot het allerlaatste moment.
3: Ja.
1: Ik heb iets minder met voetbal dan heel veel mensen, maar zelfs ik vond het echt razendspannend, moet ik zeggen. Ja. En nu? Het is ook een beetje deceptie misschien nu Nederland naar huis gaat.
3: Ja, dat sowieso. Als je dan ook ziet dat de Duitsers eruit zijn en nu wij ook. En ja, als je dan in zo'n 90ste minuut ton of zo'n goal tegenkomt, dan is dat al een redelijke klap in je gezicht. Ja, want dan ben je toch al hoopvol van, nou, daar gaan we. Een rondje verder, man.
1: Ja, nou.
3: Helaas.
1: Je hebt geen Oranje Café in Koningsplaat dit keer. Nou ja,
3: Nee, Holland House Colijn hebben we bewust niet gedaan deze keer. We hebben veel vragen over gehad. Ook wel wat reacties teleurstellend, maar wel begrijpelijk allemaal.
1: Maar het is nou toch voorbij, Ko.
3: Dat sowieso. En als je ziet wat je dan voor werk aan hebt. En in principe dan maar voor anderhalve wedstrijd. Want deze nachtwedstrijd, dat kun je dat niet opzetten voor 50 man. Ik bedoel, we hadden altijd insteek van 200, 300, 400, 500 man. En dat was het ook altijd. Ja. En goed, blij dat we het niet gedaan hebben.
1: Ko, dankjewel dat je er even bij kon zijn in Zeeland tot wakker. Iedereen met kleine oogjes. Sterkte, Marokkanen, gefeliciteerd.

Skyward van Davina Michel. Frans de Jong in Terneuzen die stuurt in een appje op 0184999999. Prijsvraag: hoeveel ton oranje troep wordt er vandaag weggegooid? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Frans, misschien kun je zelf eventjes een voorzetje geven. Wil je reageren? Doe dat, hè. 0184999999. Wolkenvelden trekken vanuit het westen over onze provincie. Tussendoor wat zon en het blijft vrijwel overal droog. Een matige westenwind, 21 tot 23 graden gaat het worden. Morgen meer zon, dan iets warmer. En donderdag moeten we meer rekening houden met regen. Het is afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 6:30. Hoogwater vanmiddag om 4:05. De zon onder vanavond om 6:50. En de watertemperatuur, de zee bij Vlissingen 22 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden 23. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 20 graden. En bij de Oesterdam 25. Grevelingenmeer 25. En het Veersemeer is ook 25 graden warm. Wat zijn jouw plannen op deze dag? Hoor ik natuurlijk ook graag. Misschien heb je kleine oogjes nog. Maar ga je toch wat doen of heb je iets gedaan waar je graag over vertelt? WhatsApp 0184999999. Dit is Joe Cocker.

0: Joe Cocker en You Are So Beautiful. Dinsdag de 30ste juni. Wat zijn de dingen die jou bezighouden op dit moment? Spreek vrij uit via de WhatsApp 0118-499-999. Zanger André Hazes senior, die zou vandaag 75 jaar geworden zijn, als hij nog had geleefd. En daarom is denk ik voor de fans, zoals Jacqueline Strobos in Vlissingen, deze dag net iets specialer dan al die andere dagen. Jacqueline, goedemorgen.
1: Geen
0: groot fan, mag ik wel zeggen. Staat André Hazes vaak aan bij jou thuis?
1: Nou, elke dag wel een paar nummers, ja.
0: Wat dan bijvoorbeeld?
1: Ja, dat zijn gewoon verschillen. Net hoe mijn bui op dat moment is. Mijn lijflied is waarom, maar geeft mij je angst, zeg maar niets meer. Noem maar op. Er zijn zoveel mooie nummers.
0: Ja. En vandaag, 75 zou die geworden zijn. Is dat extra speciaal voor jou vandaag?
1: Nou, nee. Het is een geboortedag. En van het weekend hebben we dat herdacht in Amsterdam. En 23 september is het zijn sterfdag. Dan gaan we weer. Het weekend ervoor of het weekend erna. Omdat dan gewoon de meeste mensen kunnen.
0: Ja. En hoe was het dan afgelopen weekend in Amsterdam, waar jullie dat met z'n allen hebben herdacht?
1: Ja. Bij het beeld waren er niet zo heel veel mensen. Maar 's avonds in het café waren dan allemaal zangers. Maar ook familieleden van André komen om te zingen. Ja, dat is gewoon druk.
0: Ja.
1: En gezellig.
0: Waar heb je het dan over met elkaar?
1: Ja, gewoon over van alles. Ook over André, ook over zijn nummers. Maar ook over het weer.
0: Ja. Het kan gelukkig overal over gaan. Dat is dan wel weer mooi.
1: Ja, dat. Kijk, je weet gewoon waarom je er bent. Ja, dat herdenk je allemaal. Maar het herdenken doen we bij het standbeeld. Dan leggen we bloemen neer. En er komt dan de eigenaresse van het café waar we in de avond zijn gegaan. Ja. En die komt dan met een geluidsman. En dan wordt er een uur lang alleen maar Hazes keihard over de markt gedraaid. En dat is gewoon hartstikke gezellig.
0: Zet André Hazes straks thuis even een tikje harder. Mag van mij. Jij liet mij weten dat je heel graag hoort: bedankt mijn vriend. Waarom juist die?
1: Ja, nou ja, dat gaat in principe over een vriend van André Hazes die overleden is. En daarom.
0: Dan gaan we gewoon luisteren.
1: Omdat hij overleden is.
0: Ja. Jij wil deze heel graag horen. Je krijgt hem van mij. Bedankt mijn vriend. Jacqueline Strobos, dank je wel. Op de dag dat André Hazes senior 75 geworden zou zijn.

Jacqueline, deze was voor jou. André Hazes, bedankt mijn vriend. Mocht je de PZC lezen of het AD... Ik zag dat zij ook in de kolommen vandaag aandacht hebben voor André Hazes. En dan pakken ze een paar liedjes waar ze dan mooie dingen over schrijven... en herinneringen van mensen. Jacqueline, dankjewel. Jij was de vroege beller vandaag in Zeeland wordt wakker. Wat had jou bezig? Ik hoor je graag. 011-8-499-999.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. 0184 5x9. Misschien wil je reageren op de voetbalwedstrijd die net achter de rug is.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Want Nederland is uitgeschakeld op het WK. Marokko won de wedstrijd na een zinderende serie strafschoppen. In Vlissingen gingen Marokkanen de straat op om dat te vieren.
2: Ja, er komt net een hele stoet aan Marokkaanse blije fans voorbij hier bij het Bellamy Park. Ik kijk eventjes, ze juichen, ze schreeuwen. Sjaaltjes van Marokko die hier voorbij komen.
0: En dan Nederland. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden, die meespeelt in Oranje, reageert nu net bij de NOS op het verlies van zijn ploeg.
3: Ja, was een heet potje. Ja, zo teleurgesteld dat je hem niet wint. Dat je niet doorgaat. We hard voor gestreden, alles gegeven. Alleen het was net niet. En ik denk, zuurder kan je niet krijgen.
0: Van Hekken kreeg er flink van langs in de WK-wedstrijd. 3 keer werd hij op zijn hoofd geraakt door een voet, een elleboog en een schoen met noppen. Bij die 3e stroomde het bloed uit zijn hoofd en de wond moest met nietjes worden gehecht. Door de hagel afgelopen weekend met stenen zo groot als pingpongballen is het druk bij autoschadebedrijf op Walcheren. Mensen komen langs met deuken in daken en motorkappen. Kost veel geld, zegt Frits Bosselaar van een schadebedrijf in Koudekerken.
4: Gemiddeld moet je over zulk soort hagelschades moet je toch denken aan een 1000 tot 2000 euro schade per auto, ja.
0: En door de drukte is er wel een wachttijd. Bosselaar zit in elk geval 3 weken vol. Scholenkoepel VO Walcheren stopt op Facebook, Instagram en TikTok. De scholen maken zich zorgen over de schadelijke werking van sociale media op jongeren en vinden dat ze zelf een voorbeeld moeten geven. De scholenkoepel, waar onder meer CSW, Scheldemond en Helenia bij horen, blijft wel actief op YouTube voor video's en LinkedIn om personeel te vinden. En het weer dan. Wolkenvelden trekken vanuit het westen over onze provincie, tussendoor wat zon en het blijft vrijwel overal droog. Een matige westenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Wet, wet, wet. En Angel Eyes. Je luistert naar Omroep Zeeland op deze dinsdagochtend. Het is de dag voor Kitty Kotti. Morgen is dat, herdenking van het afschaffen van de slavernij. En toch zijn er vandaag al bijeenkomsten. Hoe zit dat? Nou, dat hoor je straks bij de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Als je wil dat scholieren minder op sociale media zitten, ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk wel zelf het goede voorbeeld geven. En daarom stopt de scholenkoepel VO Walcheren op Instagram, TikTok en Facebook. Op YouTube en LinkedIn blijven ze wel actief, maar op die drie van Meta in elk geval en TikTok dus, daar gaan ze voortaan weg. Bij die koepel van de scholen die stoppen horen bijna alle voortgezette scholen op Walcheren. Omroep Zeeland's Katie van Essen hoorde van schoolbestuurder Frank Neefs. Waarom?
2: Nou, wij vinden dat van onze visie op opvoeding, onderwijs en maatschappelijke verantwoordelijkheid, wij de social media kanalen niet meer nodig hebben om onze jongeren en ook de ouders en verzorgers daarvan te bereiken. Wij stoppen daarom vandaag met social media te gebruiken voor ons te profileren. We zijn ook één stichting nu waar alle scholen onder vallen. Dus ook de concurrentie is eruit in die zin. Dus we onderscheiden ons niet meer op social media, maar doen dat gewoon via open dagen en contacten met de basisscholen.
3: En was dit een druppel die de emmer deed overlopen? Of werd hier al langer over gepraat dat nu het toch officieel afscheid wordt genomen van al die kanalen?
2: Nou, daar werd al langer over gesproken. Want natuurlijk, hoe ga je om met alles wat gebeurt op social media? Is wereldwijd natuurlijk een item. Er zijn een aantal landen geweest die besloten hebben om het te stoppen met social media onder de 16. En wij zien het ook weinig bijdragen tot in ieder geval de concentratie op school. Dus we hebben al telefoons overdag verboden op onze scholen. En dit is een stap die daar ook nog bij hoort. Dus wij kunnen ook geen ongewenste communicatie meer via social media oproepen.
3: En wat denkt u ook echt dat dit zal helpen?
2: Alle kleine beetjes helpen. Dit zal niet de enige oplossing zijn. We blijven natuurlijk in ons onderwijs ook heel veel aandacht besteden aan digitale geletterdheid, aan alles digitale vaardigheden en ook mediawijsheid. Want dat moeten leerlingen van ons wel leren. Omgaan met, en we gebruiken ook digitale middelen op school, uiteraard. Want we moeten ze ook voorbereiden op de toekomst die voor de jongeren ligt. En daar is digitalisering natuurlijk een belangrijk goed in. Alleen de gewenste zaken, die proberen we buiten de school te houden. Dus vandaar dit besluit vandaag.
0: VO Walcheren, de scholenkoepel van voortgezet onderwijs. Bijna alle voortgezette scholen op Walcheren, die horen daarbij. We hoorden Frank Neefs.

0: kun je ook zeggen tegen de mensen die naar de voetbalwedstrijd hebben gekeken vannacht en dachten, oh, Nederland uitgeschakeld. Marokko heeft tenslotte gewonnen, gaat door. Alles wordt beter. Maar goed, of je die tip van mij te harte neemt, dan moet je zelf maar even weten.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, eigenlijk is het morgen, die hele bijzondere dag. Kitty Kottie, het herdenken van de slavernij, die is afgeschaft. 1 juli is de dag, de herdenkingsdag. En toch vandaag, op 30 juni, zijn er al wat bijeenkomsten. Bijvoorbeeld in Goes, waar de gemeente Goes voor het eerst een Kitty Kottie herdenking houdt. Burgemeester Kees van der Bos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En waarom doen jullie dat?
2: Ja, dat heeft zijn geschiedenis gaat terug. Nou, gaat terug zo lang niet terug hoor. Gaat naar november vorig jaar terug. Toen heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen bij het vaststellen van de begroting om een extra speerpunt op te nemen. Dat is de herdenking van het slavernijverleden in Goes. En ze hebben toen aangegeven van, joh, dat zou zowel op 30 juni als op 1 juli kunnen. We weten dat er op 1 juli een herdenking in Middelburg is. Dat is een vrij centrale herdenking in Zeeland. Die willen wij niet in de wielen rijden. Dus in overleg met de personen achter die herdenking hebben wij besloten om het dan op 30 juni in Goes te doen. En dat gaat vanmiddag plaatsvinden in de Grote Kerk van Goes.
0: Op zich ook niet zo heel gek, want morgen wordt er ook gevierd. Meestal herdenk je dan de dag daarvoor. En dat is natuurlijk de dag van vandaag.
2: Ja, dat klopt. Dus daar sluit je ook heel goed bij aan. En zo vind je elkaar en versterk je alleen dit geluid in plaats van dat je elkaar afbreuk doet.
0: Wie wilde dan graag die herdenking? Voor wie doen jullie dit?
2: Wij doen dit natuurlijk voor iedereen die zich erbij betrokken voelt en die zich misschien ook nabestaande voelt van degene die destijds te maken hebben gehad met dat slavernijverleden, die als slaaf werden behandeld. En heden ten dagen is vooral de gemeenteraad die aangegeven heeft van, joh, in unanimiteit, dus dat is gewoon heel goed, die gezegd heeft, het is ook goed dat wij dat op een gepaste wijze doen.
0: Met een herdenking in de Grote Kerk vanmiddag, hè, met toespraken, met muziek, maar ook een krans wordt er gelegd. Ja. Met welk gevoel ga je dat doen straks?
2: Ja, kijk, op het moment dat je als burgemeester jezelf daarop voorbereidt, de speech, die schrijf je dan, je verdiept jezelf in zo'n onderwerp, dan proef je ook een klein beetje dat leed. En dat is groot leed volgens mij wat daar geleden is en wat tot op de dag van vandaag doorwerkt. Je spreekt daar ook over met mensen. Gelukkig waren er toentertijd ook tegengeluiden. Daar zal ik vanmiddag ook op ingaan. Maar dan proef je wel iets van de pijn die dat geeft, van het achtergesteld zijn. En met dat gevoel ga ik naar die bijeenkomst van vanmiddag.
0: Want dat valt mij op in alle verhalen die je de laatste jaren hoort, is dat het slavernijverleden, je zou denken, het was een afgesloten boek, maar dat is niet zo. Het gaat door tot nu. Wat hoor je daar dan over?
2: Ja, je hoort mensen, als je met hen spreekt, aangeven dat ook hun voorouders, want zo lang is het nog niet geleden, hè, dit hebben ze meegemaakt, een stap hebben gemaakt uiteindelijk naar Nederland, en dat dat iets is wat ze tot op de dag van vandaag nog steeds voelen in een stukje, ja, is achtergesteldheid misschien wel het grote woord, een stukje minderheid zijn, een stukje onvoldoende aandacht ervoor krijgen, een stukje pijn die niet goed begrepen wordt. Dat zijn dingen die je in zo'n gesprek proeft.
0: Bijzonder toch dat Goes dit gaat doen, want Goes speelde in het hele slavernijverhaal geen grote rol.
2: Nee,
0: eigenlijk dat niet klopt. Zelfs, ja.
2: Nou, het is maar net hoe je daar tegenaan kijkt. Dat wordt je dan ook duidelijk op het moment dat je jezelf daarin verdiept. Want aan de ene kant, bij ons zijn er geen schepen weggegaan. We hebben geen West-Indische Compagnie gehad of noem maar iets van die aard op. Tegelijkertijd, in heel Zeeland is hiervan geprofiteerd. Hè? Ja. Het was toen ook al een economie die gewoon groter was dan alleen Middelburg of de andere plaatsen die zich hiermee bezig hebben gehouden. En zo zal er hier ongetwijfeld ook een bakker gezeten hebben die spullen geleverd heeft. Er zullen hier ook kapiteins gezeten hebben. Er zullen hier ook mensen gezeten hebben die financieel er toch voordeel van hebben gehad. En dat is de reden geweest dat we gezegd hebben, dat moeten we toch doen.
0: Kees van der Bos, de burgemeester van Goes, over de Kitty Kottie herdenking vanmiddag. De eerste Kitty Kottie herdenking georganiseerd door de gemeente. En voortaan gebeurt dat jaarlijks. Dankjewel Kees, jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

0: Phil Collins en Look Through My Eyes. Het is 7 minuten voor 7. Misschien heb je kleine oogjes. Als je naar het voetbal hebt gekeken, dan weet je de uitslag. Nederland uitgeschakeld, Marokko door. Allemaal in die spannende wedstrijd die vlak voor 6 uur klaar was. Strafschoppen zijn er genomen. Echt tot het laatste moment was het spannend. We hebben een reactie van Jan-Paul van Hekke, die meespeelde in die wedstrijd. Jan-Paul van Hekke uit Arnhem-Muiden. Bij de NOS zei hij zojuist dit.
1: Iedereen had een droom en dat was het WK winnen. Zo is de volgende ronde halen. Als je zo verliest, is het heel pijnlijk. En deze gaat nog wel even zitten.
0: Ja, het was sowieso pijnlijk voor hem, want hij kreeg een keertje een elleboog tegen zijn hoofd, een voet, nog een keertje een schoen met noppen. Op een gegeven moment stroomde ook echt het bloed uit zijn hoofd. En dat hoor je ook in dit verslag van de NOS. En dan zoek ik dat heel even erbij. Dit is dat verslag.
2: Heel veel bloed. Het bloed stroomt uit het hoofd van Van Hekke. Die moet naar de kant, die kan zo niet door. Die heeft een hele stevige wond op zijn hoofd. Zijn mooie blonde Zeeuwse haardos is rood geworden. En dat betekent dat hij naar de kant moet om behandeld te worden. Want dat ziet er niet prettig uit.
0: Nou, uiteindelijk werd er een nietje in zijn hoofd geschoten dan, denk ik. In elk geval is het een soort van gehecht. En hij kan doorspelen. Maar ja, gaat nu wel naar huis. Dan 2 kerncentrales op een steenworp van de landsgrens. Protest tegen de dure mastodonten groeit in Vlaanderen, lees ik bij de Vlaamse media. Eerder was er ook al protest vanuit Vlaanderen tegen nieuwe centrales in Zeeland. En dat protest neemt toe. En steeds meer gemeenten hebben last van ongedierte door de warmte. De Telegraaf schrijft dat bijvoorbeeld Den Haag met de handen in het haar zit. Het aantal ratten rondom een eettent geeft de eigenaar kopzorgen, lees ik. De dieren knagen vuilniszakken open, rennen over de parkeerplaats en daardoor blijven klanten weg. Want die willen liever niet lopen daar waar ook ratten zijn. In de Telegraaf, dat bericht.

0: Madonna en Holiday. Omroep Zeeland, bijna 7 uur. Krijg een appje van Andrea. Eerder vannacht stuurde ze een foto van haar met een oranje hoedje op. Zo'n strandpetje vanwege het voetbal. Die kan nu de kast in. Inderdaad, die kan de kast in. Straks na 7 dan komt collega Jorben even bij me aanschuiven. Mijn sportcollega, die natuurlijk vannacht op verschillende plekken is geweest in Zeeland. Om de voetbalwedstrijd te kunnen volgen die Marokko heeft gewonnen. Omroep Zeeland, we gaan naar het nieuws.
1: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
3: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
2: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
4: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
2: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. A16 Belgische grens naar Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht 17 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 5 minuten. En dan voor de trein. Treinreizigers van Zeeland naar Rotterdam of terug moeten zeker tot morgenavond rekening houden met vertraging. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden namelijk geen treinen door een stroomstoring. Er zijn daar wel bussen in gezet.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
8: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden.
6: lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen op dinsdagochtend. Wolkenvelden trekken over, tussendoor wat zon bij een matige westenwind. En het wordt 21 tot 23 graden. Ja, dit is wel het moment van de nacht.
3: Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland! Saibari schiet raak!
0: Ja, Nederland naar huis. Marokko blijft op het WK voetbal. En Jan-Paul van Hek uit Arnhemuiden, die voetbalde door tijdens de wedstrijd met een gewond hoofd. Daar ga ik het straks allemaal over hebben. En verder in het nieuws. Door de hagel afgelopen weekend met stenen zo groot als pingpongballen is het druk bij autoschadebedrijf op Walcheren. Scholenkoepel VO Walcheren stopt met Facebook, Instagram en TikTok. Want ja, als je van studenten en scholieren verwacht dat ze stoppen, moet je het zelf ook doen, is het idee. En in Brouwershaven kun je nu zien waar er allemaal winkels waren in een bijzondere buitenroute. Daar ga ik het over hebben. Straks, over een half uur, hier in Zeeland wordt wakker.

0: Together Now, na die nacht waar heel veel mensen toch de voetbal hebben gekeken of gehoord. En dan heb je gehoord dat Nederland is uitgeschakeld op het WK voetbal. Marokko gaat door met een zinderende serie strafschoppen, kan ik wel zeggen. Sportcollega Jorben Westraten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Jij bent vannacht op twee plekken geweest, zowel aan de, laat ik maar even zeggen, Marokkaanse kant en de Nederlandse kant. Hoe was het?
1: Ja, het was een vooraf natuurlijk voorspeld dat het een spannende wedstrijd zou gaan worden. En dat werd het natuurlijk ook. Marokko was wel ietsje beter, vond ik, moet ik zeggen. Ik heb die eerste helft gekeken met een aantal jongens uit de Marokkaanse gemeenschap in Vlissingen. En die zeiden vooraf ook dat ze het heel spannend vonden. Want ze Marokko misschien toch wel de betere ploeg vonden. Bleek ook wel in die wedstrijd. Tweede helft heb ik dan in een Vlissings café gekeken met vooral Oranje om me heen. Ja, daar heb ik ook die penalty serie gekeken. Nou, er klonk van alles om me heen. Positief, negatief. En het eindigde helaas in mineur voor Nederland.
0: En hoe klonk het toen het duidelijk was dat Nederland terug naar huis kan?
1: Ja, weinig geluid. Eigenlijk heb ik nog niet zo vaak zo snel een café leeg zien lopen. Maar dat, ja, het was natuurlijk ook wel heel vroeg. Mensen moesten ook misschien wel naar hun werk nog. Al moet ik zeggen, als ik keek hoeveel alcohol er werd genuttigd, misschien niet heel verstandig is dat iedereen nog naar zijn werk is gegaan. Maar ja, het was deceptie.
0: Wel feest bij de Marokkaanse gemeenschap. Hoe is dat?
1: Ja, nou, het was ook wel weer mooi om te zien natuurlijk. Die mensen die zijn hier natuurlijk in Nederland om hier te wonen. En ze kwamen met auto's lang, kwamen ze toeterend over straat. Het Bellamy Park in Vlissingen, als je dat een beetje kent, daar kan je goed rondjes rijden. Daar zijn ze wel een keer op 30, 40 voorbij gekomen. Marokkaanse vlag uit het raam. Van jong tot oud, heel erg blij.
0: En je hebt ook een reactie, wie horen we straks?
1: Ja, we hebben Bart Velius van het café waar ik dus heb gekeken. Van Us is dat. Die eigenaar die helemaal voetbalgek. Die had zijn kapsel bijvoorbeeld in een voetbal veranderd. Oh. Dus speciaal voor dit WK had ook een televisie op het toilet van de heren geïnstalleerd. Zodat je echt geen seconde hoeft te missen. Ook niet als je eventjes moet plassen. Ja, ook hij was na afloop teleurgesteld.
2: Als je penalties verliest is dat te kloten. Maar als je heel de wedstrijd ziet hebben we gewoon verdiend verloren. Marokko was gewoon beter. Ja. Alleen de manier waarop is altijd zo zuur, joh. Verschrikkelijk.
1: En nu?
2: Ja, hard eraf. Morgen naar de kapper, hard eraf. Kunstgras eruit en back to normal.
1: Over 2 jaar dan weer?
2: Over 2 jaar weer, ja, dan gaan we het weer proberen. Tuurlijk, absoluut, absoluut.
1: Maar nu wel een kater zo op de vroege ochtend?
2: Ja, zeker een kater. Zeker een kater. Slecht slapen, strakjes. Maar ja, het is niet anders. Het is niet anders.
0: Ja, voetbalhaak kan weg in elk geval.
1: Ja, moet snel naar de kapper morgen, ja.
0: Moet even naar Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden, die zeker in de eerste helft veel aandacht kreeg, omdat hij, hij kreeg nogal wat te verstouwen.
3: Wat is daar gebeurd? Van Hekken. Wat is daar gebeurd? Nederland woest. Van Hekken ligt. Wat is daar gebeurd? Unai. Wat heeft hij gedaan?
0: Wat gebeurde daar, Jorben?
1: Ja, hij kreeg een trap op zijn hoofd. En dat had hij een hele bloedwond. Hij heeft natuurlijk van die fel blonde haren. En het had een hele rode vlek op zijn hoofd. En dat werd live op het veld werd het geniet. En toen was het weer dicht, kon hij gewoon verder. Hij speelde overigens weer een goede wedstrijd door Jan-Paul van Hekken. Kon ook gewoon doorvoetballen met die wond. Hij moest hem wel hebben, dit WK trouwens. Hè, met de blauwe ogen al in die eerste wedstrijd, nu die hoofdwond. Maar het had hem allemaal niet zoveel kunnen schelen als hij maar gewoon door was geweest vandaag, denk ik.
0: Ja, 3 keer heeft hij inderdaad deze wedstrijd iets op zijn hoofd gekregen met als laatste die hoofdwond. Dit zei hij trouwens na afloop.
4: Ja, was een heet potje. Zo teleurgesteld dat je hem niet wint. Dat je niet doorgaat. We hebben hard voor gestreden, alles gegeven. Alleen het was net niet. En ik denk, zuurder kan je hem niet krijgen.
0: Jorben, dat was het voor Nederland.
1: Ja, dat is erg balen natuurlijk. Heel erg vroeger is wel wat ik ook wel veel heb gehoord hoor vanavond. Dat deze wedstrijd eigenlijk gewoon in de kwartfinale of in de halffinale van het WK had moeten plaatsvinden. Oranje gewoon wel echt wel veel pech met de loting. Maar ja, als je wereldkampioen wil worden, dan moet je van iedereen winnen.
0: Het is een spel en zo gaat het in dit geval. Marokko is in elk geval door. Jorben, dankjewel.

0: Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Veel bewolking zie ik buiten.
1: Ja, we krijgen vandaag vanuit het westen ook vrij veel wolkenvelden op bezoek. Die de zon ook aardig in de weg kunnen zitten. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Ja, en doordat de zon soms behoorlijk gehinderd wordt, is het met 21 tot 23 graden ook iets minder warm dan gisteren. En er staat ook nog eens een matige westenwind. Nou, vanavond dan klaart het wel steeds meer op. De nacht verloopt dan vrij helder. Minimumtemperaturen komen nog tussen de 12 en 14 graden. Afgelopen nacht trouwens is het hier en daar zelfs afgekoeld tot onder de 10 graden. Nou, morgen hebben we wel te maken met meer zon. In het oosten van de provincie kan in de middag misschien een enkele bui vallen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Met middagtemperaturen morgenmiddag zo tussen de 22 en 24 graden en staat er een matige noordwestenwind. Nou, donderdag kan er vanuit het noordwesten tijdelijk wat lichte regen vallen, misschien wel 1 of 2 mm, bij temperaturen van 21 of 22 graden. En vrijdag, dan blijft het droog met meer zon, wordt het 23 graden en dat gematigde zomerweer, dat houden we ook vast in het komend weekend.
0: Stefan, dankjewel. Afgaand tij is het. Met laagwater in Vlissingen, 6:30. Hoogwater vanmiddag om 4:05. En dan de watertemperatuur, de Zeeuwse wateren, 22 tot 25 graden op dit moment. De ANWB meldt A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prinsenviel en Zevenbergse Hoek. Kwartier vertraging komt door een ongeluk. En de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 6 minuten. Treinreizigers van Zeeland naar Rotterdam of terug moeten zeker tot morgenavond rekening houden met, of overmorgenavond, zelfs donderdagavond, rekening houden met vertraging. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden geen treinen door een stroomstoring. Rijden daar wel bussen.

0: Josse de Lange en Get It Right. Als je door Brouwershaven loopt op dit moment, tot in september, zie je op verschillende plekken borden hangen en bij gebouwen staan. En als je erop kijkt, dan zie je welke winkel daar vroeger gezeten heeft. Is een project in Brouwershaven om de geschiedenis eigenlijk een beetje levend te houden. Straks ga ik eens bellen met Corina. Zij is degene die die route heeft uitgezet in Brouwershaven. En daarvoor is ze echt in de geschiedenis gedoken van de stad. Om 8 minuten voor 7:30 eens even kijken naar Oranje. Is uitgeschakeld op het WK. Spannende reeks penalties. Marokko heeft gewonnen. En de wedstrijd verliep moeizaam. In de 72e minuut pas werd gescoord door Oranje.
1: Weghorst. Weghorst verlengd. Dat is zijn eerste moment geweest. Weghorst verlengd op Summerville. Summerville wordt onderuit gehaald. Daar gaat hij. Ja! Goal! Cody Gakpo! Het is 1-0 voor Nederland!
0: Het leek er even goed uit te zien voor Nederland, maar in blessuretijd werd het 1-1. Uiteindelijk een verlenging en strafschoppen en toen was het voorbij voor Oranje. En ook de Duitsers liggen eruit na strafschoppen tegen Paraguay.
2: Wieder de dritte matchball voor Paraguay.
3: Kanale macht's! Ausschluss! Voorbij! Deutschland fährt nach Hause! Het is unglaublich!
0: Ongelooflijk, zegt deze Duitse voetbalverslaggever. Tijd voor een nieuwe bondscoach, zegt de krant Die Welt in Duitsland. Maar de bondscoach in Duitsland wil daar voorlopig nog even niks van weten. Dan Venezuela. Daar is het aantal doden na de 2 zware aardbevingen opgelopen tot ruim 1700. Ruim 700 gebouwen zijn gedeeltelijk of helemaal ingestort door die bevingen van afgelopen woensdag. Hoewel de eerste 72 uur cruciaal zijn volgens reddingswerkers, blijven mensen zoeken naar overlevenden. En enkele tientallen landen hebben reddingsteams gestuurd, ook Nederland is daarbij. En een nieuwe campagne begint van Sieren om mensen aan te moedigen om spontaan een praatje met elkaar te maken. Gebeurt te weinig. En bij de campagne zit een campagnelied.
4: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
5: Hoe heet je hond, mevrouw?
4: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans. Vet. Nu zit ik in de bus waar ik een hondje aan je mag. Een praatje maakt je dag.
0: Oké, een praatje maakt je dag. Dat is dus de slogan. Benieuwd wat dat gaat opleveren. Als jij wil praten, kom maar 0118-499-999. Het is 5 minuten voor 7:30. Goedemorgen op dinsdag. Dit is Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
6: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
9: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap voetbal. Marokko won de wedstrijd na een zinderende serie strafschoppen. In Vlissingen gingen Marokkanen de straat op om het te vieren.
10: Ja, er komt net een hele stoet aan Marokkaanse blije fans voorbij hier bij het Bellamy Park. Ik kijk eventjes, ze juichen, ze schreeuwen. Sjaaltjes van Marokko die hier voorbij komen.
9: Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden in de selectie van Oranje, die reageerde bij de NOS op het verlies van het elftal.
11: Iedereen had een droom en dat was het WK winnen. En zo is de volgende ronde halen. Als je zo verliest, is het heel pijnlijk. En deze gaat nog wel even zin.
9: Van Hekken kreeg er flink van langs in de WK-wedstrijd tegen Marokko. 3 keer werd hij op zijn hoofd geraakt door een voet, een elleboog en een schoen met noppen. En bij die derde stroomde het bloed uit zijn hoofd. De wond werd met nietjes gehecht en hij speelde door. Door de hagel afgelopen weekend met stenen zo groot als pingpongballen is het druk bij autoschadebedrijven op Walcheren. Mensen komen langs met deuken in daken en motorkappen. Kost veel geld, zegt Frits Bosselaar van een schadebedrijf in Koudekerken.
12: Gemiddeld moet je over zulk soort hagelschades moet je toch denken aan een 1000 tot 2000 euro schade per auto, ja.
9: Door de drukte is er wel een wachttijd, bij Bosselaar in elk geval 3 weken. Scholenkoepel VO Walcheren stopt op Facebook, Instagram en TikTok. De scholen maken zich zorgen over de schadelijke werking van sociale media op jongeren en vinden dat ze zelf een voorbeeld moeten geven. De scholenkoepel, waar onder meer CSW, Scheldemond en Negelenia bij horen, blijft wel actief op YouTube voor video's en LinkedIn om personeel te vinden. En ook Kruiningen heeft nu een witte anjerperk bij het gemeentehuis. Daar groeien 300 witte anjers als waardering voor veteranen en het werk dat ze namens ons land bij oorlogen of vredesmissies hebben gedaan. De heel Zeeland zijn ondertussen meerdere van die witte anjeperkjes. En het weer, wolkenvelden trekken vanuit het westen over de provincie, tussendoor wat zon en het blijft vrijwel overal droog. Matige westenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De AWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 5 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijkhavens en Klaverpolder 9 minuten. En treinreizigers van Zeeland naar Rotterdam of terug, die moeten zeker tot donderdagavond rekening houden met vertraging. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden geen treinen door een stroomstoring. Daar zijn ze nog even mee bezig. Er rijden daar wel bussen.
8: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Triggerfinger en I Follow Rivers. Wim Waleboer die stuurt een appje naar 0118-499-999. En laat weten, goedemorgen Remco, ik heb nog wat oranjezooi in de aanbieding. Heb je interesse? Net als op andere plekken in Zeeland zijn ook in Brouwershaven een heleboel winkels verdwenen. Er zit nu iets anders in die panden. En er is nu een route langs 33 plekken in Brouwershaven waar vroeger dus ooit zo'n winkel zat. Samengesteld is die route door Corina Jansen-Verkerk. Ze heeft de borden opgehangen over de geschiedenis. Corina, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco.
0: Wat voor winkels zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: Supermarkten, een bakker, een kapper. Ja, van alles wat, eigenlijk.
0: Want er was, net als op heel veel plaatsen, natuurlijk van alles te doen dat er nu niet meer is.
1: Ja, inderdaad. Het gaat om de jaren 50, 60, 70. En dan had je bijvoorbeeld ook een manufacturenzaak. Ja, dat zie je nu helemaal bijna niet meer. En dat is nu door een middel van makelaarsborden is dat vormgegeven. En dat hangt dan op de ruiten.
0: En wat staat er dan op die borden die jij daar hebt opgehangen? Wat kan ik daarop lezen of zien?
1: Ja, daar zie je dan wat info over de winkel van vroeger. En foto's.
0: Wauw, foto's. Hoe kom je eraan?
1: Ja, ook foto's van vroeger. Ja die vind je bijvoorbeeld bij de Zeeuwse beeldbank. Van het Zeeuwse archief. En ook particulier gewoon van de mensen die ik geïnterviewd heb.
0: Want jij bent echt wel ook echt Brouwershaven ingegaan om aan mensen te vragen, vertel mij over wat er vroeger zat. Hoe heb je dat gedaan dan?
1: Ja, ik ben bij alle 33 langs geweest. Tenminste bij de vorige eigenaar dan wel. Die het winkeltje hadden, zeg maar. En die mensen heb ik geïnterviewd. En ook dan gelijk foto's gekregen. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dan heb je natuurlijk gelijk voor die makelaarsborden de foto's al.
0: Maar waren er dan ook verhalen waar je nog wel even van stond te kijken toen je dat hoorde?
1: Ja, of dat het iets heel anders was. Dat ze eerst uit een vissersfamilie kwamen, uit Arnhem-Muiden. En later zijn ze dat winkeltje begonnen in Brouwershaven. Dat was ook wel leuk.
0: Ja, waarom wilde jij dit? Waarom heb je deze route samengesteld?
1: Ja, ik ben altijd al gek geweest van winkeltjes. En dat vind ik gewoon een mooi onderwerp. En nu moest er maar eens van komen, want ik ben al jaren bezig daarmee.
0: Echt waar? Wat spreekt jou dan zo aan in deze geschiedenis vooral van Brouwershaven over de winkels?
1: Ja, ik vind het gewoon een heel leuk onderwerp. Ja, gewoon dat het leven hoe het vroeger was. Het dagelijks leven.
0: Ja, dat heel erg veranderd is. Maar vonden mensen die jij geïnterviewd hebt, vonden zij het eigenlijk leuk om erover te praten?
1: Ja, heel erg leuk. Ja, dat is echt heel enthousiast ontvangen.
0: Maar hoe ging dat dan?
1: En nu leeft het helemaal in Brouwershaven. Iedereen is er ontzettend blij mee om die route te kunnen doen. En ja, het leeft zo.
0: Welke reacties krijg je dan van mensen in Brouwershaven?
1: Ja, ze vinden natuurlijk in het straatbeeld wat je nu ziet. Ja, dat geeft zoveel reuring ook. Samenhorigheid en zo. En mensen spreken erover. Het staat ook allemaal bij de borden stil, zeg maar.
0: Ja. Maar het laat ook
1: het is
0: wel
1: een heel leuk beeld ook in de straat.
0: Maar het laat ook wel een beetje zien wat er allemaal niet meer is. Het kan natuurlijk ook wel een beetje nostalgisch zijn daardoor.
1: Ja. Ja, ook dat. Ja, zeker. Er is echt heel veel weggegaan natuurlijk in zo'n dorp. Tenminste, het is een stadje, hè? Smalstad.
0: Ja, ik wou zeggen, Brouwershaven is een stad, hè? Pas op. Jij moet het weten. Ja. Jij woont er al 50 jaar.
1: Ja, ik woon er al bijna 50 jaar.
0: Ja, precies. Corina, de route. Mensen die hem willen lopen, jij kunt natuurlijk gewoon sowieso gaan rondlopen. Maar er is ook echt een route te krijgen, hè? Hoe doen we dat?
1: Ja, die kun je ophalen in de Nicolaaskerk in Brouwershaven. En dan kun je de route gaan lopen.
0: Corina Jansen, leuk dat jij je hebt vastgebeten in dit stuk van de geschiedenis van Brouwershaven. De route langs de verdwenen winkels, nog maanden kun je daar langs lopen. Doe dat vooral een keertje. Corina, dankjewel.

0: Toto en Stop Loving You. Goedemorgen, het is 12 minuten voor 8. Nederland kan naar huis op het WK voetbal. Marokko heeft gewonnen in de wedstrijd afgelopen nacht. Was een spannende wedstrijd met strafschoppen. Jan-Paul van Hekken speelde ook mee en hij zei dit.
1: Ja, was een heet potje. Ja, zo teleurgesteld dat je hem niet wint. Dat je niet doorgaat. We hebben hard voor gestreden, alles gegeven. Alleen het was net niet. En ik denk, zuurder kan je niet krijgen.
0: Ja, zuur inderdaad, ook voor hem. De vlaggetjes kunnen weer weg, hè? De oranje vlaggetjes. Krijgen van verschillende mensen daar reacties over. Wat zou daarmee gebeuren met die vlaggetjes? Nou ja, misschien over 2 jaar. Dan is er vast weer een mooie wedstrijd van het Nederlands elftal. Dan naar de PZC-AD. Daarin zie ik een verhaal met de vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, die neemt vandaag afscheid. Hij roept moedige politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen, want, zegt hij, Nederland terecht een beetje onbestuurbaar te worden, onregeerbaar. Door de versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. En ja, dat betekent dat je maar heel slecht beleid kunt maken. En dan 2 kerncentrales op een steenworp van de landsgrens. Dat is een verhaal dat ik zie in de Belgische media. Er is steeds meer protest tegen wat ze dan dure mastodonten noemen in Vlaanderen. Eerder was er ook al protest uit Vlaanderen tegen nieuwe centrales in Nederland. En dat neemt toe, dat protest. Dan eens even kijken naar het weer van afgelopen weekend met die hagelstenen. Grote hagelstenen, zo groot als pingpongballen, zo hier en daar. En dat levert deuken op. Complete daken zitten ook vol inslagen. Door de extreme hagelbui hebben veel auto's op Walcheren schade. En dat merken ze ook bij autoschade Bosselaar in Koudekerke. Het is daar topdrukte. En Omroep Zeeland's Katie van Essen die sprak met de eigenaar Frits.
2: We halen nu een auto naar beneden en die heeft wat schade.
3: Hagelschade, ja. Is, natuurlijk, van het weekend is er een behoorlijke hagelbui geweest. Ik geloof dat die ging van ongeveer Pauwenburg, Koudekerke, tot naar Vrouwenpolder toe. En sinds vanmorgen stond de telefoon rood gloeiend en er kwamen constant mensen langs met de hagelschade. En dat gaat nog een boosje door waarschijnlijk, zeker nog wel een week.
2: Nee, we hebben hier een Peugeot voor ons staan. Kunt u me even meenemen wat voor schade ik dan moet ontdekken?
3: Nou, je ziet hier op de motorkap, als je met het reflectie van het licht kijkt, kijk, dan zie je hier zo een deuk zitten. Hier zo zie je er eentje zitten.
2: Want hoeveel kost dat nou eigenlijk, zo'n deukje?
3: Als je zomaar één deukje hebt, dan praat je over €75 ongeveer, een klein deukje. En het wordt natuurlijk gecombineerd, meerdere, dus de mensen zijn er al, dus dan wordt het per deukje wat minder. Maar gemiddeld moet je over zulk soort hagelschades moet je toch denken aan een 1000 tot €2000 schade.
2: Per auto?
3: Per auto, ja.
2: Dat is niet mals?
3: Nee, dat is heel erg hoog. En vooral als mensen gewoon WA-verzekerd zijn, ja, dan is dat wel heel erg veel geld.
2: Ja, want jullie waren al druk, maar nu is het nog drukker geworden.
3: Ja, we hebben vandaag een stuk of 30 hebben we al binnengekregen. Die hebben we gezien, gefotografeerd, alle gegevens opgenomen. Daar gaan we eigenlijk nu deze week gewoon mee door, met die schades op te nemen. Dan gaan we alles inventariseren en op een rij zetten van, ja, hoe gaan we dit verder behandelen? We hebben al contacten met, dat zijn speciale bedrijven, die doen uitdeuken zonder spuiten. Er zijn afgelopen zaterdag al contacten gelegd. En ook al vanmorgen zijn ze die ook al langs geweest. Nou, die mensen die hebben ook nog gewoon een vol programma. Net als bij ons, we zitten de eerste rond de 3 à 4 weken zitten wij gewoon vol. Dus pas daarna kunnen wij die schades gaan inplannen.
0: Schade bij de auto's. Ja, volgens verzekeraars zijn ondertussen ruim 700 schademeldingen binnengekomen. Komende dagen moet ook daar nog duidelijk worden hoe groot uiteindelijk alle schade is. 8 voor 8. Shania Twain.
4: Let's go.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Omroep Zeeland.
2: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
14: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
13: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
15: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
16: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
13: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit, fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan Omroep Zeeland met de verkeersinformatie over de A16. Belgische grens richting Rotterdam tussen Rijsberg en Dordrecht. Half uur vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en Klaverpolder. 8 minuten. En voor treinreizigers, even rekening houden met deze melding. Als je vanuit Zeeland naar Rotterdam moet of terug, zeker tot donderdagavond is er vertraging tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Want daar rijden geen treinen door een stroomstoring. Er zijn daar wel bussen.
17: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
18: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
19: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
25: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
24: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Als je Vodafone mobiel
27: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
26: krijg je tot wel 20 euro korting.
27: Elke maand weer.
26: En hoe meer data en snelheid,
27: hoe groter die korting.
26: Dat is One. Van Vodafone.
27: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
28: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
29: Omroep Zeeland.
1: Goedemorgen, wolkenvelden trekken over. Tussendoor wel wat zon bij een matige westenwind. En het wordt 21 tot 23 graden op deze dinsdag. Van harte welkom bij Zeeland wordt wakker. Marokkaanse gemeenschap in onze provincie viert de overwinning van Marokko op het WK voetbal. Op Nederland, met toeterende auto's vanmorgen vroeg. Nederlands elftal kan naar huis na die verloren wedstrijd. Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden dus ook. En verder in het nieuws. Het is druk bij autoschadebedrijven op Walcheren na de ferme hagelbui van het weekend. Scholenkoepel VO Walcheren stopt op Facebook, Instagram en TikTok. Ze willen een voorbeeld geven. Als leerlingen niet meer op de socials mogen, ja, dan moeten we dat zelf ook niet doen, is het idee. En morgen is het Kitty Kotti. En toch zijn er vandaag al verschillende bijeenkomsten. Goes bijvoorbeeld houdt voor het eerst een eigen herdenking. Over een half uur hoor je meer. Hier in Zeeland wordt wakker.

0: een hele stevige wond op zijn hoofd. Zijn mooie blonde Zeeuwse haardos is rood geworden. En dat betekent dat hij naar de kant moet om behandeld te worden. Want dat ziet er niet prettig uit.
1: Ja, drie keer werd hij op zijn hoofd geraakt. Met een voet, een elleboog en noppen. Hoofdwond hoorden we al. Dat blonde haar, dat werd dus even rood gekleurd. Werd een nietje in zijn wond gedaan, zodat het werd gehecht. En Van Hekken ging door met voetballen. Na die verloren wedstrijd zei Jan-Paul Van Hekken dit.
2: Iedereen had een droom en dat was het WK winnen. En zo is er de volgende ronde halen. Als je zo verliest, is het heel pijnlijk. En deze gaat nog wel even zin.
1: Ja, en wat zijn dan de verhalen bij de koffieautomaten op het werk of misschien ook wel op scholen? Nou, dan gaan we maar eens eventjes peilen hoe ze denken dat het zal gaan op de school in Goes. Dat is bij de Holtkampschool. Sander de Jonge is daar voor ons. Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Remco.
1: Ja, wat zie je daar? Zijn er al mensen of is het nog heel stil?
3: Ja, het is nog heel stil. De werkdag start langzaam op. De leraren maken zich klaar. En ja, voor de leerlingen is het nog iets te vroeg. Maar naast mij aan het bureau staat al meester Tim Joosen. En u heeft heel de wedstrijd gekeken.
4: Ja, zeker. Keurig te wekken gezet, zo rond 2:30. En wel iets eerder gaan slapen dan normaal. En toen waar ik al een beetje bang voor was. Het werd inderdaad verlenging en strafschoppen. Dus ja, ik ben niet meer een uurtje nog teruggegaan of zo. Ik ben maar gewoon, weet je, ontbijten, even je haar netjes kammen en naar school, ja.
3: Maar geen kop koffie zie ik. Dat is niet, is dat niet nodig?
4: Ja, misschien is het wel nodig. Alleen, ik drink geen koffie. Dus ja, dat houdt op, ja.
3: Wordt nog wat, want over een half uurtje druppelen ze binnen. Zijn er eigenlijk al ziekmeldingen, dat je weet?
4: Nou ja, sterker nog, over 10 minuutjes gaan de poorten open. Om 8:30 begint schooldag. Ik heb... Nou, ik kan even spieken op mijn telefoon. Ik heb in het nog geen ziekmeldingen gehad. En we gaan het meemaken. Ik denk dat het wel meevalt met de afwezigen.
3: Gisteren waren er toch wel een aantal leerlingen die zeiden, ik ga kijken. Maar we gaan maar eens even zien of ze slaperige oogjes hebben.
4: Kijk, er waren kinderen heel uitgesproken. Ik ga wel kijken. Er waren ook kinderen die zeiden, ja, ik weet niet of het mag. Hè. Ik had ook een leerling die was resoluut. Ik kijk lekker de samenvatting. Nou, we gaan het. Ik denk dat het een beetje een mix is. 11 jaar. Ja, het is wel iets heel bijzonders om te zien. Alleen ja. Het is wel weer een kinderteleurstelling die ze erbij hebben, ja.
3: Ja, de rekenboekjes liggen al open. Dus het is gelijk starten, gelijk rekenen?
4: Ja, dit is wel een beetje de strenge meester in de laatste weken. Want dit zijn nog de opdrachtjes van gisteren die ze even af moeten maken. Maar we houden wel van structuur en de leerlingen ook. Dus ja, we starten iedere dag altijd met rekenen. En dat is vandaag niet anders.
3: Nee, en is er dan toch, wat ga je ze vertellen als ze straks binnenkomen? Zien we teleurgestelde gezichten of zijn ze toch wel stiekem blij dat Marokko heeft gewonnen?
4: Nee, als ik kijk bij mij in de klas zijn er geen kinderen met een Marokkaanse achtergrond. Maar ik heb ook heel veel voetballers, weet je. Dat zijn toch allemaal jongens die wel even de verhaal kwijt kunnen. En dat kan gelukkig ook. En als iedereen een beetje geïnstalleerd is, gaan we toch te proberen een... zover dat kan in de laatste twee weken van school gewoon een lekkere leuke dag van te maken.
3: Het wordt misschien een lange dag voor u, maar veel sterkte.
4: Ja, dankjewel. Even doorbijten.
3: Ja, Remco, dus het wordt nog even een lang dagje voor zowel de leerlingen als voor de leraren.
1: Ja, het is ook niet het einde van de wereld dat Nederland verloren heeft. Kom op. Goed. Nee. Dankjewel, Sander de Jonge in de Holtkampschool in Goes op dit moment. Hij gaat nog meer reacties halen en die hoor je in de loop van de dag op Omroep Zeeland.

0: Enrique Iglesias. Om 13 minuten voor 8:30. Kijk omhoog. Dan zie je wolken. Stefan van der Gijzen.
1: Ja, we krijgen vandaag vanuit het westen ook vrij veel wolkenvelden op bezoek. Die de zon ook aardig in de weg kunnen zitten. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Ja, en doordat de zon soms behoorlijk gehinderd wordt, is het met 21 tot 23 graden ook iets minder warm dan gisteren. En er staat ook nog eens een matige westenwind. Nou, vanavond dan klaart het wel steeds meer op. De nacht verloopt dan vrij helder. Minimumtemperaturen komen nog tussen de 12 en 14 graden. Afgelopen nacht trouwens is het hier en daar zelfs afgekoeld tot onder de 10 graden. Nou, morgen hebben we wel te maken met meer zon. In het oosten van de provincie kan in de middag misschien een enkele bui vallen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Met middagtemperaturen morgenmiddag zo tussen de 22 en 24 graden en staat er een matige noordwestenwind. Nou, donderdag kan er vanuit het noordwesten tijdelijk wat lichte regen vallen, misschien wel 1 of 2 millimeter, bij temperaturen van 21 of 22 graden. En vrijdag, dan blijft het droog met meer zon, wordt het 23 graden en dat gematigde zomerweer, dat houden we ook vast in het komend weekend.
0: Dankjewel, Stefan. Het is nu afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 9:55. Hoogwater vanmiddag om 4:05. En als je gaat zwemmen, watertemperatuur 22 tot 25 graden. Situatie op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en Klaverpolder 5 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 7 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 10 minuten vertraging. Dan treinreizigers van Zeeland naar Rotterdam of de andere kant op. Houd tot zeker donderdagavond 17:45. Rekening met vertraging. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden geen treinen door een stroomstoring. Ze zijn er bezig met het vervangen van kabels. Duurt nog even. De rijden tot aan donderdagavond tussen Rotterdam en Zwijndrecht wel bussen.

0: Ed Sheeran en de Galway Girl. 8:09 is het. Dinsdagochtend. Het is over en uit voor Nederland toch in elk geval op het WK. Oranje kwam voor dankzij een doelpunt van Gakpo. Maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk en kwam het dan op penalties. En ja, toen gebeurde dit.
1: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak.
0: En Nederland kan naar huis en Marokko blijft op het WK voetbal. In Venezuela is het aantal doden na de twee zware aardbevingen opgelopen tot ruim 1700. Ruim 700 gebouwen zijn gedeeltelijk of helemaal ingestort door de bevingen van vorige week woensdag. En ja, de eerste uren zijn natuurlijk cruciaal, maar ondertussen zijn mensen nog steeds naar vermisten aan het zoeken. Verschillende landen, ook Nederland, hebben reddingsteams gestuurd. Na een jarenlange zoektocht hebben duikers een Wieringer viskotter teruggevonden die al sinds 1967 werd vermist. De bemanningsleden waren toen onderweg naar het Duitse eiland Sylt om garnalen te vissen. Ze kwamen in een storm terecht en hun schip zonk. En de vondst is een opluchting voor de nabestaanden en de drie overlevenden. En nog zo'n soort verhaal. Een visser die dagenlang overleefde in een klein bootje op de grote oceaan doet nu zijn verhaal bij de Britse krant The Guardian. De motor van zijn kleine boot viel uit. De visser was overgeleverd aan de stroming van de oceaan bij de Cookeilanden. En hij werd meerdere keren uit de boot geworpen, maar verloor nooit de hoop, zegt hij.
2: I never lose hope. I never lose hope. Because I let the Lord to lead me the way. To guide me. I never lost hope.
0: En dan bij ons in Nederland een nieuwe campagne van Sieren om jou en mij aan te moedigen om gewoon op straat spontaan een praatje met elkaar te maken. Dat gebeurt nu te weinig, vindt Sieren. Er zit ook een liedje bij.
3: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas en ik wil weten hoe haar hond heet.
4: Hoe heet je hond, mevrouw?
3: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans. Vet. Nu zit ik in de bus waar ik een hondje aan je mag.
0: Ja, een praatje maakt je dag. Dat is dus de slogan. Nieuwe campagne vanaf vandaag.
5: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Miss Montreal en Door de Wind. Ja, nieuwe campagne dus van Sieren, zodat we vaker praatjes gaan maken met elkaar. Doe jij dat eigenlijk wel eens gewoon met wildvreemden even een praatje slaan? Laat het maar weten. 0184999999 via een WhatsApp.

0: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De Marokkaanse gemeenschap in Zeeland viert de overwinning op Nederland op het WK voetbal. Zoals in Vlissingen direct na de wedstrijd.
7: Ja, er komt net een hele stoet aan Marokkaanse blije fans voorbij hier bij het Bellamy Park. Ik kijk eventjes, ze juichen, ze schreeuwen. Sjaaltjes van Marokko die hier voorbij komen.
6: Betekent wel dat Nederland dus is uitgeschakeld op het WK voetbal na een spannende wedstrijd met verlenging en strafschoppen. Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden baalt behoorlijk dat zijn ploeg eruit ligt.
8: Ja, wat heet potje. Zo teleurgesteld dat je hem niet wint. Dat je niet doorgaat. We hard voor gestreden, alles gegeven. Alleen het was net niet. En ik denk, zuurder kan je niet krijgen.
6: Van Hekken kreeg er flink van langs in die WK-wedstrijd tegen Marokko. 3 keer werd hij op zijn hoofd geraakt door een voet, een elleboog en een schoen met noppen. Bij die derde stroomde bloed ook uit zijn hoofd. De bewonersgroepen Borselen en Terneuzen tot de kern gaan overmorgen naar Den Haag naar het Kamerdebat over de locatie van nieuwe kerncentrales. Het kabinet wil centrales bouwen in de Paulinapolder bij Biervliet of de Eemshaven bij Groningen. De twee Zeeuwse bewonersgroepen schrijven in een verklaring dat ze helemaal geen kerncentrales erbij willen, waar dan ook in Nederland. Ze noemen kerncentrales verouderd. Door de hagel van afgelopen weekend met stenen zo groot als pingpongballen is het druk bij autoschadebedrijven op Walcheren. Mensen komen langs met deuken in daken en motorkappen. Kost veel geld, zegt een van de schadebedrijven tegen ons. En er is ook een lange wachttijd bij dat schadebedrijf, in elk geval wel 3 weken. En scholenkoepel VO Walcheren stopt op Facebook, Instagram en TikTok. De scholen maken zich zorgen over de schadelijke werking van sociale media op jongeren. En ze vinden dat ze zelf een voorbeeld moeten geven. De scholenkoepel, waar onder meer CSW, Scheldemond en Nehalenia bij horen, blijft wel actief op YouTube voor video's en LinkedIn om personeel te vinden. En dan nog het weer in Zeeland. Wolkenvelden trekken vanuit het westen over onze provincie. Tussendoor wat zon en het blijft vrijwel overal droog. Een matige westenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Irma Franklin en Peace of My Heart. Vandaag begint die nieuwe campagne van Sieren met een liedje erbij dat jou vooral moet aansporen om eens een praatje te gaan maken met mensen. Een praatje maakt je dag, dat is de insteek van die campagne. Dat is ook de slogan, een praatje maakt je dag. Maar doe je dat wel eens? Ga je wel eens gewoon met wildvreemden even een babbeltje maken? Omdat het kan. En waarom doe je dat dan? Je kunt een berichtje sturen 0118-499-999. Ik heb er al een paar binnen. Ga ik straks met je doornemen. Dan naar de dag van morgen. Dat is een bijzondere dag. Kitty Kotti. Het herdenken van de slavernij die is afgeschaft. 1 juli. Maar toch vandaag al, op 30 juni, zijn er ook al wat bijeenkomsten. Bijvoorbeeld in Goes. Waar de gemeente voor het eerst een Kitty Kotti herdenking houdt. Burgemeester Kees van der Bos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En waarom doen jullie dat?
1: Ja, dat heeft een... Zijn geschiedenis gaat terug. Nou, gaat terug zo lang niet terug hoor. Gaat naar november vorig jaar terug. Toen heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen bij het vaststellen van de begroting om een extra speerpunt op te nemen. Dat is de herdenking van het slavernijverleden in Goes. En ze hebben toen aangegeven van, joh, dat zou zowel op 30 juni als op 1 juli kunnen. We weten dat er op 1 juli een herdenking in Middelburg is. Dat is een vrij centrale herdenking in Zeeland. Die willen wij niet in de wielen rijden. Dus in overleg met de personen achter die herdenking hebben wij besloten om het dan op 30 juni in Goes te doen. En dat gaat vanmiddag plaatsvinden in de Grote Kerk van Goes.
0: Op zich ook niet zo heel gek, want morgen wordt er ook gevierd. Meestal herdenk je dan de dag daarvoor. En dat is natuurlijk de dag van vandaag.
1: Ja, dat klopt. Dus daar sluit je ook heel goed bij aan. En zo vind je elkaar en versterk je alleen dit geluid in plaats van dat je elkaar afbreuk doet.
0: Wie wilde dan graag die herdenking? Voor wie doen jullie dit?
1: Wij doen dit natuurlijk voor iedereen die zich erbij betrokken voelt en die zich misschien ook nabestaande voelt van degenen die destijds te maken hebben gehad met dat slavernijverleden, die als slaaf werden behandeld. En heden ten dagen is vooral de gemeenteraad die aangegeven heeft van joh, in unanimiteit, dus dat is gewoon heel goed, die gezegd heeft, het is ook goed dat wij dat op een gepaste wijze doen.
0: Met een herdenking in de Grote Kerk vanmiddag, hè, met toespraken, met muziek, maar ook een krans wordt er gelegd. Ja. Met welk gevoel ga je dat doen straks?
1: Ja, kijk, op het moment dat je als burgemeester jezelf daarop voorbereidt, de speech, die schrijf je dan, je verdiept jezelf in zo'n onderwerp, dan proef je ook een klein beetje dat leed. En dat is groot leed volgens mij wat daar geleden is en wat tot op de dag van vandaag doorwerkt. Je spreekt daar ook over met mensen. Gelukkig waren er toentertijd ook tegengeluiden, daar zal ik vanmiddag ook op ingaan. Maar dan proef je wel iets van de pijn die dat geeft, van het achtergesteld zijn. En met dat gevoel ga ik naar die bijeenkomst van vanmiddag.
0: Want dat valt mij op in alle verhalen die je de laatste jaren hoort, is dat het slavernijverleden, je zou denken, het was een afgesloten boek, maar dat is niet zo. Het gaat door tot nu. Wat hoor je daar dan over?
1: Ja, je hoort mensen, als je met hen spreekt, aangeven dat ook hun voorouders, want zo lang is het nog niet geleden, hè, dit hebben ze meegemaakt, een stap hebben gemaakt uiteindelijk naar Nederland, en dat dat iets is wat ze tot op de dag van vandaag nog steeds voelen in een stukje, ja, is achtergesteldheid misschien wel het grote woord, een stukje minderheid zijn, een stukje onvoldoende aandacht ervoor krijgen, een stukje pijn die niet goed begrepen wordt. Dat zijn dingen die je in zo'n gesprek proeft.
0: Bijzonder toch dat Goes dit gaat doen, want Goes speelde in het hele slavernijverhaal geen grote rol.
1: Nou, het is maar net hoe je daar tegenaan kijkt. Dat wordt je dan ook duidelijk op het moment dat je jezelf daarin verdiept. Want aan de ene kant, bij ons zijn er geen schepen weggegaan. We hebben geen West-Indische Compagnie gehad of noem maar iets van die aard op. Tegelijkertijd, in heel Zeeland is hiervan geprofiteerd. Hè? Ja. Het was toen ook al een economie die gewoon groter was dan alleen Middelburg of de andere plaatsen die zich hiermee bezig hebben gehouden. En zo zal er hier ongetwijfeld ook een bakker gezeten hebben die spullen geleverd heeft. Er zullen hier ook kapiteins gezeten hebben. Er zullen hier ook mensen gezeten hebben die financieel er toch voordeel van hebben gehad. En dat is de reden geweest dat we gezegd hebben, dat moeten we toch doen.
0: Burgemeester Kees van der Bos van Goes, dankjewel. De herdenking in Goes vanmiddag in de Grote Kerk.

Bluff en Gijke Arnaert en Zoutelanden. Maak je wel eens spontaan een praatje met iemand? Er is een nieuwe campagne voor van Sieren, een praatje maakt je dag. Saartje laat weten dat ze dat heel vaak doet. Bijvoorbeeld als ik bij de kassa aan het wachten ben, dan maak ik een praatje met iemand die achter me staat. Of juist een complimentje voor het meisje dat achter de kassa zit. Bijvoorbeeld, wat heb je mooie nageltjes? En ze kijken dan ineens heel blij, laat Saartje weten. Petra schrijft op 011845x9. Als ik naar de winkel ga, dan blijft mijn vriend altijd in de auto zitten. Want ik praat tegen iedereen. Voor een pak suiker ben ik een half uur weg. Groetjes van Petra. Hey Petra, dank je wel. De verkeersinformatie met de A16. Dat is dan Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht. 21 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenberg en Klaverpolder. 10 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Een half uur vertraging. Als je met de trein van en naar Rotterdam wil, hou er even rekening mee dat er zeker tot donderdagavond geen treinen rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Komt door een grote stroomstoring waar ze nog een tijd mee bezig zijn. Er rijden daar wel bussen.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor, Omroep Zeeland. Het is nu 9:11. Maak je wel eens een praatje met wildvreemden? Leni laat weten, zeker, dagelijks doe ik dat. Praat je met de medebewoners in ons appartementencomplex, bijvoorbeeld de buren. Laat ik dan bijvoorbeeld ook maar binnen, laat ik ze niet, maar wel een praatje in elk geval. En Marco laat nog weten, ik maak zeker vaak spontaan praatjes over het weer, het nieuws, werk en hobby. Dick Meulenberg in Seroskerk op Walcheren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij maakt ook vaak praatjes, denk ik.
1: Ja, inderdaad, dat klopt helemaal.
0: En waarover dan?
1: Over van alles, hè. Ook over het weer en over, over privé dingen en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, en over dat je de laatste dag misschien wel in je dierenvoederzaak in Seroskerk op Walcheren staat.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Daar praten we ook de laatste weken heel veel over, dat klopt helemaal.
0: Want dit is de dag en je gaat ermee stoppen.
1: Ja, ik ga ermee stoppen, ja, dat klopt. Na 50 jaar ongeveer, dus dan is het mooi geweest.
0: Hoe is dat dan voor jou?
1: Hoe is dat? Ja, dat zal vreemd wezen, maar ja, het leven gaat door, dus ja, we zien het wel.
0: Ja, wat betekent dat dan ook dat de zaak stopt?
1: Die stopt ook. Die stopt ook helemaal, ja.
0: Want jij hebt het overgenomen, dacht ik, van je ouders, als ik me goed herinner.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Dat heb ik overgenomen, ja.
0: Waarom heb je dat gedaan toen?
1: Ja, ik zat al in de zaak en ja, zo ging dat gewoon, hè.
0: Je wilde dat wel gewoon graag blijven doen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel, maar ja, goed, je bent jong en ja, goed, dan is het nog moeilijk keuzes maken, hè.
0: Ja, wat had je anders misschien willen doen als het toch niet in de zaak was geweest?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb nu ook van alles gedaan hier in de zaak. Dus ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee.
0: Ik kreeg een appje van jouw zoon, van Vincent. En die zei dat heel vaak mensen zeiden van... ik ga even naar Dick om wat te halen. Dat was eigenlijk de gevleugelde uitspraak. Wat vind je ervan?
1: Ja, dat vind ik wel leuk om te horen. Ja, even naar Dick, moet nou even wat hebben. Ja, inderdaad, zo ging dat. Ja, dat is leuk.
0: Ja. Is er een moment dat je denkt van... hé, daar kijk ik heel graag op terug, op die belevenis in de zaak?
1: Ja, er zijn heel veel momenten eigenlijk. Maar ja, ik kan er zo gauw niet één noemen. Het is, je hebt leuke dagen en wel eens een minder leuke dag. Maar dat heeft iedereen. Mm. Maar ja, goed, ik kan dat zo gauw niet bedenken.
0: Ja, nee, maar in 50 jaar zijn er ook veel momenten natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: Vandaag laatste dag. Hoe gaat dat straks aan het einde van de werkdag? Wat doe je dan?
1: Nou ja, dan doen we de deur op slot. En we proosten erop en we gaan met de familie nog een hapje eten. En dan is het gebeurd.
0: Hey Dick, ik wens jou een goede dag vandaag in elk geval.
1: Ja, dankjewel.
0: Even een Dick om wat te halen. Dat zal niet meer gaan, maar vandaag nog wel eventjes.
1: Ja hoor, tot 5:00 kan dat nog dus.
0: Goed. Hey, dankjewel Dick Meulenberg. Okay. Bijzondere dag voor hem. Life is short.

0: Forever.
1: De Chef Special and the Love of My Life. Ja, over dat praatjes maken. Loni laat nog weten, bij mij is het juist andersom. Waar ik ook ben of loop, mensen beginnen tegen mij te praten. En dan praat ik ook wel terug hoor, laat ze weten. Sylvia heeft ook een mooie reactie. Een praatje met vreemden en bekenden maakte en maak ik nog steeds. Tot ergernis destijds van mijn kinderen. Ze wilden helemaal niet graag met mij op stap, want ja, ik ging met iedereen praten. Tot plezier van mijn kleinkinderen nu, die nog wel graag met oma op stap gaan. Nou, mooie reacties zijn dat in elk geval. Zeeland tot wakker is voorbij. Veel plezier straks met Elsa en Goedemorgen Zeeland.

0: Omroep Zeeland.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
15: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
14: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord, dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
16: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
14: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Kom je
0: ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Robert Cray en Don't Be Afraid of the Dark. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En dan zie je dat Veerle toch wel een klein beetje slaperig zit.
1: Oh, vertel eens, kun je dat aan me zien?
0: Heb je voetbal gekeken?
1: Ik heb voetbal gekeken, ja. Ik heb zeker voetbal gekeken. Ik had ook beter bij Remco kunnen gaan zitten. Want
0: heb je de wekker gezet of was je toevallig wakker?
1: Nee, ik heb wel echt de wekker gezet. En ik had mijn wekker om 3:15. En ik had nog geappt met mijn broertje van zullen we samen kijken. En die kwam, toen was ik gelijk eigenlijk weer in slaap gevallen. En die kwam om 3:05 opgereden. Ik hoorde zijn auto.
0: Dus die had niet geantwoord van ja,
1: nou, hij zei, kijk even hoe ik hem. Maar misschien inderdaad wel. Die kwam opgereden. Toen dacht ik, oh ja, voetbal. Dus toen gelijk tv aan. En ja, toen had ik bedacht daarna. Mijn broertje had ook gelezen bij de NOS van een heel slaapschema. Dat je dan daarna weer naar bed kon. Maar toen duurde de wedstrijd natuurlijk heel erg lang. En hij bleef maar doorgaan. En toen kwamen de penalties. En toen was het eigenlijk gewoon alweer tijd om naar werk te gaan.
0: En als ze nou gewonnen hadden, dan had dat heel veel extra energie gegeven.
1: Ja, dan had ik wat extra energie. Maar ik dacht ook de hele tijd, de wedstrijd was zo spannend. Ik had echt veel adrenaline. Ik dacht, oké, dit red ik wel. Hier ga ik vandaag wel op redden. Het op redden. Maar in
0: vertel
1: de auto,
0: even de rest, hoe het ging inderdaad op
1: in
0: weg
1: de
0: naar
1: auto
0: hier.
1: Stortte ik helemaal in en ik dacht al, want ik heb het vaker. Het ging gewoon niet. Dus ik ben niet eerder op werk gekomen, want ik heb op de carpoolplek bij Colijnsplaat, ik heb de Zeelandbrug gered en toen heb ik daar een dutje gedaan. Ja, maar dat is

0: Alsjeblieft, geen foto's zien,
1: alleen voor mij. Nou ja, goed. Ik heb gewoon overal doorheen geslapen.
0: Interesseert jou ook helemaal niks, hè?
1: Ik heb er gewoon helemaal doorheen geslapen. Want vanochtend kwam Willem dus de slaapkamer binnengelopen. Zo met zo'n...
0: Hij heeft nog wel de penalties gekeken.
1: Nee, hij heeft alles gekeken.
0: Oh, hij heeft alles
1: gekeken.
0: Ik heb
1: er helemaal niks van gemerkt dat hij uit bed gegaan is.
0: Wat goed. Heeft hij eens eentje zomaar zitten kijken?
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Ongezellig.
1: Ja, ja, ja, maar ik weet ook niet... Nederland stond heel lang voor, hè? Dus hij had misschien gedacht van, nou, het gaat ze toch net lukken.
0: Ja, dan blijf je wel zitten. Die goal die viel en dat was echt... Ja, we waren echt niet beter. Marokko was veel beter. Maar dan valt die goal en dan denk je... Oh, het kan. We moeten het vast houden. Ja. We hebben ook gejuicht. Ja, het klinkt een beetje stom, maar de rest van het WK was het gewoon nog niet zo spannend. Ja, die 5 tegen Zweden, dat was op een gegeven moment... Juicht hier gewoon zonder op te staan. En nu was het echt een ontlading wel. Ja,
1: nou, we hadden vrijdag Willy aan de lijn uit Terneuzen, die dus dit weekend naar Amerika vertrok. Die stuurde mij vanochtend nog foto's vanuit het stadion. Toen nog heel blij.
0: Oh.
1: Maar ja, goed, ja, het is niet anders. Nou ja, we gaan er toch gewoon een gezellige ochtend van maken. En wil je op wat voor manier dan ook bijdragen? Wil je even bellen of wil je appen? Het kan allemaal via 0118 499999.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Coldplay en All My Love. Eigenlijk moeten we een beetje uptempo muziek draaien voor al die mensen die voetbal gekeken hebben en die nu al een beetje in zitten te dutten.
1: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar inderdaad. Ja. Of er nog meer strijders nu
0: ongetwijfeld
1: lucifers in hun ogen steken om ze open te houden.
0: Ongetwijfeld. Ik heb nog boerderijnieuws. Schiet me ineens te binnen.
1: Oh.
0: Ja, want wij hadden nogal...
1: Alleen goed nieuws, hè?
0: Ja, het is goed nieuws. Wij hadden nogal veel broedende kippen. Dat ik al ging tellen, want er waren erbij die op 15 eieren zaten, die gewoon helemaal van onder de kip kwamen. Dat ik dacht, straks dan hebben we 60 kuikens is 30 haren. Maar nou ja, goed, er zijn een paar nesten gewoon mislukt, omdat de kip ervan afgelopen is. En Willem had dus gisteren in een grote emmer al die eieren verzameld. Dus ik zag die staan. Ik denk, wat moet ik daar nou mee? Maar terwijl ik daar stond, denk ik, ik hoor gepiep.
1: Kwam er eentje uit?
0: Nee, ik denk, het waren allemaal gewoon dichte eieren. Maar ik denk, ik hoor toch gepiep. Ik heb al die eieren stuk voor stuk uit die emmer heb ik bij mijn oor gehouden. En terwijl ik dat deed, hoorde ik dan steeds in de emmer nog. Dus ik denk, nee, verkeerde ei. Nou, helemaal bij de laatste zes zat één ei. Gewoon, net is nog geen basje te zien. Ik hield het bij mijn oor. Ja, ik hoorde gewoon van binnen piepen. En dan weet je dat het al bijna zover is dat zo'n kuiken... Tegen de schil gaat zitten tikken. Ik denk, wat moet ik daar nou mee? Want alleen maar in het zonnetje leggen, dat helpt niet. Maar we hadden nog één kip die zat te broeden op niks. Ik denk, ik stop het er gewoon onder. En vanochtend
1: was het uitgekomen.
0: Een klein geel kuikentje. dus nog wel een klein beetje met plakkende veertjes. Dus het was echt vannacht uit het ei gekomen.
1: Gaat dat goed? Eén kuikentje, zeg maar, terwijl al die andere kippen al zo groot zijn. Beschermt die moeder dat dan goed?
0: Nou, ik heb ze wel nu apart vanochtend gezet.
1: Ja, ja.
0: En toen ging ze zelf als een dolle op het graan. Want die had natuurlijk honger.
1: Ja.
0: Ik denk, oh, ze heeft volgens mij helemaal geen moedergevoelens. En dat kuikentje lag daar maar, dus dat heb ik nog een beetje, nou niet gereanimeerd, maar wel een beetje zo opgewreven. En toen kwam hij weer meer tot leven. Toen begon hij heel vrolijk te zitten piepen. En daar kwam ze op af.
1: Okay.
0: Dus een half uurtje later, voordat ik weggereden ben, heb ik gekeken. En toen zat ze er gewoon weer op. En dan is het lekker warm tot dat beestje. En die hebben de eerste 24 uur toch geen eten of drinken nodig. Dus ik dacht, nou... We hebben weer een kuiken erbij.
1: Ja, nou leuk. Hopen dat het geen haantje is.
0: Precies. Eens even kijken. Jij vertrekt zo, want jij moet wat werk gaan doen voor aankomende maandag al.
1: Ja, er moet even wat computerwerk gebeuren. Want ja, er staat natuurlijk de...
0: Dit is onze laatste gewone week.
1: Onze zomertijd komt eraan.
0: Precies, onze zomertijd komt eraan. We gaan niet de klok verzetten. Maar er gaat wel het een en ander in het programma gebeuren. Zoals elk jaar eigenlijk. Maar daar moet af en toe wat voor gewerkt worden. Dus ik zie jou straks wel weer terug verschijnen, denk ik.

One Republic en Sunshine. 30 juni, de laatste van de maand. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op deze datum in de geschiedenis. Nou, op 30 juni 1936 wordt het boek Gone with the Wind van Margaret Mitchell gepubliceerd. In Nederland bekend onder de titel Gejaagd door de wind. En de roman vertelt het verhaal van Scarlett O'Hara, een vrijgevochten Amerikaanse vrouw. Voor, tijdens en na de Amerikaanse burgeroorlog. Zij woont op een plantage. Nou, ze ontmoet Red Butler, een sluwe man met een niet al te respectabele reputatie. En tussen deze twee ontstaat een soort haat-liefde-verhouding. Margaret Mitchell won in 1937 de Pulitzerprijs met het boek. En 2 jaar later verscheen de Oscar-winnende verfilming. Uit 1939 dus. Ja, en als je dan kijkt hoe kwalitatief goed die film nu nog steeds aandoet. Nou, de hoofdrollen die werden in de film vertolkt door Vivien Leigh en Clark Gable. En die film die werd maar liefst genomineerd voor 13 Oscars, waarvan er uiteindelijk 8 gewonnen werden. In 2009 werd de kaskraker opgenomen in het Guinness Book of Records, want de film had een recordomzet van omgerekend, ook kan het niet eens uitspreken, 4 miljard euro. 4 miljard euro, hè? En was daarmee, rekening houdend met de inflatie, de succesvolste film aller tijden. Nou, verder op 30 juni stuurt Albert Einstein in 1905 het artikel Zur Elektronica, Elektrodynamiek beweegter Körper in. En daarin legt hij dus de relativiteitstheorie uit. In 1972 wordt voor de 2e maal een schrikkelseconde ingevoerd. En in het jaar 2000 wordt op het Roskilde Festival in Kopenhagen worden 9 mensen doodgedrukt tijdens een optreden van de Amerikaanse popgroep Pearl Jam.

Jamai en Step Right Up. Ja, en deze zanger en ondertussen natuurlijk ook presentator wist in 2003 IELTS te winnen. En hij is jarig vandaag. Ja, het is niet te geloven. Hij was toen 15, hij wordt 40 vandaag. Peter Pannenkoek, de cabaretier, wordt ook 40. Barbara Barend, de dochter van Frits, een Nederlandse sportjournaliste. Zij wordt 52. Mike Tyson, de bokser, wordt 60. En Serge Henri Valken, de Belgische acteur die doorbrak in 1988 in Nederland met Amsterdam. Later grote bekendheid kreeg door de Vlaamse Pot. En als commissaris Buitendam in de televisieserie Baantjer. Hij wordt 80 jaar.

0: Lucy en The Look of Love. Wij spelen zo meteen het spelletje Wat is het? Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. De bewonersgroepen Borselen en Terneuzen tot de kern gaan overmorgen naar Den Haag. Naar het Kamerdebat over de plek van nieuwe kerncentrales. Het kabinet wil centrales bouwen in de Paulinapolder bij Biervliet of de Eemshaven bij Groningen. De twee Zeeuwse bewonersgroepen schrijven in een verklaring dat ze helemaal geen kerncentrales erbij willen, waar dan ook in Nederland. Ze noemen kerncentrales verouderd. De Marokkaanse gemeenschap in Zeeland viert de overwinning op Nederland op het WK voetbal. Zo reden in Vlissingen direct na de wedstrijd vannacht toeterende auto's. Nederlands elftal verloor na strafschoppen. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden baalt dat hij nu naar huis kan.
3: Iedereen had een droom en dat was het WK winnen. En zo is er de volgende ronde halen. Als je zo verliest is het heel pijnlijk en deze gaat nog wel even zin.
2: Van Hekken kreeg er flink van langs in de eerste helft van de wedstrijd. 3 keer werd hij tegen zijn hoofd geraakt door een voet, elleboog en een schoen. Ondanks hoofdwond speelde hij wel door. De restauratie van het treinstation in Middelburg begint officieel. Reizigers krijgen vanochtend gratis koffie en thee van mensen in historische kleding. En om 11 uur is er een officieel moment. Het duurde lang voor de NS, ProRail en de gemeente Middelburg het eens waren over de klus. Het vervallen stationsgebouw wordt opgeknapt en ook de voetgangerstunnel en de stationskap. In Brouwershaven is een wandelroute geopend langs de winkels die niet meer bestaan. Corina Jansen-Verkerk heeft borden opgehangen met informatie en foto's die zij verzamelde door gesprekken met winkeliers van toen.
4: Ik ben altijd al gek geweest van winkeltjes. En dat vind ik gewoon een mooi onderwerp. En nu moest er maar eens van komen, want ik ben al jaren bezig daarmee.
2: En de route langs de Oude Bakkers en andere winkels kun je ophalen bij de Nicolaaskerk of gewoon wandelen langs de borden die daar staan. En het weer in Zeeland. Wolkenvelden trekken over onze provincie. Tussendoor wat zon en het blijft vrijwel overal droog. Een matige westenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

Ja, en de Munnik en Benny. En wij spelen het spel Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws, dus pak je telefoon erbij. Een hagelbui afgelopen weekend zorgde voor grote schade aan auto's. In welk deel van Zeeland was dat? 0118-4999-99. Misschien heb je het zelf ook wel meegemaakt. Nou, dan is dit een heel makkelijke vraag. Maar het was niet in heel Zeeland, die hagelbui. Dus in welk deel van Zeeland zorgde die hagelbui voor grote schade aan auto's?

0: ABBA en SOS. Een hagelbui zorgde afgelopen weekend voor grote schade aan auto's. Corina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In welk deel van Zeeland was dat?
1: In Lauren.
0: Ik kan je heel slecht verstaan, Corina.
1: Oh, ik zit in de auto, ja. Sint Lauren.
0: Ja, maar ik wil eigenlijk welk deel, welke regio van Zeeland?
1: Ja, op Wolcheren, maar ja.
0: Ja, dat bedoelde ik inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. En waar kom jij zelf vandaan?
1: Oost-Tilburg.
0: Had jij schade?
1: Nee, maar vriendin wel.
0: Ja? En echt van die grote hagelstenen ook?
1: Ja, 2 centimeter begreep ik.
0: Ja, ik heb nog nooit zulke grote gezien.
1: Dus echt heel mijn auto, het dak van de auto waren allemaal... Allemaal oppervlakkig, maar je ziet toch allemaal deukjes.
0: Ja, een beetje als een poffertjespan.
1: Ja, inderdaad. Dus gelijkmatig verdeeld, hè. Dus dan is het goed zicht.
0: Ja, ik weet dat het jaren geleden ook eens was. En toen was er over de hele provincie heel veel schade. En toen had ik zelf in mijn auto 3 van die putjes. Dus toen zeiden ze bij het schadebedrijf van nou, als het nog kan wachten. Toen was ik de allerlaatste die geholpen werd. En dat was een half jaar na de hagelbui.
1: Zo,
0: dus zo ja. Lang zijn ze toen bezig geweest aan al die auto's.
1: Ja, ik begreep al dat het toch opliep tot 1 miljoen.
0: Ja, dat, als het veel is, ja, dan zal dat wel lichten. Maar goed, jij bent er dus van buiten gebleven in elk geval.
1: Zo is het, gelukkig ja. Wel.
0: Oké, nou blijf even aan de lijn, want je doet wel mee in de verloting aankomend weekend bij Elias. Voor een paar lekker warme sokken.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Alex Warren en de Fever Dream. Hij zat er ineens op de buitenkant van de val, de bonte beer. En dan heb ik het niet over een soort grote, harige beer. Marcel Klootwijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bij jou in de tuin zat, het is een nachtvlinder, hè, een bonte beer.
1: Ja, klopt, dat is inderdaad een nachtvlinder. Mooie naam, maar het is gewoon een vlinder.
0: Ja. Hoe komt hij aan zijn naam?
1: Vanwege de rupsen. Je hebt meerdere beersoorten en die rupsen die zijn heel erg beharig. Heel erg behaard en best groot, waardoor ze een beetje op een beertje lijken. Dus vandaar dat de naam van de vlinder afgeleid is van de rups.
0: En als die dan één keer vlinder wordt, dan heeft hij prachtige stippen. Dus ik gok dat daar het bonte vandaan komt.
1: Ja, klopt. Ja, precies. Van het zwart-wit patroon.
0: Ja, en hoe bijzonder is dit nou dat jij die zag?
1: Best bijzonder, want het was in Zeeland op dat moment nog maar de tweede waarneming. Anderhalf uur eerder was de eerste gevangen in Sluiskil, dus het was... dat was wel heel bijzonder dat die vlinder ineens in Zeeland opdook.
0: Ja, want Sluiskil is best wel een eindje van jou vandaan.
1: Ja, dat is ongetwijfeld een andere vlinder.
0: Precies.
1: Dat is bij mij. Klopt, en dezelfde nacht was er een groede ook in gevangen. Dus blijkbaar is het toch een soort kleine influx aan de gang van die soort.
0: Maar betekent dat dit gewoon de tijd is dat ze van rups in vlinder veranderen?
1: Ja, klopt. Ja. Het is inderdaad de tijd. Ze hebben een vrij korte vliegtijd, die bonte beren. Dat is van half juni tot eind juli. Dat is de periode waarin de vlinders vliegen. Dus dit is wel echt de...
0: En dan gaat het nu verder dat ze eitjes leggen en zo weer voor nageslacht zorgen.
1: Ja, precies. Ja, klopt.
0: En is dat dan ook nog voor deze zomer of is dat dan pas weer voor volgend jaar?
1: Nee, dat is pas weer voor volgend jaar, ja.
0: Oh ja, dus zo lang blijven die eitjes intact.
1: Ja, klopt. Het verschil per vlinder. De ene vlinder overwintert als rups, de andere overwintert als pop. Sommige blijven de eitjes in de winter en dat ze pas het volgend voorjaar rups worden. Dus dat verschilt een beetje per soort. Maar zo lang duurt dat, ja. Meestal is het de stadium dat ze echt vlinder zijn. Dat is het kortste van hun hele leven.
0: Maar dan is de kans wel groot dat deze nou eitjes bij jou in de buurt gelegd heeft.
1: Dat zou kunnen, als de vrouwtje was.
0: Dat is dan wel een voorwaarde,
1: dat,
0: inderdaad.
1: Ja, dat is wel praktisch, ja.
0: Maar dat zie je dus niet aan de buitenkant af?
1: Nou, dus ik mijn foto even goed moeten kijken. Want je kan het vaak wel zien aan de vorm van de antennes. Die zijn bij mannetjes net wat anders dan bij vrouwtjes.
0: Aha. dan ga ik verder maar geen... deze is een soort van heel diep donkergroen. Op zich wel een prachtig dier, toch?
1: Ja, zeker. Nachtvlinders zijn sowieso al echt heel erg mooi, maar je hebt er een aantal tussen zitten die eruit springen. En in die beerfamilie zien ze eigenlijk allemaal een beetje zo uit. Dus zwart-witte voorvleugels en dan de achtervleugels zijn dan felrood of geel. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, vorige week was ik mijn telefoon kwijt en toen dacht ik dat ik hem misschien in het gras had laten vallen. Toen heb ik nog in het donker met een zaklamp gelopen en toen vlogen er honderden op me. Dat vond ik toch net iets te veel van het goede, eerlijk gezegd.
1: Ja, dit is wel zeker dat warme weer, daar houden die nachtvlinders wel van. Die floreren nu extra goed, ja.
0: Ik had niet verwacht dat ze op één zaklamplichtje zo af zouden komen.
1: Ja, dat is ongelooflijk, hè. Dan kom je er eigenlijk pas achter hoeveel vlinders er s'nachts vliegen, in tegenstelling tot overdag.
0: Ja. En ik heb dus er niet naar gekeken wat voor soorten erbij waren. Ik heb alleen maar geroepen.
1: Maar goed. Ja, er komen bijna 2000 soorten voor in Nederland van nachtvlinders, dus dat,
0: Ja, waaronder dus de bonte beer.
1: Ja, precies.
0: Die dan wel ietsje zeldzamer is, maar toch uiteindelijk 3 keer gespot is in 1 nacht in Zeeland.

0: Smith en Stay om 9:55. Graag tot zo.
1: Kom je ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei!

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna €200 miljoen. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Yes, and I just might. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het is dinsdag, dus het betekent dat Theo hier straks weer binnenkomt lopen. Theo, hij is manager bij Zeewind en hij geeft elke week een energietip.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Frankie Valli en Grease. Ja, het eerste uur, dan vertellen wij altijd wie er jarig is. En toen kwam er een appje van Jacqueline van, ja, je vergeet er één. Jacqueline, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: En je had het natuurlijk over André Hazes. Die zou vandaag 75 geworden zijn, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar ben jij afgelopen weekend, eigenlijk als elk jaar, weer naar de herdenking geweest in Amsterdam. Hoe was het deze keer?
1: Ja, bij het beeld zelf wordt het helaas minder. Maar dat komt omdat we altijd na het beeld gingen we altijd naar een café. Dat was een straat verder, maar er zijn nieuwe eigenaars. En ja, die willen dat niet meer voorzetten. Dus we gaan naar een ander café. Maar dat ligt best een eind uit de buurt. Dus ja, dan gaan de mensen kiezen en dan gaan ze alleen naar het café toe. Maar het was toch wel heel erg gezellig hoor. Want we hebben toch een leuk groepje hadden we. En dan hebben we bloemen en dan komt degene van het café daar naartoe gaat met een muziekinstallatie. En dan draaien we een uur lang André Hazes aan zo. En dat is van en dan s'avonds in het café. En dan komen er allemaal zangers en zangeressen. Ook familie, neefjes en nichtjes van André zelf. En ja, die komen dan zingen.
0: Dus toch wel een mooie herdenking.
1: Altijd. Twee keer per jaar met zijn geboortedag en met zijn sterfdag.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, en sta je er nu, omdat het ondertussen alweer zoveel jaar geleden is, toch met een beetje een ander gevoel te herdenken?
1: Nee. Nee. Nee, dat blijft hetzelfde.

0: En
1: ik kan me voorstellen dat het verdriet misschien wat slijt en dat het gewoon een mooi moment wordt.
0: Ja, dat wel. Dat hoort. Maar ik ben er ook niet vanaf het begin, maar ik ben er vanaf 2018 ben ik erbij. Dus daar was je natuurlijk al een hele poos overleden. En je herdenkt hem en het is gewoon, het verdriet dat hij er niet meer is, dat je zijn nummers niet meer live hoort, dat er geen nieuwe mooie nummers bij komen. Dat is het verdriet.
1: Ja, ik denk vooral het laatste, dat er niks nieuws bij komt.
0: Ja, zeker weten.
1: He, want je kunt natuurlijk gewoon dat wat er is, dat kun je zelf, nou, als je wil, gewoon elke dag draaien, hè?
0: Ja, maar dat doe ik ook.
1: Oh, dat doe je ook. Dus je bent vanochtend de dag alweer begonnen met André Hazes?
0: Ja, ik had al een stuk of 4-5 nummers gedraaid. Vanochtend om 3:30, toen iedereen voetbal zat te kijken. Dan zat ik André Hazes te luisteren.
1: Oh, Jacqueline toch. Dus je hebt je portie voor vandaag wel al gehad?
0: Nee, dat niet. Vanmiddag of vanavond nog eens een paar nummertjes en dan... Ja, gewoon wanneer ik heb behoefte, dan heb ik er zin in. Dan denk ik van, hè, ik voel me even niet zo. Oh, nou, ik zet er fases op.
1: Oké, nou, je hebt in elk geval het herdenkingsweekend achter de rug. En vandaag hebben we dan uiteindelijk toch wat aandacht besteed. Kijk, ja, wij doen met beide jarigen altijd de levenden. Maar in dit geval André Hazes. Hij zou dus 75 jaar geworden zijn.

0: Overkant. Suzanne en Freek en Snelle en de Overkant. En aan mijn overkant zit Stefan op dit moment. Voordat we naar het nieuws gaan. Kan ik zeggen goedemorgen of toch niet zo?
1: Nou, het voelt wel een beetje als middag. Maar goedemorgen.
0: Ja, want jij bent vannacht uit bed gekomen. Ja, je had het er gisteren al over en je dacht, ik ga niet thuis zitten.
1: Nee, ja, ik wilde de wedstrijd sowieso zien. En ja, dan kun je natuurlijk gewoon alleen naar beneden op de bank gaan zitten. Met een, ik weet niet met wat, een zakje chips is ook een beetje gek om 3 uur misschien.
0: Nou ja, misschien dat je daar dan toch op een gegeven moment zin in krijgt.
1: Ja, maar goed, ja, er waren kroegen geopend in Vlissingen. Dus ik ben met wat vrienden naar de kroeg gegaan om...
0: In elk geval om er zeker van te zijn dat je wakker zou blijven.
1: Ja, ook ja. Ja. Het is wel gek natuurlijk, want normaal... Tenminste, normaal vroeger. Dan kwam je rond 2:50 of rond 3 uur uit de kroeg en dan ging je naar huis. En nu de omgekeerde route om voetbal te kijken.
0: Ja, want ze gingen ook pas open om 3 uur of
1: nou, wel
0: half
1: iets
0: ervoor, 3 of zo.
1: Volgens mij waren ze s'avonds dan wel open en dan heel even gesloten. En om 12:00 dat ze weer open gingen.
0: Oh ja, ja, ja. En was het druk?
1: Het was heel druk. Ja, dat verbaasde me. Ik dacht, straks zitten wij daar met z'n vijven, weet je wel. Maar nee, volle bak. Dus het was eigenlijk...
0: Heel gezellig,
1: ondanks de uitslag
0: toch?
1: Nog best wel gezellig en leuk om mee te maken.
0: Weet je, en ze stonden heel lang voor, hè? Dus dat doet voor de stemming ook wat. Hè?
1: Ja, die tijd was het wel gezellig. En daarna, dat dan toch wel een domper. Maar ja, die verwerk je dan ook weer samen.
0: Ja, dat is waar. En dan was het toch tijd om naar huis te gaan, hè?
1: Ja, terwijl de vogeltjes floten buiten en de zon doorkwam.
0: Ja. Ja. En heb je nog wat geslapen? Want als bulletinlezer heb je altijd een lange dag.
1: Nee, ik heb weinig geslapen. Ik had een heel plan. Ik dacht gisteravond, ik ga om 8:30 naar bed. Dus een beetje voorslapen en na de wedstrijd naslapen. Nou ja, ik kwam 8:30 niet in slaap. Ben je natuurlijk niet gewend. Ja, en na de wedstrijd, dan ben je ook nog... Dan gaat die wedstrijd nog een paar keer rond in je hoofd. En toen kwam het er ook niet echt van. Dus vandaag een paar bakken koffie. En,
0: Je bent niet naar bed geweest?
1: Nou, ik ben wel naar bed geweest, maar niet echt heel goed geslapen.
0: Okay.
1: Dus ja, dat halen we vanavond dan wel weer in de
0: wassen. Ja, ja, ja.
1: Heb jij trouwens gekeken?
0: Nee. Maar ik heb dus een echtgenoot die ineens vanochtend slaapkamer binnenkwam. En een beetje liep te knarsen tanden van penalties. En ik dacht, oh, die heeft even gekeken op zijn telefoon. Gewoon op de NOS. Of ze gewonnen hebben of niet. Dus ik zei, hebben ze verloren? Maar toen bleek dat hij dus ook de hele wedstrijd gekeken had.
1: Oh, en dat had je helemaal niet door?
0: Nee, ik heb niks gemerkt. Ik heb overal doorheen geslapen.
1: En daar ben je achteraf misschien wel blij mee.
0: Dus ik heb ook niks van gejuich of zo gehoord bij dat ene doelpunt. En jammer dan. Ik vind het wel jammer. Gewoon voor de sfeer vind ik het altijd heel leuk. Als je al die oranje... Want dat is natuurlijk... Hoe meer ze winnen, hoe versierder alles.
1: Ja.
0: Het is niet een goed Nederlands woord, geloof
1: ik. Nee, maar je komt er dan net lekker in. En dan gelijk de volgende ronde eruit.
0: Ja, nou ja.
1: Over 2 jaar maar weer beter dan, hè?
0: Zullen we dan maar gewoon het Zeeuwse nieuws gaan?
1: Laten we dat maar doen.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd...
0: Met Stefan dus.
1: De bewonersgroepen Borselen en Terneuzen tot de Kern gaan overmorgen naar Den Haag... naar het Kamerdebat over de plek van nieuwe kerncentrales. Het kabinet wil centrales bouwen in de Paulinapolder bij Biervliet... of de Eemshaven bij Groningen. De twee Zeeuwse bewonersgroepen schrijven in een verklaring... dat ze helemaal geen kerncentrales erbij willen, waar dan ook in Nederland. Ze noemen kerncentrales verouderd. De Marokkaanse gemeenschap in Zeeland viert de overwinning op Nederland op het WK voetbal. Zo reden in Vlissingen direct na de wedstrijd toeterende auto's. Ik heb ze gehoord. Het Nederlands elftal verloor na strafschoppen. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden baalt dat hij nu naar huis kan.
3: Iedereen had een droom en dat was het WK winnen. En zo is er de volgende ronde halen. Als je zo verliest is het heel pijnlijk. En deze gaat nog wel even zin.
1: Van Hekken kreeg er flink van langs. Dus in de eerste helft van de wedstrijd. 3 keer werd hij tegen zijn hoofd geraakt door een voet, elleboog en schoen. Ondanks de hoofdwond speelde hij wel door. De restauratie van het treinstation in Middelburg begint officieel. Reizigers krijgen vanochtend gratis koffie en thee van mensen in historische kleding. En om 11:00 is er een officieel moment. Het duurde lang voor de NS, ProRail en de gemeente Middelburg het eens waren over de klus. Het vervallen stationsgebouw wordt opgeknapt en ook de voetgangerstunnel en de stationskap. In Brouwershaven is een wandelroute geopend langs winkels die niet meer bestaan. Corina Jansen-Verkerk heeft borden opgehangen met informatie die ze verzamelde door gesprekken met de winkeliers van toen.
4: Ik ben altijd al gek geweest van winkeltjes. En dat vind ik gewoon een mooi onderwerp. En nu moest er maar eens van komen, want ik ben al jaren bezig daarmee.
1: De route langs oude bakkers en andere winkels is op te halen bij de Nicolaaskerk. Het weer in Zeeland. Vandaag veel bewolking, maar tussendoor ook wat zon. Het blijft vrijwel overal droog. Bij een matige westenwind wordt het 21 tot 23 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Roxette en Listen to Your Heart. Elke week is hij er weer. Theo van Zeewind, manager bij Zeewind, om energietips te geven. Theo, ja, het is de laatste voor de zomer, maar na de zomer ben je weer terug, hè?
1: Zeker, ja.
0: Dus even een paar weken zomervakantie. En dat betekent dat je nu tips hebt waar we de hele zomer mee kunnen doen.
1: Ja. Ja, ik heb wat tips voor de mensen die op vakantie gaan. En ik heb wat tips voor de mensen die thuis blijven. Die heb je natuurlijk ook.
0: Ik blijf de hele zomer thuis.
1: Ja, het is ook prachtig in onze provincie om te genieten.
0: Ja, maar ik heb ook geen vakantie. Dus. Maar ik ga wel eerst even ons reactienummer noemen. 0118-499-99. Want wil je reageren op iets wat Theo zegt? Of als je een vraag of tip hebt, laat het dan vooral ook weten. Oké, Theo, dan is het nu van jou.
1: Ja, nou, voor de vakantiegangers. Ja, ik heb eerder gezegd van het eruit trekken van stekkers heeft weinig invloed. Maar als je dan toch lang weggaat, dan is het wel verstandig om stekkers uit de muur te halen. Zeker gezien de onweer van de laatste tijd. Ja, mocht dat inslaan, ja, dan heb je echt wel schade, zeg maar. Dus haal vooraf, als je op vakantie gaat, de meeste van de stekkers eruit.
0: Behalve de diepvries natuurlijk.
1: Ja, nou, daar heb ik ook nog een tip over.
0: Koelkast misschien.
1: Ja.
0: Maar de wasmachine en de tv, die kunnen wel uit.
1: Precies. Die kunnen prima uit. Opladers, koffiezetapparaat, die worden niet gebruikt.
0: PC, laptop.
1: Eigenlijk alles wat uit kan. Dat trek het er gewoon uit. Dan verbruikt het en geen stroom. Nou ja, en de kans dat de bliksem inslaat is heel klein. Maar als het inslaat, dan heb je heel veel schade. Sommige mensen hebben een keukenboiler. Die vergeten ze wel eens. Die zit dan in zo'n kastje onder zeg maar, je kraan weggemoffeld. Ja, trekt die er ook uit. Want ja, die gebruikt echt wel heel veel stroom.
0: Ja, en die gaat dan wel in je vakantie niet leeg. Dus hij hoeft niet weer helemaal koud op te warmen. Maar hij moet wel steeds op temperatuur blijven,
1: precies,
0: natuurlijk.
1: Ja, precies, hij moet op temperatuur blijven. Als het een kookwaterboiler is, dan is het helemaal veel. Dus trekt hij er gewoon uit. En dan vergeet hem niet weer aan te zetten als je terugkomt. Want anders krijg je constant koud water.
0: Maar dat merk je snel genoeg.
1: Dat is waar, ja. Ja, als de koelkast niet heel erg vol zit en je gaat een langere tijd weg, of de vriezer, de aparte vriezer, maak die leeg, maak hem schoon. En dan heb je, als je terugkomt, weer een hele schone vriezer of koelkast. Niet de inbouw natuurlijk, dat gaat niet, dat snap ik maar wel. Maar sommige mensen hebben een tweede koelkast, haal hem gewoon leeg, maak hem schoon. En zet de deur op een kier, dat die kan ademen, zeg maar. Want anders dan krijg je een vieze lucht erin.
0: Maar als je inderdaad 3 weken of nog langer weggaat, ja, dan is het bijna een twaalfde van een jaar, hè?
1: Precies, dus dat tikt echt wel aan. Ga je een weekje, nou, dat zou ik niet doen. Zeg maar 10 dagen misschien ook nog niet, maar vanaf 2 weken is dat echt wel slim om te doen. Kijk, zit hij helemaal vol? Ja, dan moet je hem natuurlijk gewoon aan laten staan. Maar als hij bijna leeg is, maak hem schoon. En wat mensen ook heel vaak vergeten, is dat de wifi-router of het modem van je internetprovider trekt ook best wel flink stroom. Dus trekt die ook eruit.
0: Oh, daar heb ik nog nooit aan gedacht.
1: Ja, die trekt echt best wel stroom. En sommige mensen hebben meerdere wifi-punten in huis. Ja, die heb je ook niet nodig tijdens de vakantie. En naast je tv hebben ook
0: mensen. En als je hem terug aandoet,
1: ja,
0: dan moet je niks van een wachtwoord toch intikken
1: of
0: zo.
1: Nee, dat duurt wel even een minuut of 5 tot 10, zeg maar. Maar dus denk niet gelijk, waar is mijn internet? Dat duurt heel eventjes. Maar hij trekt wel flink stroom. En datzelfde met smart speakers, die heel veel mensen hebben onder hun tv, zeg maar. Dus buiten de tv's trekken ook die smart speakers ook misschien achter je bank los. Want die trekken ook best wel veel stroom. Dan voor de thuisblijvers.
0: Wacht, die doen we zo.
1: Oké, sorry. Helemaal goed.

0: Shawn Mendes en Mercy. Ja, en ik praat met Theo van Zeewind over tips voor de zomer. Energiebesparende tips, wel te verstaan. Nou belde Connie uit Goes, want ze zegt... ik heb blikseminslag gehad.
1: Ja.
0: Het is wel een tijd geleden, maar ze zegt... ik had alle stekkers er overal uitgetrokken en toch nog schade.
1: Ja, ja, dat kan. Als er toch nog een bedraad iets tussen zit... ik hoorde zeg maar een modem en een telefooncentrale... en als er ergens dan toch nog zeg maar één stekker niet uit is gehaald... maar die apparaten zitten toch onderling verbonden... met een netwerkkabel of een telefoonkabel... ja, dan kan die stroom daar ook toch nog doorheen gaan. En dan kan er ja, toch nog een hoop kapot gaan. Kijk, als er verder geen stekkers aan zitten... En je haalt de stroom eraf, de stekker eruit. Je hebt geen netwerkkabels of zo. Ja, dan kan het niet. Want dan is die fysiek zeg maar helemaal los. Maar als er toch nog iets van stekkers of zo, UTP, dan en ergens zit toch nog een stekker in. Ja, dan kan dat toch kapot gaan. Ja. Dus, ja.
0: Stel, je hebt alle stekkers eruit gehaald. Hè? Ja. Je bent niet thuis.
1: Nee.
0: En er is blikseminslag geweest. Merk je dat dan?
1: Ja, want dan is er waarschijnlijk toch nog wel wat dingetjes kapot. Je vriezer, inbouwvriezer of je inbouwkoelkast, die zullen dan ook kapot zijn. Of je oven. Dus dat merk je dan
0: maar
1: wel.
0: Maar je kunt wel gewoon alle stekkers er weer terug in stoppen.
1: Nou, dat zou ik even met de elektricien overleggen. Want waarschijnlijk is er in de meterkast dan ook wel wat kapot.
0: Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nou tot zover dan.
1: Dit de blikseminslag.
0: Voor de blikseminslag, maar ook voor de mensen die weggaan. Maar je hebt ook voor de thuisblijvers
1: ja,
0: nog tips.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon genieten in onze mooie provincie. Nou ja, als er zon is en je hebt zonnepanelen, doe dan zoveel mogelijk overdag wat stroom verbruikt. Dus als je die was wil draaien of je vaatwasser aan wil zetten, doe dat lekker overdag. Dan kost het geen stroom in de avonduren. Betekent dus wel dat je eventjes je wasprogramma om moet gooien. Want de meeste mensen doen hun vaatwasser na het avondeten aanzetten. Dat zou je dan een keer 's middags moeten doen. Ja, en hang die was lekker buiten. Want het is natuurlijk prachtig weer. Daar gaat de wind er doorheen, de zon staat erop. Dus dan wordt het lekker fris van. Ja. En dan kost het ook niks.
0: Gaan ook de kreukels er wel goed uit. Zeg ik uit ervaring.
1: Oké, okay. Heel goed. Ja, zet die ramen en deuren 's ochtends vroeg open. Hè. Dus dan moet je wel even vroeg je bed uit. Maar als het warm in huis zet, zet die ramen en deuren echt open. Of 's nachts als je het vertrouwt. Of 's ochtends vroeg. En ja, kook je thuis. Ja, gebruik dan de barbecue. Maar kijk wel uit voor de buren dat je niet heel veel overlast veroorzaakt. Maar een barbecue kost natuurlijk ook geen stroom.
0: Als je een barbecue op houtskool hebt.
1: Houtskool, ja, precies, op houtskool.
0: Er zijn tegenwoordig natuurlijk ook heel veel elektrische barbecues.
1: Ja, gas. Gas kan ook, ben ik iets minder voor. Maar ja, houtskool is gewoon lekker. Maar dat kan wel weer overlast veroorzaken met rook. Dus kijk even uit dat je niet je buren overlast veroorzaakt. En ja, die hete oven, zet die zo min mogelijk aan. Want die brengt echt wel warmte in je huis. Dus probeer die zo min mogelijk te gebruiken.
0: Oké, okay, Theo, de ene tip is altijd weer voor iets anders slecht. Hè? Want
1: ja,
0: jij zegt de barbecue. Ja, ik hoor dokters die het over overgewicht hebben al tanden knarsen. Als je elke dag barbecuet...
1: Nee.
0: Dat is toch niet zo'n goed idee, denk ik.
1: Ja, nou ja, het vlees en je groenten op de barbecue grillen kan natuurlijk prima. Het zijn vaak de sausjes die, en het biertje of het rozeetje natuurlijk.
0: En
1: die,
0: ook de gezelligheid waardoor je langer eet.
1: Ja.
0: En daardoor ook meer eet.
1: Ja, eens. Maar dat is mijn laatste tip. Het is vakantieperiode, dus geniet ook vooral van die vakantieperiode.
0: Oké, okay, want dat is gratis.
1: Dat is helemaal gratis.
0: Ja. Theo, ook voor jou goede vakantie.
1: Dankjewel.
0: Heb je nog een tip of een vraag? Nou, je kunt het altijd even appen via 0118 499999. En Theo, die is half augustus weer terug.

0: piano, David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me. Om 11:03. Graag tot zo.
1: Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
13: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
14: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
20: Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Nile Horan en On The Loose. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Met straks natuurlijk Check de Plek. We hadden gisteren een heel moeilijke opgave. En we hebben de oplossing gisteren niet gegeven. Nee, we dachten, laten we het gewoon even doorlopen tot vandaag.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Shanna Spyro en Die on This Hill. De Bende van het Strand, dat is de stichting op Schouwen-Duiveland die zich inzet voor schone kustlijnen en de natuur. En de organisatie, opgericht door Erik de Vries, strijdt de Zeeuwse stranden en oevers af om zwerfafval zoals plastic, touw en vistuig op te ruimen. Maar nu waren ze druk met alle rommel die is blijven liggen na Concert at Sea. Erik, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: En je was er natuurlijk al op voorbereid, want je wist dat Concert at Sea eraan zat te komen.
1: Ja, hartstikke leuk om te doen gewoon.
0: Ja, want dan weet je al van, nou, hier moet ik een flinke kar meenemen en veel vuilniszakken.
1: Ja, nou ja, een leuke ploeg bij elkaar hebben. En ja, dit is gewoon één keer per jaar. Het is een waanzinnige actie om te doen gewoon ook.
0: En wat kwam je zoal tegen?
1: Heel veel bekertjes. Flesjes, ja, plastic, ja, van alles wel wat, gewoon poncho's. Je kunt het zo gek niet bedenken.
0: En dan weet je eigenlijk in dit geval heel precies waar het vandaan komt, hè?
1: Ja, gelukkig wel. En hoe sneller we erbij zijn, des te minder waait er gewoon weg.
0: Dat is waar. Maar ja. Spreek je ook de organisatie er wel op aan? Of doen die sowieso wel al hun best? En ja, is het verder gewoon... Nou eenmaal zo dat er altijd mensen blijven die gewoon hun rommel zomaar neerkwakken.
1: Ja, die zijn er zeker.

0: Ik weet erbij, de organisatie van Kasten, ja, die hebben we eigenlijk nog nooit gesproken. Het is de firma Sandé, die heeft toen de tijd contact met ons opgenomen. Want we deden het toch wel opruimen en ja, die zijn een goede sponsor van ons geworden. Dus ja, nou door het met nog meer liefde.
1: En wat was uiteindelijk de oogst? Een kar vol?
0: Enkel van gisteren was echt een kar vol. Ik denk een 8 kuub aan afval wat we bovenaan het fietspad weggehaald hebben.
1: En waar gaat dat dan naartoe?
0: Er staan containers op het terrein. We gaan hem straks helemaal leeg gooien. En dan gaan we gewoon weer van voren aan beginnen.
1: Oh, dus je bent nog niet klaar?
0: Oh nee, we zijn nog een dag of 5 bezig, denk ik, 6. Echt, en dan alles moet echt.
1: En dan telkens een kar vol, denk je?
0: Ik hoop dat het elke dag een beetje minder wordt. Het terrein zelf, dat wordt door de organisatie of door Sandé gedaan. En wij lopen op de plekken waar geen machines bij kunnen. Dus in de duinen, de ingangetjes. Eigenlijk waar de machines niet kunnen komen, dat doen wij het met de hand.
1: Goed, maar je zei al, je bent toch met vrijwilligers, dus hoe groot is je ploeg?
0: Gisteren waren we 9 man. En dat waren een aantal vrijwilligers en wat mensen van de reclassering liepen erbij. En dat gaat hartstikke leuk gaan.
1: En vandaag?
0: Mannetjes, 8 geloof ik, ja.
1: Dus het komt uiteindelijk wel goed?
0: Ah, natuurlijk, alles komt goed. Altijd positief blijven en dan komt het allemaal goed gaan.
1: En het is voor de rest, om het even positief te zien, prima weer om dit werk te doen, toch?
0: Ja, want als het verleden week had geweest, dan hadden we een ander probleempje gehad. Maar deze dagen is het goed te doen. Gewoon een beetje water mee, we hebben een koelboxie. En het, super gedaan. Gezellig.
1: Erik Werkse.
0: Dankjewel.
1: Erik de Vries van de Bende van het Strand. De stichting op Schouwen-Duiveland. Die zich inzet voor schone kustlijnen en de natuur. En die dus nu meer dan 1 dag nodig heeft om alle rommel van concertatie op te ruimen.

0: Tim Finn en Fraction, Too Much Friction. Ja, en ondertussen is Stefan alweer aanbeland voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De bewonersgroepen Borselen en Terneuzen tot de kern gaan overmorgen naar Den Haag. Naar het Kamerdebat over de plek van nieuwe kerncentrales. Het kabinet wil centrales bouwen in de Paulinapolder bij Biervliet of de Eemshaven bij Groningen. De twee Zeeuwse bewonersgroepen schrijven in een verklaring dat ze helemaal geen kerncentrales erbij willen, waar dan ook in Nederland. Ze noemen kerncentrales verouderd. De Marokkaanse gemeenschap in Zeeland viert de overwinning op Nederland op het WK voetbal. Zo reden in Vlissingen direct na de wedstrijd toeterende auto's. Het Nederlands elftal verloor na strafschoppen. Voetballer Jan-Paul van Hek uit Arnhem-Muiden baalt dat hij nu naar huis kan.
3: Iedereen had een droom en dat was het WK winnen. Zo is de volgende ronde halen. Als je zo verliest is het heel pijnlijk. En deze gaat nog wel even zin.
2: Van Hekken kreeg er flink verlangs in de eerste helft van de wedstrijd. 3 keer werd hij tegen zijn hoofd geraakt door een voet, elleboog en schoen. Ondanks de hoofdwond speelde hij wel door. De restauratie van het treinstation in Middelburg begint officieel. Reizigers krijgen gratis koffie en thee van mensen in historische kleding. En om 11 uur was er een officieel moment. Het duurde lang voor de NS, ProRail en de gemeente Middelburg het eens waren over de klus. Het vervallen stationsgebouw wordt opgeknapt en ook de voetgangerstunnel en de stationskap. Tot donderdagavond rijden er geen treinen vanuit Zeeland naar Rotterdam. De trein stopt op dat traject in Dordrecht. Door een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion zijn 100 kabels beschadigd. Het herstel duurt langer dan verwacht. Tussen Vlissingen en Breda rijden wel treinen en de NS zet bussen in voor reizigers die naar Rotterdam moeten. Het weer in Zeeland vandaag veel bewolking, maar tussendoor ook wat zon. Het blijft vrijwel overal droog. Bij een matige westenwind wordt het 21 tot 23 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met

Chef Special. En if not now, then when? Wij spelen Check de Plek, het spel van Omroep Zeeland, waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad, of een dorp, of een gehucht, of een buurtschap, of een plek waar helemaal niemand woont, aan de hand van één aanwijzing. Nou, gisteren was het echt een heel moeilijke opgave blijkbaar. Want Veerle gaf meerdere tips erbij, maar het werd niet geraden. Nou, we hebben toen besloten van oké, we laten het de hele dag doorlopen op de app. En we laten het op dinsdag nog een keertje een kans geven. En je mag dus bellen als je denkt te weten welke plek we zoeken. En anders kijken we ook nog even op de app. De aanwijzing was en is dus nog steeds 2/3 in Zeeland, van Zeeuwse hoofdstad tot een van de grootste petrochemische industriegebieden ter wereld. 0118 4999 99.

0: Sykes en Oceaan. Twee derde in Zeeland, van hoofdstad tot een van de grootste petrochemische industriegebieden ter wereld. Welke plek zoeken wij? Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: In de herkansing, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Wat denk je?
1: Ik zat al in de buurt, ja. Ik denk Burgsluis.
0: Burgsluis. Nee, het is niet goed.
1: Helaas.
0: Bernard, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hè.
0: Wat denk jij?
2: Neeltje Jans.
0: Wat heeft dat met de hoofdstad te maken?
2: Nou, Middelburg naar Neeltje Jans en van Neeltje Jans tot de Europoort.
0: Het is toch niet goed.
2: Nee,
0: helaas. Lilian, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elsa.
0: Lilian, wat denk jij?
3: De N57.
0: Leg dat eens uit.
3: Nou, die loopt over 3 of 4 eilanden, geloof ik. En dat is ongeveer 2/3 van Zeeland. En hij is plat.
0: Ja, ja.
3: Meer kan ik eigenlijk niet verzinnen.
0: Nee, maar je hebt het wel goed. Ja. Want die begint bij Middelburg. Dus vandaar van hoofdstad. En hij loopt tot aan Europoort. Dus tot aan een van de grootste petrochemische industriegebieden ter wereld. En hij is inderdaad 77 kilometer lang en daarvan loopt 50 kilometer of ligt 50 kilometer in Zeeland. Dus we zochten een weg, de N57. En dat betekent, Lilian, dat jij een van onze finalisten bent vrijdag.
3: Oké.
0: Heel goed gedaan.

0: Fleetwood Mac, can you make loving fun?
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Peter uit Hoek is geslaagd voor ambulancechauffeur. Tenminste, Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat voor soort diploma heb je gehaald?
3: Het is, in België heb je verschillende categorisaties. Dat is een grijze ster heb ik nou. Dat is inderdaad ambulancier. En hierna komt de blauwe. En dan ga je voor de 112 sterren. Dus dat is in Nederland de star of life.
0: Want jij werkt in België. In welk gebied?
3: Wij staan AZ Alma in Eeklo. Maar wij rijden eigenlijk in heel Oost- en West-Vlaanderen.
0: En hoe moeilijk was dit examen?
3: Voor mij viel het op zich wel mee, omdat ik natuurlijk al een aantal jaar in het vak gezeten heb. Maar ja, je moet van alles moet je gewoon redelijk wat kennis hebben. En bij de 112 ga je die kennis weer verder uitbreiden.
0: Oh ja, de 112 is dat...
3: Dat is de 112.
0: De 112 van hier, ja.
3: Ja, dat is de 112 van hier, ja.
0: En hoe blij ben je ermee?
3: Ja, blij, want het is toch al een tijdje terug dat ik in de schoolbanken gezeten heb. Dus het is ook al een tijdje terug dat ik examens heb moeten doen. Dus ik was wel blij dat ik er vanaf de eerste keer geslaagd was en dat ik geen herkansingen had.
0: Ah ja. En was het meer keuze of open vragen?
3: Dat zijn eigenlijk allemaal open vragen en heel veel doe-opdrachten. Dus heel veel praktijk.
0: Ah ja. Ja, en wat gek is, als jij aan het werk bent, ja, dan handel je gewoon, denk ik. Ja, dan moet je het bijna automatisch weten, hè?
3: Dat klopt, het moet hetzelfde als fietsen zijn. Je moet het gewoon doen.
0: Ja, je kunt niet even een boekje erbij pakken om het op te zoeken.
3: Nee, daar heb je geen tijd voor inderdaad in sommige situaties.
0: In september de vervolgopleiding, waar gaat die dan nog over?
3: Dan ga je eigenlijk stappen dieper op de stof in. Dus je gaat wat verder het menselijk lichaam in. Ja, en je mag meer handelingen gaan doen dan uiteindelijk. Wij moeten heel vaak bijstand vragen van de 112 en van de MUG, zoals ze dat in België hebben. Dus de verpleegkundige en de artsen. En als Star of Life, dus de blauwe ster, mag je alweer zelf iets meer gaan doen.
0: Ja, want jullie zijn uiteindelijk toch de eerste die bij een slachtoffer zijn, hè?
3: Wij op dit moment nog niet. We zitten wel heel veel op de weg. Maar echt de blauwe ster, dus de 112, dat zijn de mensen die het eerste erbij zijn. Alleen doordat wij zo vaak op de weg zitten, zijn we wel vaak het eerste bij een ongeluk.
0: Oh ja. Dan is het toch wel handig dat je het een en ander weet.
3: Ja, dat klopt, ja. Het is altijd fijn om te weten wat je in sommige situaties moet doen.
0: Oké, nou dan wens ik je alvast heel veel succes voor straks in september.
3: Dankjewel.
0: Peter uit Hoek, hij is dus ambulancechauffeur in België.

0: Sweet Sounds of Heaven van Lady Gaga en de Rolling Stones. En ondertussen is Michiel aangeschoven. Voor zegt u het maar.
1: Ja, goedemorgen, middag. Sommige voelt
0: op. Je hebt voetbal gekeken, zie ik. Oh, dit gaat vast niet goed komen vanavond.
1: Nee, we houden vol.
0: Wees een beetje mild tijdens zegt u het maar voor Michiel.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Maar wees ook een beetje mild voor Jan-Paul van Hekken natuurlijk. Want het was toch wel een WK-avontuur wat hij heeft beleefd. En wat een wedstrijd heeft hij weer moeten doorstaan met al die voeten en noppen in zijn gezicht. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, nog één keer dan de gifbeker lege terugblikken op dat WK. Jan-Paul van Hekken, verdient hij niet eigenlijk gewoon een huldiging in Arnhem-Muiden? Moeten we dat niet gaan regelen?
0: Ik ben voor.
1: Toch?
0: Nou, ik ben voor, als niet Arnhem-Muidenaar.
1: Nee, precies. Nou, benieuwd naar je mening. Kun je alvast geven via het WhatsApp-kanaal en 17:30 natuurlijk in, zegt u maar dan.
0: Oké, nou, daarmee komt er meteen een einde aan deze Goedemorgen Zeeland. Wij zijn er morgen weer. Blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. En nu is hij nog niet zo heel slaperig. Nu gaat het nog wel. Maar voor zometeen heel veel plezier met Michiel.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer: overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog te kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
23: Omroep Zeeland.
1: Nou, als je er vannacht wakker voor bent gebleven of bent opgestaan, dan zal het al iets later op de dag aanvoelen. Ja, dan is er een zuur gevoel wat overblijft bij Nederlandse supporters en ook bij Jan-Paul van Henke. Hij blikt namelijk terug op de wedstrijd tegen Marokko. Van het land zijn die supporters dan weer door het dolle heen. Hoor je meer over zo in Zeeland nu en verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Hoeveel Zeeuwse leerlingen zijn geslaagd voor de eindexamens? Wordt vandaag bekend. Op het Calvijn College zijn die uitslagcijfers wederom enorm hoog. En hij is bijna één jaar de commissaris van de Koning in Zeeland, Hugo de Jonge. In de Zeeuwse Kamer gaat het over één jaar Hugo de Jonge. 11:55. Een hele goede middag. Het contrast dat was erg groot rond een uur of 6 vanochtend. In Vlissingen daar dropen de teleurgestelde Oranjevins af, terwijl er ook feest gevierd werd door de Marokkaanse supporters. Die deden het vooral klaksoneren door de straten. Verslaggever Jorbe Westraat. Die stopte een van de auto's en die sprak daar met een blije fan uit Marokko.
25: Kijk, het was een hele spannende wedstrijd. Maar uiteindelijk, penalty is altijd wel een beetje. Er zit een beetje geluk bij, maar gelukkig is het goed afgelopen voor Marokko.
26: Ja. Ja. En nu?
25: En nu, ja, we hopen naar de finale. Hè. Daar gingen we voor uiteindelijk. Hè. Dat was het doel ook. Ik vind het wel jammer eigenlijk. En ik ben zelf ook voor Nederland. Ik heb altijd Nederland ook gesupport. Vanaf het begin. Maar ik ben zelfs naar de afscheidswedstrijd van Nederland tegen Algerije geweest. Ik ben echt voor Nederland. Maar ja, ik kies toch een klein beetje in de, voor Marokko nu. Maar ik hoop dat zij dan nu verder komen.
0: Ja. Wereldkampioen?
25: Denk het niet, maar ik hoop het wel. Ja. Ik hoop het wel. Ja, het was echt een fantastische wedstrijd vooruit Marokko. Ik vond het eerlijk gezegd van de bondscoach van Nederland dat hij hij laat zich een beetje aanpassen. Terwijl Nederland ook heel goede spelers heeft. Maar uiteindelijk heeft Marokko toch wel terecht gewonnen, denk ik.
0: En dan zijn een kleine man achterin. Heb jij ook de hele wedstrijd gekeken?
2: Ja.
0: Ja? Ben je nu wel heel erg moe of niet?
2: Ja, best wel.
0: Ja. En moet jij zo meteen naar school?
2: Ja, maar ik ga me ziek melden.
0: Mag dat van papa?
2: Ja.
25: Nee, ze mag de vrij nemen van school, dus we gaan misschien het wel doen.
0: En denk je nu, gaat de Marokko wereldkampioen worden?
2: Ik denk het niet, maar ik hoop het wel.
1: Oké, hij denkt het niet, hoopt het wel. Marokko speelt dan zaterdag in de achtste finale tegen Canada. Maar ja, voor Nederland zelf dan zit het toernooi er nu op. Jan-Paul van Hekken blikt terug op het WK-avontuur en de wedstrijd tegen Marokko afgelopen nacht.
3: Ja, wat heet het potje. Zo teleurgesteld dat je hem niet wint. Dat je niet doorgaat. We hebben hard voor gestreden, alles gegeven. Alleen het was net niet. En ik denk, zuurder kan je hem niet krijgen. Ik denk in de blessuretijd, in de officiële tijd, scoren ze de 1-1 en dan met penalties verlies je hem. Ja, zo pijnlijk.
4: Wat gebeurde er ook in die beginfase ook allemaal met jou? Ik kijk nu naar je haar, het is nog steeds rood van het bloed. Het was echt, echt hard, hè?
3: Nou, nee, het was hard tegen hard. En we gingen ervoor. En maakt dan niet uit, we hebben verloren. Het is gewoon zo pijnlijk. Voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. En sorry dat we niet door zijn gegaan.
4: Valt die eerste goal hè, van Gakpo. Dan denk je, ja, dit moet zo zijn. Hè, dit is het verhaal. Dan komen jullie allemaal samen. Ja, het leek zo mooi te zijn.
3: Nee, zeker. Ja. Ik denk dat we het tot aan de laatste wat was het, tot de blessuretijd eigenlijk op orde hadden. Ik had ook echt het gevoel dat we wat dicht gingen houden. En dat we dat gingen doen. En dat we de volgende ronde gingen halen. En toen scoren had ik nog steeds het gevoel dat het kon. Toen vloeide de energie wel weg. Alleen, ja, penalty-reeks. Kan het beide kanten op gaan. En nu ging het de laatste kant van Marokko op.
4: Ik kom net uit de kleedkamer. Neem dan iemand het woord?
3: Nee, het is gewoon stil. Het is gewoon stil. Iedereen is leeg. Het heeft ook niet meer veel zin om wat te zeggen. Want iedereen had een droom. En dat was het WK winnen. En sowieso de volgende ronde halen. Als je zo verliest, is het heel pijnlijk. En deze gaat nog wel even zitten.
1: En dus Jan-Paul van Hekken die na de zomer Brighton en half Albion verruilt voor Tottenham Hotspur. Ja, vandaag dan wordt bekend hoeveel leerlingen in Zeeland zijn geslaagd voor hun eindexamen. Bijna 3400 middelbare scholieren die hebben eindexamen gedaan op VWO, HAVO en VMBO niveau. Bij velen van hen kon 11 juni de vlag al uit. Maar vandaag wordt duidelijk hoeveel er nog extra geslaagd zijn na hun herexamens. Het Calvijn College met de vestigingen in Middelburg, Goes, Stolen en Krabbedijken haalt wederom een hoge score. 97% maar liefst van het aantal leerlingen wat is geslaagd. Dat is zeer waarschijnlijk het hoogste van alle Zeeuwse scholen. Vorig jaar haalde de school ook het hoogste, toen ook 97%. Marieke Kerklaan die was deze ochtend op dat Calvijn College op de locatie in Middelburg en sprak met locatiedirecteur Martin van de Zanden.
5: Ja, de slagingspercentages zijn nu definitief binnen. Alle herexamens zijn beoordeeld. Uw reactie erop?
14: We zijn weer ontzettend blij. We zijn gezegend met hoge slagingspercentages over het hele college.
5: Zou het niet te maken kunnen hebben met dat er voorzichtig, hè, zou je ook kunnen zeggen, van nou misschien wordt er voorzichtig gekeken van als iemand HAVO of VWO zit, van nou laten we toch maar voor HAVO kiezen of MAVO, HAVO, zit het daar ook niet in?
14: Wij kijken zorgvuldig naar waar een kind op zijn juiste plek zit. Daar zijn we goed in. Als je onze gegevens bekijkt, scholen op de kaart kun je dat gewoon zien. Dan zitten er best wel wat leerlingen boven het basisschooladvies. Dus ja, zo plaatsen ze ook wel.
5: Op het schoolplein van het Calvijn College in Middelburg, het uitzicht op metershoge zonnebloemen. Ja, daar hebben jullie er wel eentje van verdiend eigenlijk. Hè? Daar kunnen we er wel eentje van afplukken. Ik sta hier met twee examenkandidaten die geslaagd zijn. Gefeliciteerd allebei.
26: Ja, dank u wel.
5: Hoe voelt dat?
26: Ja, heel fijn. Je hebt 4 jaar netjes afgerond. Dus dat is heel fijn.
5: Hoe kijk je erop terug op het afgelopen jaar?
26: Ja, echt wel positief. Ik vond het echt wel een heel leuk en gezellig jaar.
5: En jij, Dirk?
6: Ja, ik kijk er ook wel goed op terug, hoor. Ik heb een leuk jaar gehad met mijn vrienden, dus...
5: Er staan hier volgens mij twee relaxte jongeren voor me. Geen spanning gehad, ook niet tijdens de examens.
6: Ik niet, maar mijn moeder vooral.
5: Vertel eens, hoe ging dat thuis?
6: Ja, ze wachten op een telefoontje natuurlijk. Dat was een beetje spannend. Vooral voor mijn moeder natuurlijk, maar... Ik had zelf wel goede hoop, hoor. Ik heb mijn tentamens ook allemaal goed gedaan. Dus ik zou het wel zitten.
5: En hoe was dat bij jou thuis?
26: Ja, ook moeders die wel gespannen waren. Maar ja, ik had mijn antwoord opgeschreven, dus ik kon het nakijken. Dus ik wist eigenlijk al wel een beetje dat ik toch geslaagd was. Ja.
5: Wat zijn de plannen?
26: Ja, eerst lekker vakantie houden en een beetje werken en zo. En daarna... volgende opleiding, onderwijsassistent. Dus ik heb er heel veel zin in.
5: En naar welke school ga je?
26: Het Hoornbeek in Goes.
5: Heel veel plezier.
26: Ja, dank u wel.
5: En jouw plannen?
6: Ja, nu nog voorlopig even werken. 3 weekjes op vakantie en dan weer werken en mijn opleiding doen.
5: En waar ga jij naartoe?
6: Ik ga naar Vlissingen, naar Skolda. En ik ga daar mechatronica doen.
5: En wat houdt dat in?
6: Ja, een beetje elektronica en mechanica bij elkaar. Dus... echt de opbouw van de machine van begin tot eind.
1: Nou, want dus Eline Meuren en Dirk Mulmeester. In de loop van de dag dan zullen alle uitslagen bekend zijn. Vanmiddag meer over die cijfers dan in Zeeland komt thuis.

0: Talk About The Money Media bij Omroep Zeeland. Het is 11:45. We gaan eens kijken naar het weer. Volgens mij met Stefan van der Gijs. Vanmiddag, Stefan, goedemiddag.
1: Dat zeg je helemaal goed. Een hele goede middag.
0: Hey, we kijken naar buiten. Zien we wel iets minder zon dan we zijn gewend de afgelopen tijd?
1: Ja, valt een beetje tegen inderdaad. Ja. We hebben te maken met veel bewolking boven de provincie, waardoor de zon het ook vrij lastig heeft. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Maar er zou lokaal best een spatje regen kunnen vallen. Het wordt 21 tot maximaal 23 graden. En er staat een zwakke tot matige westenwind. Nou, vanavond trekt de meeste bewolking wel weg. In de nacht wordt het zelfs vrij helder. Temperaturen dalen naar 13 of 14 graden. En morgen dan is er meer ruimte voor de zon in het oosten.
0: Oh. In het oosten, denk ik, van de provincie. Dat was Stefan van der Gijs. Laten we eens kijken of we de verbinding met hem dan kunnen herstellen ergens. Wat hadden we het over morgen? Wat het weer dan gaat doen. Eens even kijken. Wat wilde hij gaan vertellen? Nou, morgen dan is er meer zon. Blijft het overal wel vooral droog. Temperatuur die stijgt dan naar 22 tot 24 graden. Op donderdag dan kan er wat regen vallen. En als je dan richting vrijdag en het weekend kijkt, dan is het droog en dan is er geregeld zon. Stefan van der Gijs, hoor je vanmiddag dan weer rond 11:45. Laten we even kijken. De situatie op de weg dan met één vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor Knoop het Hellegatsplein een file van 4 kilometer. Daar moet je 10 minuten optellen bij je reistijd.

0: So Easy to Fall in Love. Nieuws van buiten onze provincie. Het gaat onder andere over crypto, over het Nederlands elftal, maar ook over Venezuela. Daar worden 6 dagen na de 2 aardbevingen nog steeds mensen onder het puin vandaan gehaald. Vooral in de stad La Guaira is de schade groot, vertelt deze correspondent van de NOS.
1: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf, door vrijwilligers die met een helm en een schep gaan zoeken.
0: Dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1700 en de kans dat er nog overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. Klanten van het Nederlandse cryptoplatform Knaken zijn mogelijk hun knaken hun geld kwijt. Dus faillissement aangevraagd, vertelt deze verslaggever.
2: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld. En die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten. En die kan dit onder de klanten verdelen.
0: Het bedrijf voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. De FIOD bekijkt of Knaken ook strafbare feiten heeft gepleegd. Ja, de Nederlands elftal, dat gaat naar huis. Niet gelukt om de 8e finales te halen. Het verliep moeizaam die wedstrijd tegen Marokko. Het werd 1-1 in blessuretijd. Marokko won natuurlijk met penalties uiteindelijk. Bondscoach Ronald Koeman, die voor het eerst in 2 jaar voor een systeem met 5 verdedigers koos, die vat de wedstrijd samen.
3: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. En natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Op bepaalde momenten zag ik ook dat we misschien te ver terug gingen. We kregen er geen druk meer op. Maar we hebben ook heel veel momenten goed verdedigd. En helemaal niks weggeven kan niet tegen zo'n goede ploeg. Met een aantal geweldige spelers. Dus, maar dit is allemaal achteraf. En achteraf heeft iedereen de waarheid.
0: Nou, voor Oranje-fans die vannacht de wekker hadden gezet, was het balen, hoorde je eerder al in deze uitzending. In Den Haag klonk dat zo vannacht.
4: Ik sprak net een andere fan die zei van, dan moeten we nu maar voor Marokko zijn.
5: Nou, nee.
6: Ja, ik weet niet. Nee.
4: Het is inderdaad misschien een beetje zuur de appel waar doorheen gebeten moet worden. Vooral met al dat getoeter daar op straat.
6: Ja, lekker toeteren allemaal, joh. Kerstpleurs allemaal, joh.
0: Nou, daar ging het dak eraf bij. Die Marokkaanse supporters, zij gingen dus feestend de straat op. En zij nemen het dan zaterdag op tegen Canada.

0: Jason Mraz en Hello You Beautiful Thing. Het is bijna 12:30. Zometeen de Zeeuwse Kamer staat in het teken van Hugo de Jonge, want hij is bijna 1 jaar commissaris van de Koning in Zeeland. Meer daarover hoor je zometeen. Stefan Daan is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Bijna 12:30 het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De vaccinatiegraad van jonge kinderen in Zeeland is nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ruim 78% van de Zeeuwse baby's kreeg vorig jaar een prik die beschermt tegen onder meer kinkhoest en polio. Zeeland heeft nog steeds een van de laagste vaccinatiegraden van Nederland. Alleen in de regio Amsterdam zijn naar verhouding minder baby's ingeënt. Vrijwilligers van de stichting De Bende van het Strand zijn druk bezig met het opruimen van afval dat is blijven liggen na Concert at Sea. Het festivalterrein op de Brouwersdam wordt door de organisatie zelf schoongemaakt. De stichting loopt op plekken waar geen machines bij kunnen, zoals de duinen. Erik de Vries vertelt wat er allemaal uit de natuur wordt gehaald.
6: Heel veel bekertjes, flesjes, ja, plastic. Ja, van alles wel wat, gewoon poncho's. Je kunt het zo gek niet bedenken.
5: De ploeg verwacht nog zeker 5 dagen bezig te zijn met het schoonmaken van de plekken rond het Concert at Sea terrein. Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden is uitgespeeld op het WK met Oranje. De verdediger uit Arnhem-Muiden stond de hele wedstrijd binnen de lijnen. Het Nederlands elftal verloor na strafschoppen van Marokko. Dit is de reactie van Van Hekken meteen na de wedstrijd.
7: Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. En sorry dat we niet door zijn gegaan.
5: Van Hekken kreeg een flink verlangs in de eerste helft van de wedstrijd. 3 keer werd zijn hoofd geraakt door een voet, elleboog en schoen. Ondanks een hoofdwond speelde hij wel door. Tot donderdagavond rijden er geen treinen vanuit Zeeland naar Rotterdam. Op het traject stopt de trein in Dordrecht. Door een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion zijn 100 kabels beschadigd. Het herstel duurt langer dan verwacht. Tussen Vlissingen en Breda rijden wel treinen en de NS zet bussen in voor reizigers die naar Rotterdam moeten. Het weer in Zeeland. Vandaag veel bewolking, maar tussendoor ook wat zon. Het blijft vrijwel overal droog. Lokaal kans op een drupregen. Bij een matige westenwind wordt het 21 tot 23 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Goedemiddag, Zeeland.

0: hoorde je bij Omroep Zeeland. Feels like I'm falling in love. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. You hate him or you love him. Hugo de Jonge. Vanaf morgen is hij officieel 1 jaar de commissaris van de koning in Zeeland. Wat voor indruk heeft hij gemaakt? Als een pitbull heeft hij Zeeland gepromoot in allerlei landelijke talkshows. Meer Zeeuwen, meer industrie, meer infrastructuur. Maar die plannen die stuiten ook op veel kritiek. En hij heeft natuurlijk ook nog die enorme coronabagage in zijn rugtas zitten. De dikke redactie van Omroep Zeeland maakte een reportage over Hugo de Jonge.
1: Wie is onze bekendste Zeeuw op dit moment? Is het Jan-Paul van Hekken?
2: Van Hekken, die verandert ineens in Ronaldo door de benen van Nakamura van Hekken.
1: Of zien we dan zangeres Emma Heesters over het hoofd? Of is het misschien toch de commissaris van de koning, Hugo de Jonge?
3: Ik kan me voorstellen dat je dat zo ziet.
4: Totale onzin. En ook die apocalyptische beelden zijn echt totale onzin.
3: En vandaag in het nieuws. Hugo de Jonge wordt vanmiddag officieel beëdigd als commissaris van de koning in Zeeland.
5: En met de schrik nog in het lijf hoorde ik vandaag dat Bruno zou terugtreden.
4: Mag we van iedereen vragen om de verantwoordelijkheid te nemen om jouw bijdrage te leveren om die vrijheid terug te krijgen. En dat is gewoon vaccinatie.
1: Wat is Hugo de Jonge eigenlijk niet geweest? Wethouder, minister, nog een keer minister, corona-boegbeeld, commissaris van de koning. Je zou bijna vergeten waar hij vandaan komt.
6: Nou, het paleis van de dominee.
1: Wat zegt u nu?
6: Ik zeg het paleis van de dominee.
1: Oh ja.
6: De pastorie.
1: U hoort hier Koen Hamelink, jeugdvriend van Hugo de Jonge. Samen groeiden ze op in Zaamslag en hij staart naar het ouderlijk huis van Hugo.
7: Het was ook een zoon van de dominee.
6: Ja, zeker. Ja. Dominee's zoon. Ja.
1: We lopen een stukje verder de straat in, richting het huis van Koen. Hij doet het hek open van de voortuin, loopt naar binnen, neemt plaats op de bank en begint met een enorme grijns op zijn gezicht te vertellen over Hugo. Maar tegelijkertijd is hij alert. Koen is heel bewust van wat hij wel en niet loslaat. Hij wil niet alles zeggen. En misschien komt dat ook omdat ze elkaar leerden kennen in een rebelse periode.
6: En middelbare tijd voelde in ieder geval voor mij als een bevrijding. Hè? Want dan was je iets verder weg van huis. Met veel meer mensen die je niet kende, die je achtergrond ook niet kende. En ik kan me zo voorstellen dat voor Hugo hetzelfde was. Dus misschien is dat ook wel waardoor we wat meer naar elkaar toe trokken.
1: Ja, op die manier konden jullie elkaar vinden, zeg maar.
6: Ja, waarschijnlijk, ja.
1: Weg van huis, weg van school.
6: Ja.
1: Lekker rebels.
6: Ja, denk het wel.
1: Op welke manier rebels?
6: Ik denk zoals iedere puber. Niet extreem maar gewoon, ja, wat doen pubers? Liefst dingen die niet van ze verwacht worden. Hè? Dat merk ik nu thuis ook met puberende kinderen.
1: Ja.
6: Gelukkig niet in die mate, maar het zit er wel in.
1: Niet in die mate?
6: De spijbelen heb ik ze nog niet op kunnen betrappen, nee.
1: Oh, okay.
6: Nee. Ja. En ik weet ook niet alles, hè, en dat is misschien ook maar goed. Ja.
1: Deden jullie meer dan alleen spijbelen?
6: Ja, ongetwijfeld. Maar goed, nogmaals, ja, wat doen pubers?
1: Ja.
6: Er zal eens een drankje bij komen. Roken. Ik heb geen idee meer wanneer ik ermee begon. Ik weet nog goed wanneer ik ermee ben gestopt. Mm-hmm. Maar dat zal ongetwijfeld ook in die tijd.
1: Koen en Hugo, die met z'n tweeën de straten van Zaamslag onrustig maakten. Het is alleen al leuk om daar je fantasie op los te laten. En daarom vraag ik nog een keer naar wat ze dan precies uitspookten. Dan nog eens, en nog eens, en dan laat Koen iets los.
6: Ik had hierboven een grote kamer met een balkon. En dan zat je achter een muurtje. Dus dan kon je dingen doen die ze op de straat niet zagen.
1: Koen woont weer in zijn ouderlijk huis in Zaamslag. Het huis waar Hugo vroeger ook vaak over de vloer kwam.
6: Ik herinner me bijvoorbeeld pijltjes schieten. Ik weet niet of jullie dat hebben gedaan, maar wij scheurden strookjes uit een nekkerman of zo. En dan maken we pijltjes van en dan blies je die de straat op. Nou ja.
1: We lopen de trap op, hij doet zijn gordijnen open en hij laat het balkon zien.
6: Nou, welkom op ons, hoe zal ik het noemen? De Burcht, hè?
1: Voor twee qua jongens is dit een fantastische plek. Het balkon is een halve cirkel waar je met twee man op kan staan. Je hebt uitzicht over de straat en je kunt je verstoppen achter de stenen muren waar schietgaten in zitten. En ja, daar werd gebruik van gemaakt.
6: Besjes, pijltjes. Liefst natuurlijk op voetgangers en fietsers. En hier stond toen wat meer bos, dus dan zat je nog iets meer beschut. Maar goed, je snapt al...
1: En als je dan iemand had geraakt, wat dan?
6: Duiken. En lachen.
1: Ja. Dat het niet alleen voor Koen, maar ook voor Hugo een bijzondere jeugdherinnering is gebleven, blijkt wel uit een reportage van Omroep Zeeland die we jaren geleden met hem maakten. In de auto, op weg naar Zeeland tijdens zijn periode als minister van Volksgezondheid, vertelt Hugo over zijn jeugd in Zaamslag.
8: U was niet zo'n braaf mannetje in Zaamslag, hè?
9: Nou. Kijk eens, ik ben gewoon jong geweest, gewoon puber geweest. Dat ben ik vrij stevig geweest. En dat zullen een aantal mensen op Zaamslag zich nog wel herinneren, denk ik. Vrees ik. Ik herinner mij dat we een keer besjes gingen blazen. Weet je, van die rode besjes aan zo'n struik. En dan zag je zo'n prachtige witte vitrage, open raam. En dan dacht je, ja, dat is mooi om naar binnen te schieten. Mag natuurlijk niet. Don't try this at home. Maar we deden het wel. En dan was je bezig en dan kwam, werd je gesnapt. Dan kwam mevrouw naar buiten. En dan zei ze, jammer, je kan er kwijt, want je bent erin van een dominee.
1: Van besjes schieten in Zaamslag naar politiek bedrijven in Den Haag. Hugo laat Joost Vlaanderen achter zich, gaat naar de grote stad en maakt carrière. Eerst als wethouder in Rotterdam, daarna als minister van Volksgezondheid en toen kwam zijn tijd als coronaminister.
10: De politie heeft het Malieveld in Den Haag uiteindelijk moeten schoonvegen. Er was daar een grote demonstratie gaande. Officieel mochten er eigenlijk 200 mensen zijn, maar het werden er echt duizenden.
11: Het moet even lijken alsof de kinderen nu superspreaders zijn, want die prik moeten daar natuurlijk ook in, hè? En dat is een misdaad.
12: Het moet stoppen en ook dat ze zomaar de kinderen willen vaccineren. Het moet gewoon stoppen.
11: Ik heb niks liefs voor Hugo.
13: Zijn schoenen, zijn baard.
11: Nee, ik vind Hugo echt een grote oorlogsmisdadiger.
14: Nee, deze man mag je echt geen complimentjes geven.
15: Nee, niet één ding.
14: Nee.
15: Ja.
12: En bij deze ook Rutte en Hugo de Jonge. Die moeten gewoon ophouden, ontslaan, weg ermee.
16: Heeft u het idee dat er nog genoeg draagvlak is voor de maatregelen die jullie toch elke keer aankomen?
17: Ja, dat denk ik wel. Kijk, de meeste mensen in Nederland beseffen toch heel goed dat we hier te maken hebben met een heel ernstig virus. Als ik deze beelden zie, dat doet gewoon pijn aan je ogen.
1: Tja, het is een periode waar niemand graag aan terugdenkt. En als het dan toch gebeurt, is Hugo de Jonge vaak onderwerp van gesprek. Zelfs nu nog, jaren later, als hij 1 jaar officieel commissaris van de Koning in Zeeland is, kennen veel mensen hem nog het beste van die coronacrisis. Dat blijkt wel als we met een foto van hem de straat op gaan. De enige vraag die we stelden: wat denkt u als u deze foto ziet?
18: Nou ja, dat is schrikken. Ik vind schrikken. Ja, die man, ja, wat moeten we daarvan vinden?
19: Beetje één grote poppenkast ook wel.
20: Ja, er zit
19: een poppen
20: in, die is...
19: Ja, dus als Hugo de Jonge, als die het zo van af gaan halen, dan komt er weer een ander poppetje die het weer gaat overnemen. Dus zo blijven ze bezig met angst. Het is allemaal angst en aanpraten. Dat mensen bang worden en dan dingen gaan doen, mondkapjes en vaccineren. Dat is helemaal niet nodig. Dat gaan we niet doen.
1: Je hebt hem vaak gezien op tv. Doet het ook nog aan iets anders denken?
18: Nou, nee, niet direct. Nee. Ik heb hem alleen van televisie.
1: Ja. Coronatijd misschien?
18: Nou ja, laat ons dan maar niet over aan. De crisistijd. De gevangenis voor ons, toch? Nee? Maar...
1: Dus als u naar dat gezicht kijkt, wat denkt u dan?
18: Ja, schrikogen zie ik alleen maar. Schrikogen.
1: Hij is nu onze commissaris van de Koning, hè?
19: Ik kan beter gewoon huisje, boompje, beestje gaan spelen. Gewoon niet voor de overheid gaan werken. Dat kan ik beter gaan doen. Een fietsmaker of zo.
21: Ja. Hugo de Jonge. Ja, ik heb er niet zo heel veel mee.
1: Niet zoveel mee?
21: Nee, eigenlijk niks.
1: Waar kent u hem van?
21: Van tv. Kun jij daar wel over vertellen dan?
1: Nou, hij is bijvoorbeeld de coronaminister geweest.
21: Oh ja, ja, ja, ja. Klopt.
1: Waar denkt u dan aan?
21: Ja, een hoop ellende.
1: Hugo de Jonge krijgt nog altijd te maken met haat. Vooral online is het heftig. Ook Koen Hamelink krijgt dat mee. Zijn jeugdvriend uit Saamslag, die net aan het woord was, weet daar alles van.
0: En heeft er ook nog wel eens iemand naar jou geroepen op dat moment? Hé, dat is toch die maat van jou?
6: Ja.
0: Ga maar weg, haal hem weg van tv. Iets in die trant, zeg maar.
6: Nou, zeker. En ook recent samen een rondje gefietst. Je deelt dat op je socials. Hè. Dat, ja, dan krijg je ook wel eens een reactie van... hoe doe jij nou? Of heb je hem weer? Recent nog in Zaamslag, hè, waar Hugo de... officiële opening deed, of officiële startbouw deed in een kraan. Weet je, als kraanmachinist. Nou, superleuk. Ja, daar kunnen mensen ook dan reacties op sturen als... graf zijn eigen graf of allemaal dat soort dingen. Ja, daar krijg je, ja.
0: Ja, die gaan best ver, hè?
6: Ja, veel te ver. Ja, echt extreem ver. Ja. Ja. Ja.
0: Dus zelfs op jouw social media, ja, krijg je dat te horen?
6: Ja. Nou, niet openbaar, maar wel gewoon... Hoe zeg je dat? Een DM'tje of zo? Ja. Maar ja, dat zijn dan mensen die... die roepen dat al die tijd al. Of dat dan naar mij is of naar iemand anders, ja.
1: We blijven even in Zaamslag. Waar de voorbereidingen worden getroffen voor het driedaagse dorpsfeest. Er staan vrachtwagens op het dorpplein... en door de hele straat worden muziekversterkers neergezet... en aangesloten. Aan de rand van het dorp vind je de bakkerij van Randy Days. In tegenstelling tot de mensen die we net hoorden, is zij fan van Hugo.
0: Wat vindt u dan zo leuk aan Hugo de Jonge? Er zijn namelijk ook heel veel mensen die hem niet zo leuk vinden.
15: Nou, ik denk dat hoe die zijn werk doet, zeg maar. Dat hij in Zeeland eigenlijk op de kaart zet. Bij veel mensen langs gaat, veel doet. Zijn eigen veel laat zien. In verschillende dorpen. Verschillende festivals. Of allerlei activiteiten. Sportactiviteiten. Is natuurlijk ook zelf heel veel sport. Hij doet zelf ook veel aan sport. En dat probeert hij ook allemaal aan mee te doen. Dat vind ik wel knap dat je dat dan... dat
0: je nog bij doet.
15: Zoveel bij doet, zeg maar. Door je overal te laten zien, zeg maar. Ja.
0: Komt hij wel eens in de bakker?
15: Ja, komt zeker wel eens in de winkel, ja. De bolus te halen.
1: Maar er is één probleem. Elke keer als Hugo in de bakker is, is Randy niet aan het werk. Balen natuurlijk. Maar Hugo heeft wel wat beloofd.
15: Ja, hij zou een keer bonussen komen maken. Dus het zou leuk zijn als hij dat bij ons komt doen.
0: Wanneer heeft hij dat beloofd?
15: Een tijdje geleden, zeg maar, ja. Ja, dus ja. Maar hij heeft natuurlijk een heel drukke agenda. Dus ergens moet er misschien ooit een plaatsje komen dat dat kan, zeg maar. Ja.
0: Dat zou je wel leuk vinden, denk ik.
15: Ja, zeker. Het zou heel leuk zijn.
1: Randy staat natuurlijk haaks op de mensen die u net hoorde. De mensen die Hugo verafschuwen vanwege zijn coronadaden. Het lijkt wel heel zwart-wit bij Hugo. De een vindt hem fantastisch, de ander plakt hem het liefst achter het behang. Dat schemert ook door bij zijn politieke collega's. Sinds hij terug is in Zeeland, roept hij overal dat er meer mensen naar de provincie moeten komen. Zoals hier bij ochtendprogramma WNL.
22: In heel Nederland zijn de woningen ongelooflijk duur. Bij ons zijn ze echt nog betaalbaar. Dus we hebben eigenlijk heel veel kansen. Ja. Maar dan hebben we wel veel meer Zeeuwen nodig. En dat hoop ik te bereiken.
23: Nou, mijn slotvraag ging eigenlijk daarover. Over die ruimte. Hans Veilbrief zit hier. Die wil een stad op zee gaan bouwen. Hij wil ook nog 9 andere steden. Mag een van die 9 ook bij u plaatsvinden?
22: Ik zou zeggen, ik kom naar Zeeland, Hans. Heel graag zelfs, sowieso.
1: Daar is echt niet iedereen het mee eens. Zoals Marien Westraten van Partij voor Zeeland.
24: Marien Westraten, als u het eerste officiële jaar van Hugo de Jonge... in 3 steekwoorden zou moeten omschrijven, welke woorden zouden dat zijn?
25: 1 rampjaar.
24: Heb je nog 1 woord over?
25: Nou, ik doe het met 3.
24: Rampjaar schrijf je aan elkaar.
25: Ik zet er een streepje tussen.
24: Akkoord.
1: Westraten heeft vanwege meerdere redenen een bloedhekel aan Hugo de Jonge.
25: Hij was op mijn kop uit. En dat is hij nog steeds. Hij bemoeit zich met politiek, met politieke partijen. Want ik mag geen voorzitter meer zijn van Leefbaar Rijmerzaal. Ik mag geen voorzitter zijn van de Partij voor Zeeland. Terwijl ik mede oprichter ben geweest. Ja, daar gaat hij niet over. Hey, daar moet hij zijn klep over houden.
1: Hugo de Jonge vindt dat politici in Zeeland geen dubbelfuncties mogen hebben. Dat roept hij ook meermaals in de media. En laat het nu net zijn dat Marien Westraten een heleboel politieke functies heeft in Zeeland.
24: Gaat u wel eens in gesprek hierover met Hugo de Jonge?
25: Ik ga er helemaal niet meer aan die tafel met iemand.
24: Dat heeft geen zin meer.
25: Nee. En wat Hugo de Jonge doet, is met veel bombardie hier binnenrollen. Er moeten eens 300.000 mensen bij. Waar moet je die vandaan halen?
24: Vanuit de Staten hoor ik wel heel veel lovende woorden. We staan er weer op. Zeeland wordt overal genoemd. We hebben een prachtig pad naar Zeeland 2050. Ja. Kunt u daar geen enkele waardering voor opbrengen?
25: Ja, natuurlijk wel. En ik begrijp dat ook wel. Dat het vanuit de Staten komt. Maar die zijn natuurlijk allemaal bang voor hun baantje.
24: Dan ziet het er wel naar uit dat Hugo de Jonge hier zo nog wel een tijdje rond gaat hangen. Wat betekent dat voor u?
25: Helemaal niks.
24: Helemaal niks?
25: Helemaal niks. Hij is bij mij thuis geweest op 7 november vorig jaar. En ik heb gezegd, je moet je gang gaan, jongen. Maar dan gaat bloed aan het plafond.
24: En hoe werd er al gereageerd?
25: Die zei, je bedreigt me. Dat is maar dat hoe die het oppakt natuurlijk.
24: Dit komt niet meer goed, hè?
25: Dat komt niet meer goed.
1: Tja, de andere statenleden waren iets gematigder en iets minder emotioneel.
2: Nou, het was even wennen in het begin, hè, want het is iets anders dan zijn voorganger. Het is een man die bruist van energie, die Zeeland doorstuitert, die alle hoeken van het land en van Brussel doorgaat om Zeeland onder de aandacht te brengen. En je ziet hem ook heel vaak op televisie het verhaal van Zeeland vertellen. En dat doet hij goed.
24: Is het de commissaris die we nodig hadden?
3: Hij zet Zeeland goed op de kaart. Ik denk dat als je een willekeurige steekproef zou nemen en je vraagt 100 Nederlanders, noemen ze 3 commissarissen van de koning, dat ze altijd Hugo de Jonge zullen noemen. Hij heeft de neiging om voor de muziek uit te lopen. Maar dat heb ik zelf ook altijd, zegt mijn vrouw. Dus dat komt in de beste kringen voor.
4: Mediamagneet, merkenorganisatie en betrokken man.
5: Sportief, enthousiast en betrokken. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat het een soort supercommissaris is geworden.
1: Een soort supercommissaris. Mediamagneet, een oorlogsmisdadiger, een kwajongen, een jeugdvriend. En wat is hij eigenlijk niet geweest in deze reportage? Hugo is veel. Hugo doet veel. Dan moet er toch iets zijn waar hij zijn kop mee leeg kan maken. Dat klopt. Eén ding was Hugo nog niet. Iets wat de jeugd tegenwoordig omschrijft als een fit boy.
7: Ja, in het begin was hij nog niet zo geweldig goed, want hij was beginnend. Dus dan hing hij vaak aan het elastiek, zoals het dan heet. Dus dan werd hij er af en toe afgereden. Maar ja, hij was fanatiek. En hij begon steeds harder te fietsen. Hij is sterk. Hij is relatief jong. Ja, dus op een gegeven moment reed hij niet meer achteraan, maar reed hij op kop.
1: U hoort hier Harry-Jan Bus. Een fietsvriend van Hugo de Jonge, die inmiddels hard moet trappen om hem bij te houden. Hij fietste ook al met hem in de coronatijd.
8: Maar ik heb nog wel een leuke anekdote eigenlijk. Want toen in coronatijd fietsten we eigenlijk nog het meest. Omdat daar was op een of andere manier toch meer tijd voor. Hij was natuurlijk toen minister. Dat was ook echt eigenlijk vreselijk. Hij werd toen zwaar bedreigd. Dus als wij gingen fietsen, was er altijd beveiliging bij. En dat was altijd. We wisten daar niet alles van, maar er zat altijd 1 of 2 scooters zaten er bij ons. En op een gegeven moment zaten die scooters, die volgden ons in feite waar we ook naartoe gingen. Maar op een gegeven moment heeft het ministerie 2 nieuwe scooters moeten kopen, want die scooters hielden ons niet bij.
26: Omdat Hugo te hard reed.
8: Ja. En dan hebben ze nieuwe scooters aan moeten schaffen.
1: Dit beschrijft Hugo in een notendop. In alles wat hij doet, geeft hij 110%. Niet alleen tijdens het sporten, ook als hij aan het werk is. Als politicus, als minister, als commissaris van de koning in Zeeland. Of je het nou wil of niet, Hugo is hier.
27: 1 officieel jaar als commissaris van de koning is hij dus, Hugo de Jonge, nog 5 te gaan, hoorde je in deze Zeeuwse Kamer. En Elias, zo na 1 uur met de muziekmiddag.
28: Dit

0: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
4: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
10: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waan.
11: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
11: Klopt.
10: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie. Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het...

0: perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Tina Martin en Anouk, voor je het weet praat je niet meer met elkaar. Dat gaat zeker op voor deze artiesten. Die hebben dan een mooie hit gehad in 2024 en vervolgens verwatert dat contact. Dat vind ik wel jammer. Het is de laatste dinsdag van deze maand juni. 30 juni, Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Douwe Bob komt eraan, Elton John, maar eerst Max en Andy Grammer.
1: No.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Daniel, dat gaat over een Vietnam-veteraan. Het is dag 181 van het jaar, week 27, de muziekmiddag. En straks weer een fragmentje. En dan gaat het over een plaat die straks in de tweede half uur te horen is. En tot die tijd kun je eens even meedenken welke dat zou kunnen zijn. Hier is Douwe.

7 seconds over de eerste 7 seconden van het leven. Youssou N'Dour en Nene Cherry zongen erover en hadden een hele grote hit in de jaren 90. Dit liedje hoorde echt heel, heel veel op de radio toen de tijd. Ja, straks in de tweede half uur van de muziekmiddag een plaat waarvan ik nu al een klein fragmentje van ga laten horen. En ik vraag me af, want het is echt wel een hele bekende hit, of je deze herkent in één keer. Ik vind toch dat we het best knap hebben gedaan. Nog een keertje. Voor het antwoord, blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: 22 juli, demodag scootmobielen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. De vaccinatiegraad van jonge kinderen in Zeeland is nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ruim 78% van de Zeeuwse baby's kreeg vorig jaar een prik die beschermt tegen onder meer kinkhoest en polio. Zeeland heeft nog steeds een van de laagste vaccinatiegraden van Nederland. Alleen in de regio Amsterdam zijn naar verhouding minder baby's ingeënt. Het Calvijn College heeft ook dit jaar weer een hoog slagingspercentage. 97% van de leerlingen is geslaagd. In de loop van de dag maken de Zeeuwse scholen bekend hoeveel leerlingen geslaagd zijn. Het Calvijn College heeft vestigingen in Middelburg, Goes, Stolen en Krabbedijken. Je hoort Martin van der Zanden, de directeur in Middelburg.
6: We zijn weer ontzettend blij. We zijn gezegend met hoge slagingspercentage over het hele college. Wij kijken zorgvuldig naar waar een kind op zijn juiste plek zit.
5: Ook vorig jaar haalde het Calvijn College een slagingspercentage van 97%, het hoogst in Zeeland. Vrijwilligers van Stichting De Bende van het Strand zijn druk bezig met het opruimen van afval dat is blijven liggen na Concert at Sea. Het festivalterrein op de Brouwersdam wordt door de organisatie schoongemaakt. De stichting loopt op plekken waar geen machines bij kunnen, zoals de duinen. Erik de Vries vertelt wat er allemaal uit de natuur wordt gehaald.
7: Heel veel bekertjes, flesjes, ja, plastic, ja, van alles wel wat, gewoon poncho's. Je kunt het zo gek niet bedenken.
5: De ploeg verwacht nog zeker 5 dagen bezig te zijn met het schoonmaken van plekken rond het Concert at Sea-terrein. Tot donderdagavond rijden er geen treinen vanuit Zeeland naar Rotterdam. Op het traject stopt de trein in Dordrecht. Door een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion zijn 100 kabels beschadigd geraakt. Het herstel duurt langer dan verwacht. Tussen Vlissingen en Breda rijden wel treinen en de NS zet bussen in voor reizigers die naar Rotterdam moeten. Het weer in Zeeland. Vandaag veel bewolking en kans op regen. Bij een matige westenwind wordt het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon en vrijwel overal droog. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Het was een risico, maar ze deden het toch. Een rock'n'roll plaat uitbrengen, Crazy Little Thing Called Love van Queen, eind jaren 70. Ook dat werd een nummer 1 hit. Herken jij deze hit? Ik denk dat de opgave vandaag niet zo moeilijk is. Ik ga het liedje helemaal draaien, zometeen. En dan vertel ik ook hoe het heet en wie het uitvoert.

Vorige week kon ze het zien nog van en met Bluff. En dit was het liedje Levenslang. Had je de hit al herkend? Deze knijter solo hit van George Michael. Careless Whisper, daar zochten we naar.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
12: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
12: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
14: 22 juli, demodag scootmobielen.
13: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
15: Hey ondernemer,
4: Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact. Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Ja, heerlijk liedje, nog steeds. George Ezra en Green Green Grass. We gaan even zingen voor de Zeeuwse jarigen.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart. Dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: En wie er ook jarig is, Andy Taylor van Duran Duran. Hij viert vandaag zijn 65ste verjaardag. Zat ook in een andere band, Power Station. En Duran Duran bestaat er nog steeds. En volgens mij komen ze over een tijdje weer naar Nederland. Het is de geboortedag van Florence Ballard. Zij zat in de Supremes. Zij is helaas overleden in 1976, maar 33 jaar geworden. Maar zong wel mee op de belangrijkste Motown Supremes platen uit de jaren 60.

zijn allerlaatste grote hit, Marvin Gaye, voordat hij werd doodgeschoten door zijn vader, Sexual Healing. Op deze datum, in 1966, traden de Beatles voor het eerst op in het Japanse Budokan. Die concerten die waren destijds omstreden, omdat de concertzaal bekend stond als locatie voor vechtsporten. Er waren voor die optredens ongeveer 3000 politieagenten op de been om het allemaal in goede banen te leiden. En dat is vandaag 60 jaar geleden. Over de Beatles gesproken, George Harrison scoorde op deze datum 1973 zijn eerste Amerikaanse nummer 1 hit. En dat was met Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Een liedje wat volgens mij nog steeds relevant en actueel is.

de Jackson 5 verlieten Motown op deze datum in 1975. En zij gingen verder onder de naam de Jacksons. 51 jaar geleden is dat.

Bruce Springsteen met zijn liedje uit de film Philadelphia. Was dit de Streets of Philadelphia. Het is niet een plaat die heel veel live speelt. Straks het Zeeuwse nieuws. Voor die tijd nog Alvaro Soler met Sophia. Wel Moeks Heeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag. Een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. De vaccinatiegraad van jonge kinderen in Zeeland is nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ruim 78% van de Zeeuwse baby's kreeg vorig jaar een prik die beschermt tegen onder meer kinkhoest en polio. Zeeland heeft nog steeds een van de laagste vaccinatiegraden van Nederland. Alleen in de regio's Amsterdam en Rotterdam zijn naar verhouding minder baby's ingeënt. Het Calvijncollege heeft ook dit jaar weer een hoog slagingspercentage. 97% van de leerlingen is geslaagd. In de loop van de dag maken de Zeeuwse scholen bekend hoeveel leerlingen geslaagd zijn. Het Calvijncollege heeft vestigingen in Middelburg, Goes, Stolen en Krabbedijken. Je hoort Martin van der Zanden, de directeur in Middelburg. Hij is trots op het resultaat.
2: We zijn weer ontzettend blij. We zijn gezegend met hoge slagingspercentage over het hele college. Wij kijken zorgvuldig naar waar een kind op zijn juiste plek zit.
1: Ook vorig jaar haalde het Calvijncollege een slagingspercentage van 97%, het hoogst in Zeeland. Vrijwilligers van Stichting De Bende van het Strand zijn druk bezig met het opruimen van afval dat is blijven liggen na Concert at Sea. Het festivalterrein op de Brouwersdam wordt door de organisatie zelf schoongemaakt. De stichting loopt op plekken waar geen machines bij kunnen, zoals de duinen. Erik de Vries vertelt wat er allemaal uit de natuur wordt gehaald.
3: Heel veel bekertjes, flesjes, ja, plastic, ja, van alles wel wat, gewoon poncho's. Je kunt het zo gek niet bedenken.
1: De ploeg verwacht nog zeker 5 dagen bezig te zijn met het schoonmaken van plekken rond het Concert at Sea terrein. Treinreizigers moeten komende jaren rekening houden met overlast op en rond station Middelburg. Vandaag is de restauratie van het station officieel begonnen. De NS waarschuwt erbij ook meteen voor hinder komende tijd. Het vervallen stationsgebouw wordt opgeknapt en ook de voetgangerstunnel en de stationskap. Plannen liggen al langer op tafel. Het duurde even voordat NS, ProRail en de gemeente Middelburg het eens waren over de klus. Het weer in Zeeland. Veel bewolking, de zon komt er maar moeilijk door. Bij een matige westenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon en vrijwel overal droog. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 14:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Turn, Turn, Turn werd geschreven door de folkzanger Pete Seeger. Hij zette het op de plaat in 1961, maar dat was een live versie. En toen werd het een paar jaar later door The Birds met gitaren uitgebracht. En die hoorde je bij Omroep Zeeland. Ik kan me nog herinneren dat dit werd gebruikt in de serie Tour of Duty. Dat was wel een hele indrukwekkende scène, een soort afscheid was dat. Marco Borsato, zij.

Smith, hij brak door met dat geweldige liedje Stargazing. En dit is een andere grote hit van hem. Stay If You Wanna Dance. The Riddle, ja, dat is nog steeds een raadsel. Je mag het zelf invullen, heeft Nick Kershaw erover gezegd. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Dit komt uit het jaar 1984. Een geweldig popjaar was dat.

0: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna een derde van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
7: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Don't Go, Yazoo, de band. Het duo bestaande onder andere uit Vince Clark van de Depeche Mode en zangeres Alison Moyet. En die andere hit van hun was deze.
1: The Hit Situation.
0: En die band moest in Amerika de naam veranderen omdat er een merk was, Yazoo, en dat zou allerlei juridische problemen opleveren. Alison Moyet, zangeres, ja, die heeft in de jaren 80 na het uiteenvallen van deze band een aantal solo-hits gehad. En dan ging ze een hele andere kant op. Dit liedje ken je, en deze misschien ook nog wel. En het was echt de ene na de andere hit voor Alison Moyet, weet ik nog wel, in The 80s. De muziekmiddag van Omroep Zeeland, halverwege, hier zijn Suzanne en Freek.

0: Een op- en top meezinger op de radio bij Omroep Zeeland. Je hoort ze in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Listen to the music, Doobie Brothers. En dat doe je natuurlijk ook zometeen het Zeeuwse nieuws. Voor die tijd sneller. Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. In Zeeland zijn dit jaar ruim 3100 leerlingen geslaagd voor eindexamens VMBO, HAVO en VWO. Dat is ruim 94% van de leerlingen. Het slagingspercentage ligt ermee iets hoger dan vorig jaar. Bij veel leerlingen kon de vlag eerder deze maand al uit. Vandaag kregen leerlingen die herexamens deden de uitslag te horen. Op het Calvijn College slaagde bijna 99% van de leerlingen, het hoogste aantal in Zeeland. Je hoort Martin van der Zanden, de directeur van de vestiging in Middelburg.
2: We zijn weer ontzettend blij. We zijn gezegend met hoge slagingspercentages over het hele college. Wij kijken zorgvuldig naar waar een kind op zijn juiste plek zit.
1: Voetballer Danique Tolhoek uit Capelle verlaat Ajax en gaat naar Eintracht Frankfurt. Ze heeft een contract tot 2029 getekend bij de Duitse club. Tolhoek begon met voetballen bij Capelle, stapte daarna over naar JVOZ en 5 jaar geleden ging ze naar Ajax. Op Instagram bedankt ze de club uit Amsterdam. De vaccinatiegraad van jonge kinderen in Zeeland is nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ruim 78% van de Zeeuwse baby's kreeg vorig jaar een prik die beschermt tegen onder meer kinkhoest en polio. Zeeland heeft nog steeds een van de laagste vaccinatiegraden van Nederland. Alleen in de regio's Amsterdam en Rotterdam zijn naar verhouding minder baby's ingeënt. De NS waarschuwt komende jaren voor overlast door werkzaamheden op en rond station Middelburg. Vandaag is de restauratie van het station officieel begonnen. Het vervallen stationsgebouw wordt opgeknapt en ook de voetgangerstunnel en de stationskap. Plannen liggen al langer op tafel. Het duurde even voordat NS, ProRail en de gemeente Middelburg het eens waren over de klus. Het weer in Zeeland. Veel bewolking. De zon komt er moeilijk door. Lokaal kan lichte regen vallen. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Morgen meer zon en vrijwel overal droog. Dan 22 tot 24 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den

0: Dit is een legendarische hitmachine met zanger Errol Brown, Hot Chocolate. Een van hun beste liedjes vind ik dit. It Started With A Kiss.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En er is een nieuwe duetversie van het liedje Daffodils van Raccoon. En dat hebben ze opgenomen, opnieuw opgenomen met de Brabantse zangeres Faela.

0: Fix What You Didn't Break van Nate Smith. En daarvoor The Bards en Rhythm of the Night. Straks naar vieren, Zeeland komt thuis met Michiel. Wat zijn de onderwerpen vandaag op deze dinsdag?
1: Onder andere hebben we het over de examenuitslag. Want die is overal bekend. Want vlaggen worden ook vandaag nog uitgehangen door herexamenleerlingen. Maar percentages, hoe Zeeland het heeft gedaan en welke scholen er uitspringen, hoor je zo meteen. Het gaat over Bulk Terminal Zeeland. Die zaak in Breda, dag 6 alweer vandaag van dat proces. En die zegt u het maar nog één keer, de bittere pil. Het WK-avontuur van Oranje, het zit erop. Maar Jan-Paul van Hekken, natuurlijk trotse Zeeuw die daar heeft gestaan, verdient hij eigenlijk een huldiging in Arnhem-Muiden. Zijn stelling van vandaag, en zegt u het maar, reageren doe je via ons WhatsApp-kanaal. En zometeen om 5:30 natuurlijk.
0: Ja, dankjewel. We blijven luisteren.

0: VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Mega!

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland met verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende wegen. Dat is de N57 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Ouderhoorn, 5 kilometer. Daar zo'n 10 minuten vertraging. A16, Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Feyenoord, 5 kilometer. Daar 5 minuten. Diezelfde A16, maar dan de andere kant op. Rotterdam richting Breda. Daarvoor Dordrecht, 7 kilometer. En 5 minuten op onthoud. A17 is de laatste in dit overzicht. Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 3 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 7 minuten.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
15: 22 juli, demodag scootmobielen.
14: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
18: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
20: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
12: Zeeland. Ja, nu weten echt alle leerlingen in Zeeland of ze geslaagd zijn. Maar hoe scoren de Zeeuwse scholen nou eigenlijk? Hoor je zo, één Zeeland komt thuis. We hadden het onlangs over de bonnetjes van statenlid Martin Bos. Moet hij een deel van die bonnetjes terugbetalen? Nou, fracties in Provinciale Staten die zouden dat graag zien. En hoe is het in Amerika? Heeft onze Zeeuw in het buitenland Ineke ook gekeken naar de wedstrijd van het Nederlands elftal? En in datzelfde land wordt 250 jaar Amerika gevierd. Ze vertelt haar verhaal hier zometeen. 6 minuten over 4 is het. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag en de zomerse muziek van Los Lobos.

0: Dos Lobos en La Bamba hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, dit is Zeeland Komt Thuis met het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. Ja, misschien heb je vandaag nog wel ergens de vlag uit zien hangen. Het zou goed kunnen, want de herexamenleerlingen die kregen te horen of ze toch geslaagd zijn. Met deze leerlingen erbij zitten er ruim 3100 leerlingen dit jaar dan die eindexamen doen op VWO, HAVO en VMBO niveau. Op het Calvijn College daar lag het slagingspercentage het hoogst van alle Zeeuwse scholen met maar liefst 98,9%. Dirk Mulmeester is een van die gelukkigen. Je hoort een verslag van Marieke Kerklaan.
1: Ik ben nu geslaagd en ik ga naar Skoda in Vlissingen. Daar ga ik mechatronica doen. Want ik wil in de machinebouw gaan werken. En dan ga ik één dag in de week naar school en dan 4 dagen werken.
2: Hartstikke goed. Hoe kijk je terug op je laatste jaar? Hoe, op de examens, het examen maken, voorbereiden?
1: Ja, het ging allemaal wel goed eigenlijk. Ik heb er niet veel moeite mee gehad.
2: Wat was je vak waar je het minste moeite mee had?
1: Het minste, dat was Engels. Daar ben ik geslaagd mee in 9,7.
2: Wat een cijfer, joh.
1: Ja, niet normaal, hè.
2: Kun je beter Engels gaan studeren?
1: Nee. Is niet voor mij weggelegd.
2: En wat vond je, waar keek je tijdens je examen het meest tegenop? Tegen welk vak zag je het meest op, moet ik zeggen?
1: Ik denk tegen natuurkunde of geschiedenis. Dat zijn alle twee best wel moeilijke vakken voor mij. Dus, en dan moest je heel veel theorie leren. En dat is af en toe een beetje moeilijk.
2: Nou ja, geslaagd. En nu dus vakantie. Wat zijn de plannen voor de komende tijd?
1: Ja, ik ben nu al begonnen met werken bij dat bedrijf waar ik ook mijn opleiding ga doen. En dan in de zomervakantie nog 3 weken op vakantie. En dan gewoon fulltime werken. Ja, 1 dag in de week naar school dan. Maar.
2: Kijk je er naar uit dat je met je handen kan gaan werken?
1: Zeker. Ja, ik ben nu al begonnen natuurlijk. Hè, dus zeker leuk.
0: Nou, aangeschoven in de studio, onderwijsverslaggever Eva van der Weelen. Ruim 3100 leerlingen die zijn geslaagd. Is dat eigenlijk veel?
3: Ja, dat is 94,2% van het totaal aantal leerlingen dat eindexamen deed. En het slagingspercentage ligt dit jaar ietsje hoger. Maar gemiddeld gezien is het altijd wel zo rond de 90%.
0: Als we dan kijken naar die Zeeuwse scholen, hoe hebben ze het gedaan?
3: Ja, eigenlijk best wel goed. Veel boven de 90%. Nou, het Calvijn College deed het vorig jaar ook al als beste. En ook dit jaar weer. Dan hebben we natuurlijk wel even aan teruggevraagd, wat is dat geheim? En hij geeft eigenlijk aan verschillende dingen. De thuissituatie, een stabiele thuissituatie. En ze hebben ook wat kleinere scholen over de hele provincie. Dus veel aandacht voor de kinderen. En de school hoort ook vaak terug dat de kinderen zo gemotiveerd zijn. En opmerkelijk is bij het Calvijn College dat ook nog eens 38 leerlingen cum laude zijn geslaagd. Nou, en dat ben je alleen als je een 8 of hoger haalt. Nou, het Zwing College in Oostburg heeft het ook heel goed gedaan. Die scoorde als tweede. Die is met 98,7%. Gevolgd door het Reinhard College, die we 2 jaar terug deden, die het ook heel erg goed. En zij hebben 96,1% van de leerlingen die geslaagd is. En dan hebben we ook een school dat eigenlijk onderaan staat. Dat is het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Heeft een percentage van 88,8% van de leerlingen dat geslaagd is.
0: Ja, flink wat cijfers. Wat nu? Want die zomervakantie die gaat beginnen, toch?
3: Ja, vakantie. Ja. Dus de leerlingen hebben vakantie. Veel zullen ook wel een bijbaantje hebben. Lekker wat geld verdienen. Ja, zich klaarmaken voor die vervolgopleiding. Maar goed, er zijn ook wat leerlingen geslaagd. 200 leerlingen. Dus zij kunnen zich ook weer op gaan maken voor nog een examenjaar.
0: Oké, duidelijk. Even van de Welen. Dankjewel.

0: meten. Het jaar 2023 was zelfs nog wat warmer, toen het gemiddeld 19,4 graden werd. Nou, de neerslagsom voor de maand is heel normaal verlopen. Op Vlissingen viel zo'n 62 mm. Dat is ook precies een beetje het gemiddelde voor deze maand. En meer zonuren. 253 uur zon tegen 230 uur, wat normaal is.
1: Oké. En dan die Zeeuwse hittegolf die we ook nog hebben gehad natuurlijk?
0: Ja, want die regionale hittegolf op weerstation Westdorpen, die duurde van 17 juni tot 28 juni. Die liep daar gisteren af toen het net geen 25 graden meer werd. En in Vlissingen startte de regionale hittegolf een dag later. En die kwam ook een dag eerder ten einde in vergelijking met Westdorpen. Dus best wel een flinke reeks. En natuurlijk voor een maand juni best wel bijzonder.
1: Ja, dan gaan we nu richting die maand juli. Eerst nog het einde van die 30ste van juni. Hoe gaan we deze dag afsluiten zometeen?
0: Nou ja, de bewolking is vrij hardnekkig geworden. Hier en daar zijn zelfs wat druppeltjes regen gevallen. Nou, het was zeker niet koud vandaag. Veel mensen vonden het helemaal prima met 20 tot 22 graden. En vanavond gaat die bewolking geleidelijk wegtrekken. Het klaart steeds meer op. De nacht die verloopt uiteindelijk vrij helder met temperaturen van zo'n 13 of 14 graden. Morgen dan krijgen we meer zonneschijn in het oostelijk deel van de provincie. Misschien een kleine kans op een regenbui. En morgenmiddag wordt het mede door de zon eventjes iets warmer met zo'n 22 tot 24 graden. Staat er een matige noordwestenwind. Nou, donderdag dan kan vanuit het noordwesten tijdelijk wat lichte regen gaan vallen bij temperaturen van zo'n 21 of 22 graden. En vrijdag dan blijft het droog met meer zon. Dan wordt het 23 graden. Ja, en dat gematigde zomerweer, dat houden we ook vast in het komend weekend.
1: Oké, duidelijk. Stefan van der Gijzen, dankjewel voor dit moment. Eens kijken op de weg. Vertragingen zijn er gemeld. Onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. A17 dan. Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. Daar zo'n 5 minuten. En ook op de A59 sta je stil. Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel 5 kilometer file. Iets meer dan 5 minuten moet je daar optellen bij je reistijd.

0: Ka-ching.
1: Fashion Night Train bij Omroep Zeeland. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Ook bij kaartbetalingen gaat het mis, zegt deze onderzoeker.
2: Dus dat iemand bijvoorbeeld je creditcardgegevens gebruikt. Maar ook nog steeds fysiek, dat we mensen hun kaart verliezen of dat een kaart gestolen wordt en dat fraudeurs die gebruiken.
1: Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude, want zulke overboekingen die zijn lastig terug te draaien. Het RIVM dat vreest dat er binnen 10 jaar een polycrisis kan ontstaan. Het gebeurt als meerdere gezondheidsdreigingen tegelijk optreden en elkaar versterken. Bijvoorbeeld doordat steeds meer bacteriën en virussen niet meer op medicijnen reageren. En dat is niet alles.
3: De laatste jaren zien we dat daar een aantal nieuwe grote dreigingen bijgekomen is. Bijvoorbeeld de toename van des- en misinformatie. En de toenemende druk op internationale samenwerking. En we zien dat die combinatie van die dreigingen, dat eigenlijk een grote dreiging met zich meebrengt voor de Nederlandse volksgezondheid.
1: Volgens de RIVM is het dan ook belangrijk dat er binnen de overheid meer wordt samengewerkt om de problemen tegen te gaan. Opmerkelijk verhaal dan nog wat ik met je wil delen. Een visser die dagenlang overleefde in een klein bootje op de Grote Oceaan, die doet voor het eerst een verhaal bij de Britse krant The Guardian. De motor van zijn kleine boot die viel uit en de visser die was overgeleverd aan de stroming van de oceaan bij de Cook Islands. Junior Apiuta, zo heet hij, die werd meerdere keren uit zijn boot geworpen door golven, maar hij verloor nooit de hoop.
4: I never lose hope, because I let the Lord to lead me the way, to guide me.
1: Hij verloor die hoop dus eigenlijk nooit. Hij heeft het overleefd met alleen een deken, wat visspullen en 2 flesjes water aan boord. Opmerkelijk verhaal dan toch. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen Stefan Daanen. Wat speelt hij in Zeeland? Laatste Syrische nieuws krijg je zometeen. En we reizen af naar de USA, Verenigde Staten. Ineke is onze ziel in het buitenland.

0: Doubt hoor je. Don't speak hier bij Omroep Zeeland. 16:30 is het. Zometeen eens kijken hoe het is in Amerika. Onze Zeeuw in het buitenland spreken we zo. En Stefan Daan is er met een update van het Zeeuwse nieuws.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 16:30 geweest. Het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Fractievoorzitters in Provinciale Staten willen dat Martin Bos een deel van zijn declaraties terugbetaalt. Bos heeft in 2023 en 2024 etentjes ter waarde van €10.000 gedeclareerd. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge gaat in gesprek met Bos. De partijen in Provinciale Staten willen ook bekijken of declaratieregels aangescherpt moeten worden. In Zeeland zijn dit jaar ruim 3100 leerlingen geslaagd voor eindexamens VMBO, HAVO en VWO. Dat is ruim 94% van de leerlingen. Het slagingspercentage ligt daarmee iets hoger dan vorig jaar. Bij veel leerlingen kon de vlag eerder deze maand al uit. Vandaag kregen leerlingen die herexamens deden de uitslag te horen. Op het Calvijncollege slaagde bijna 99% van de leerlingen, het hoogste aantal in Zeeland. Voetballer Danique Tolhoek uit Capelle verlaat Ajax en gaat naar Eintracht Frankfurt. Ze heeft een contract tot 2029 getekend bij de Duitse club. Tolhoek begon met voetballen bij Capelle, stapte daarna over naar JVOZ. 5 jaar geleden ging ze naar Ajax. Op Instagram bedankt ze de club uit Amsterdam. En in Goes heeft de brandweer vanochtend 2 mannen bevrijd uit een hoogwerker op het stationspark. Het toestel kreeg een storing en kon niet meer naar beneden. De brandweer haalde de mannen met een ladderwagen veilig naar de grond. Het weer in Zeeland, veel bewolking. De zon komt er maar moeilijk door. Lokaal kan lichte regen vallen. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en blijft het droog. Morgen meer zon en ook dan vrijwel overal droog en dan 22 tot 24 graden. Tot zover. Dit overzicht van het Zeeuwse nieuws, dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. We gaan eens kijken op de weg met 2 vertragingen gemeld door de ANWB. De eerste op de A17, Rozenau richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer, daar 6 minuten. En de N57 dan nog Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer, daar 10 minuten vertraging op dit moment.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Damiano David hoorde je en Talk to Me hier bij Omroep Zeeland. We reizen af naar Amerika elke dinsdag en nemen een kijkje in het leven van Ineke, onze ziel in het buitenland in Illinois. Ineke, good morning. Hallo.
1: Ja, ja, dank je. Goedemiddag allemaal. Ja.
0: Heb je het gezien?
1: Ja, ik heb het gezien. Ja, triest. Vond het zo jammer. Maar ja, we kunnen de oranje spullen weer in de kast zetten.
0: Ja,
1: en,
0: het is klaar.
1: Hoop op een beter toernooi een ander keertje, ja.
0: Wij moesten er vannacht voor opstaan. Hoe laat was het bij jou?
1: Ja. Hier in deze tijdzone, Amerika, die hebben vier. Die van ons begon het om 8:00 s'avonds. Dus heel netjes.
0: Ja, dat is heerlijk inderdaad. Ja, gewoon een normale nacht en zo, dat soort dingen. Maar het leeft wel enorm, hè, volgens mij, daar.
1: Ja. Ja, ja. Ja, ik denk ook dat de Amerikanen ook geroerd zijn, om het zo te zeggen, door de passie, door al die mensen, al de vlaggen, de volksliederen. En ja, dat toch wel van, hey, wacht eens even, toch wel heel interessant. Dit leeft toch wel in de wereld, hè?
0: Ja, ja. Jij komt dan op social media dan ook wel weer veel berichten tegen van voetbalsupporters,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik vond dat zo leuk ook boeiend om te zien hoe mensen hier komen en dan toch een bepaalde gedachte in hun hoofd hebben van, oh, Amerika dit, Amerikanen zus. En dan komt men hier en dan valt het eigenlijk toch weer wel een beetje mee. En je hoort dan ook van mensen van, goh, ja, je hebt hier een bodemloze koffie. Dus je kan net zoveel koffie drinken als je wil. En je kan je bordje niet leeg eten in een restaurant. Nou ja, dan neem je de rest gewoon mee naar huis. Je krijgt een bakje mee en dan heb je weer wat voor de lunch of avondeten. De airco, dat vind ik ook zo interessant om de meningen daarover te lezen en te horen. Dus,
0: maar gewoon de airco die dan overal aanstaat, of?
1: Ja, die overal aanstaat. En dan zegt men, waarom is het? Waarom hebben jullie overal airco? In Europa hebben we dat absoluut niet. En waarom wel? Het is niet goed voor het milieu. En ik denk, dat is dan toch wel interessant om te horen hoe mensen daar dan tegenaankijken, laat ik het zo zeggen.
0: Hoe denk jij, Ineke, dat beeld ontstaat? Want je zegt, het valt dan toch wel mee voor mensen die hier dan komen. Ja. Is dat dan echt alleen die ene meneer die dan de leiding heeft over het land die dat beeld schetst?
1: Nou, ik vond het heel... Ja, goed, toch wel leuk om te horen over een aantal Britse voetbalsupporters die zeggen van, nou, dan krijg je dus door de media in Engeland allerlei dingen van, oh, Amerika dit, Amerikanen dat. En dan kom je hier en dan is het van, hey, wacht eens even, dat klopt helemaal niet met het beeld wat we dan thuis te zien en te horen krijgen. En dan denk ik, ja, dan is het misschien toch wel goed dat mensen hier eens komen en van, hey, wacht eens even.
0: Ja. Ik herken het wel, want ik ben zelf in het voorjaar in Californië geweest en dan hoor je van tevoren inderdaad, oh, let op dit, let op dat en de mensen zijn zus, de mensen zijn zo. De fantastische tijd gehad, niks te klagen, dus wat dat betreft, ja.
1: Nee. Ja, dan kun je daar wel een beetje in vinden. En dan denk ik ook van, nou, misschien is het maar goed dat er een hele klus hier rondlopen. En misschien toch ook weer een wat positiever kijk hebben op Amerika.
0: Ja, dat kan helpen inderdaad. Dus, nou ja. Komen ze ook nog maar vlaggetjes tegen, hè? Want er wordt flink gevlagd vanwege het jubileum van het land.
1: Ja, dat vond ik inderdaad wel leuk. Vanmorgen keek ik uit het raam en ik denk, hey, kijk nou eens. Allerlei vlaggetjes staan in de buurt. En een van de makelaars hier, die heeft dus die vlaggetjes neer laten zetten. En dan denk ik, oh ja, dat is toch weer wel leuk. En dan, natuurlijk, 4 juli komt eraan. Dus dat wordt ook een drukke dag met, nou ja, je hebt een optocht. Er is een picknick. En die 250 jaar, dat leeft toch ook wel onder de mensen. En,
0: wordt gevierd daar dus. Ja. En ook door jou en door iedereen daar in Amerika. Ja. En hou ons vooral op de hoogte wat daar speelt. Ja. En nog één ding, voor welk team ben je dan nu? Wie ga je dan volgen?
1: Weet je, ik was laatst nog eens in een centrum voor daklozen. Dus ik vroeg van, hey, hoe is het met jullie? En er waren dus een aantal mensen die oorspronkelijk uit Afrika komen. En die zeiden van, oh, we zijn zo blij met Ivoorkust en Ghana.
0: Oh, ja.
1: En dus ik denk, nou ja, misschien is dat wel leuk dat ook die teams een stukje verder komen dan...
0: Ja,
1: ja, dan verwacht. Dus nou ja.
0: Jouw support hebben ze dus inderdaad. Ja, Ineke, vanuit Illinois, onze ziel in het buitenland. Ja. Geniet van dat toernooi en van veel meer. We spreken elkaar volgende week weer. Tot dan.
1: Ja, inderdaad. Dag Zeeland, groetjes.
0: En dag Ineke. Doei.

De Beatles en Drive My Car hier bij Omroep Zeeland. Het verhaal rondom Martin Bos en zijn bonnetjes voor biefstuk en kaviaar, dat krijgt weer een nieuw hoofdstuk. We hebben het zo meteen over In Zeeland Komt Thuis. Om 17:30 hebben we het in Zegt U Het Maar over het WK-avontuur van Nederland en met name die van Jan-Paul van Hekken. Want Oranje werd in die finales uitgeschakeld door Marokko. Maar Arne Meijden is dan toch wel heel erg trots volgens mij op de verdediger, die dan terugkijkt op voor hem een enorm sterk toernooi. Wat denk jij, moet hij een huldiging krijgen eigenlijk in Arne Meijden? Jan-Paul van Hekken is de stelling van vandaag. Bijna 74% zegt al op ons WhatsApp-kanaal. Zeker, hij verdient absoluut een huldiging. Jouw mening die is zometeen welkom om 17:30 in Zegt U Het Maar.

0: This World Is Our Home. Welkom op Zeeland op je dinsdagmiddag. De fracties in de Provinciale Staten die willen dat Martin Bos een gedeelte van zijn fractievergoeding over 2023 en 2024 terugbetaalt. Onder meer, verslaggever Pim van den Bergen volgt de zaak. Pim, neem ons eventjes mee. Wat is er nou precies gebeurd?
1: Nou ja, we hebben via een zogenaamd WO-verzoek, de wet Open Overheid, gekeken hoe politieke fracties in Provinciale Staten hun fractievergoeding besteden. Dat is gemeenschapsgeld en het is bedoeld voor ondersteuning van het politieke werk. Bij Forum voor Democratie viel op dat eenmansfractie Martin Bos nogal wat geld opgaf als vergaderkosten. Zeker ten opzichte van de andere fracties met meer statenleden. En toen we die bonnetjes opvroegen, bleek dat het voor een groot deel om etentjes ging. In 2023 en 2024 ging het om 117 keer uit eten, samen goed voor ruim €10.000 aan biefstuk, bier en caviar. Formeel vielen die uitgaven destijds niet buiten de regels, maar politiek en moreel is er veel kritiek op gekomen.
0: Ja, dan naar dat nieuws van vandaag, die vergadering van alle fractievoorzitters. Wat is daar besloten?
1: Ja, het presidium, dus al die fractievoorzitters, die noemen de manier waarop dit gemeenschapsgeld is besteed buitensporig en moreel ontoelaatbaar. En nu hebben ze commissaris van de Koning Hugo de Jonge ervoor. Die gaat namens het presidium met Martin Bos in gesprek. Hij zal Bos vragen om een deel van die fractievergoeding terug te betalen. Ze weten niet hoeveel, omdat het natuurlijk niet verboden was wat hij deed. Dus eigenlijk doen ze een moreel appel op hem om het bedrag, als hij al wil terugbetalen, het zelf uit te kiezen.
0: Maar dat presidium, wat jij zegt, kan dat Bos dan ook dwingen om dat geld terug te betalen?
1: Nou ja, want het is echt een moreel appel. Dat betekent dat het presidium dringend vraagt om het geld terug te betalen, maar het niet juridisch afdwingt dat hij dat moet doen. En dat heeft te maken met die regels, die oude regels. Onder die oude regels was het niet per se verboden.
0: Nee, maar als niks, of het niet echt verboden is, waarom is die kritiek dan zo stevig?
1: Ja, het gaat om publiek geld. Zo'n fractievergoeding is bedoeld om statenleden te ondersteunen bij hun politieke werk. Bijvoorbeeld met een medewerker of hun fractiemedewerkers te scholen of een vergaderruimte te huren. Nou, in dit geval is een groot gedeel volgens de bonnetjes opgegaan aan horeca. En andere statenleden hebben daar boos en gefrustreerd op gereageerd, omdat zij nu vrezen dat het vertrouwen in het publiek en hun eigen imago hierdoor ook schade oploopt.
0: Toch gaat het de laatste tijd al vaak ook over die regels. Gaan die nu veranderen?
1: Nou, ze zijn eigenlijk per 1 januari zijn ze al aangescherpt, omdat men al wist dat hier iets niet goed aan het gaan was. Maar de fractievoorzitters willen weten of dat genoeg is. En daarom wordt er een accountant gevraagd om advies uit te brengen om die verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, zoals dat technisch heet, of die nog bijgesteld moet worden.
0: Er wordt ook gesproken over meer openbaarheid. Wat betekent dat?
1: Ja, dat is iets waar wij heel erg blij van zouden worden. Naar voorbeeld van de statenfracties in Flevoland. Daar worden alle bonnetjes daar actief openbaar gemaakt. Zodat iedereen kan zien waar de fractiegelden aan besteed worden. En nu is dat pas via een WO-verzoek. Nou, een WO-verzoek is heel langdradig, heel formeel. Moet allerlei van alles weggestreept worden. Dus het moment dat je dat actief op de website zet, kan iedereen zien wat er met die fractievergoedingen gebeurt.
0: En tot slot, Pim, hoe reageert Martin Bos zelf op al deze kritiek?
1: Ik heb hem vandaag nog niet te pakken kunnen krijgen. Ik volg hem wel op X, voorheen Twitter. Want daar laat hij van zijn afgelopen weken, hij is op vakantie in Sicilië, heel veel mooie dingen zien.
0: Leuk.
1: Eerder zei hij al dat hij zich gewoon aan de regels heeft gehouden. En hij noemt de etentjes een soort sociaal smeermiddel. Momenten om met mensen van gedachten te wisselen. En ook zegt hij dat hij juist geld heeft bespaard door bijvoorbeeld geen fractiemedewerker in te huren. En dat hij geen reiskosten en dergelijke heeft gedeclareerd. Nou, of hij dus gevolg gaat geven aan dat morele appel van zijn medevoorzitters, dat valt te bezien.
0: Wordt vervolgd, Pim van den Berg. Dankjewel.

0: kan ik ook niet om 17:30 in, zegt u het maar. Onderwerp van gesprek dus vandaag. Jan-Paul van Hekken, moet hij eigenlijk gehuldigd worden in Arnhem-Muiden? Of is dat dan misschien te groot gedacht? Want ze zijn, ja, pas eigenlijk in die knock-out fases. Verder zijn ze natuurlijk niet gekomen. Maar goed, wel weer zeer op dat WK. Nou goed, reageren op, zegt u het maar, kun je doen zo meteen om 17:30. Na 17:00 hebben we het over Bulk Terminal Zeeland. Dag 6 in die zaak. De uitspraak in die zaak die is nog later dan eerst gedacht. Gaat niet eens dit jaar plaatsvinden. Wanneer dan wel, hoor je zo meteen. En het gaat ook over de vaccinatiegraad in Zeeland. Die is nog steeds te laag. Meer over die cijfers hoor je zo meteen na 17:00 hier op de radio.
1: Zeeland. Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 17:00.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De jongen was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dat is de verkeerde, sorry. Net enthousiast op deze dinsdagmiddag. Zometeen meer nieuws van vandaag in Zeeland komt thuis. Eerst even kijken op de weg, want je staat stil op de N57. Onder andere Middelburg richting de Brouwersdam voor de afrit Oostkapelle. 3 kilometer, daar 5 minuten. Ook een melding op de A58. Vlissingen richting Bergen op Zoom voor knooppunt Markiezaat. 3 kilometer, daar 5 minuten. De A4 dan Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 4 kilometer, daar 5 minuten. En ook op de A16 sta je stil. Breda richting Rotterdam voor Dordrecht. 10 kilometer, daar iets meer dan 5 minuten. Verderop op diezelfde A16, maar dan voor Rotterdam-Feyenoord. 5 kilometer, 6 minuten. En de andere kant op Rotterdam richting Breda. De A16 voor de afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer, daar bijna een kwartier vertraging op dit moment.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
15: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
17: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Kost je maar 3 minuten.
22: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
23: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
24: Omroep Zeeland.
0: De vaccinatiegraad in Zeeland is nog steeds te laag. Het streven is dat 95% van de jonge kinderen is gevaccineerd. Vorig jaar was het in Zeeland maar 78%. Meer over zo in Zeeland komt thuis. De uitspraak in de zaak van Bulkterminal Zeeland is nog later dan eerst gedacht. Pas halverwege januari doet de rechtbank uitspraak. In Breda zit dag 6 van die zaak erop. Rick Bolt met de opvallende feiten van vandaag. Ja, er slapende hoofden in veel klassen vanochtend. Wat ook basisschoolleerlingen die zagen Nederland-Marokko vannacht. Hoe blikken zij dan terug op die wedstrijd? Hoor je zo meteen hier in Zeeland komt thuis. De vaccinatiegraad van jonge kinderen in Zeeland die is nagenoeg gelijk gebleven, blijkt uit cijfers van het RIVM. Ruim 78% van de Zeeuwse baby's kreeg vorig jaar een prik die beschermt tegen onder meer kinkhoest en polio. Vorig jaar was dat 79%. Jeugdarts van de GGD, Lisanne Vermunt, die reageert op de nieuwe cijfers.
1: Wanneer we kijken naar het recent uitgebrachte rapport van het RIVM... zien we eigenlijk geen hele grote verrassingen. We zitten iets lager dan gemiddeld. Dat is natuurlijk al jaren zo.
2: Vorig jaar was het zo dat de pasgeborenen, dat 79% daarvan volledig gevaccineerd was. Blijft dat beeld een beetje hetzelfde?
1: Nou, eigenlijk kunnen we zo op het eerste oog wel zeggen dat dat ongeveer hetzelfde blijft. Er zit natuurlijk een kleine onzekerheid in met de anoniem verzonden vaccinaties. Wat een beetje invloed kan hebben op het werkelijke getal.
2: Daarmee bungelt Zeeland wel onderaan in Nederland. Wat vindt de GGD daarvan?
1: Ja, daar zijn we natuurlijk op zich niet blij mee. Hè. Je wil natuurlijk zo'n hoog mogelijke vaccinatiegraad hebben om de beste bescherming te kunnen bieden. Anderzijds, we zijn eigenlijk ook al wel heel tevreden dat we natuurlijk niet verder dalen. Dat we het mooi stabiel kunnen houden, hè, als we dus de cijfers nu zien. Dat stemt ook wel tot tevredenheid.
2: Als jeugdarts en als medewerker van de GGD, wat is een vaccinatiegraad waar eigenlijk naar gestreefd moet worden?
1: Dat kan een beetje afhankelijk zijn van de infectieziekte waar we het over hebben. Hè. Natuurlijk ook de besmettelijkheid ervan. Meestal zitten we wel zo rond de 95, zou echt heel erg wenselijk zijn. Voor enkele infectieziekten ligt het ook wel net ietsje lager nog.
2: Tot zover over de hele jonge kinderen. Zijn er nog opvallende verschuivingen te melden rond vaccinaties die bijvoorbeeld op latere leeftijd worden gegeven?
1: Ja, zeker. We zien nu op het eerste oog eigenlijk hele positieve resultaten over de HPV-vaccinatie. Die zijn zowel bij de jongens als de meisjes echt omhoog gegaan.
2: Want zo'n HPV-vaccinatie, daar heb ik vooral de associatie mee met baarmoederhalskanker. Waarom krijgen jongens die dan ook bijvoorbeeld?
1: Die associatie klopt, maar het is zo dat we vaccineren tegen het humaan papilloma virus. En dat is het virus dat meerdere kankersoorten kan veroorzaken, waaronder de baarmoederhalskanker.
2: Dan ook nog even naar de vaccinaties tegen het RS-virus. Hoe gaat het daarmee?
1: Nou, dat is natuurlijk het eerste jaar dat we dat op dit moment zijn gaan doen. En eigenlijk zien we dat we een behoorlijke graad hebben bereikt in Zeeland. We liggen maar een klein beetje onder het gemiddelde. Eigenlijk minder dan bij andere vaccinaties. Nou, dat stemt ons tot tevredenheid. En wat we vooral ook heel mooi zien is dat we al die kinderen eigenlijk bijna allemaal op tijd hebben gevaccineerd. Waarmee je de beste bescherming biedt. En dat zien we gelukkig ook terug landelijk ook in de opnamecijfers bijvoorbeeld van de kinderen op de IC. Wat echt lager ligt dan de voorgaande jaren.
2: De cijfers zijn dus redelijk gelijk gebleven. Positieve ontwikkelingen rond vaccineren bij het RS-virus en de HPV-vaccinatie. Wat gaat de GGD doen om toch die cijfers over de hele linie zo ver mogelijk weer omhoog te krijgen het komende jaar?
1: Ik denk dat we vooral verder gaan met alle stappen die we al genomen hebben. Dat zijn bepaalde publiekscampagnes. Dat zijn extra gesprekken met ouders bijvoorbeeld al voordat het kindje geboren is. We gaan ook verder met het zorgzaam vaccineren. Dat is iets meer aandacht, meer tijd voor de kinderen die het misschien ook spannend vinden, waarmee is een goede ervaring geeft dat ze ook weer terug durven te komen. En het gesprek aan blijven gaan met ouders en de jongeren.
2: Want iedere prik is er weer één.
1: Zeker.
0: Zij jeugdarts van de GGD, Lisanne Vermunt. Ik praat daarover verder met verslaggever Niels Schuurbiers. Niels, vorig jaar was Zeeland de regio met de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Is dat nog steeds zo?
2: Nee, nu heeft de regio Amsterdam de laagste vaccinatiegraad met 76,2%. Gevolgd door Rotterdam-Rijnmond met 78%. Zeeland staat dan op de derde plaats met dus die 78,4%. En dan hebben we het dus over kinderen tot 2 jaar... die alle prikken van het Rijksvaccinatieprogramma hebben gekregen.
0: Nou, als we dan iets verder inzoomen op die cijfers, wat is er te zeggen op gemeenteniveau?
2: Nou, in de top 10 van gemeenten met de laagste vaccinatiegraden staan 3 Zeeuwse gemeenten. Waar we dus een derde plek hebben qua regio, staat er ook een Zeeuwse gemeente op de derde plaats van gemeenten met zo'n laagste vaccinatiegraad. De landelijke lijst wordt aangevoerd door de gemeente Neder-Betuwe. Daar is 49,6% van de jonge kinderen volledig gevaccineerd. Op de tweede plaats staat Urk met 49,9%. Maar daar dus op die derde plaats de gemeente Rijmerswaal, waar 60,6% van de kinderen tot 2 jaar volledig is gevaccineerd. Nou, voor de mensen die meeschrijven, de top 10 ziet er verder als volgt uit. Op plek 4 staat Alblasserdam, gevolgd door Rhenen, Barneveld, Staphorst en Nunspeet. Tolen volgt dan op plek 9 met 69,9% en Borselen op de 10e plaats met 74% van de kinderen die volledig zijn gevaccineerd.
0: Oké, duidelijk, Niels Schuurbeers, dankjewel. Het was alweer de 6e dag in het proces tegen de directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Zoals je weet, het OM verdenkt de directeuren ervan om jarenlang op grote schaal cocaïne te hebben ingevoerd via hun bedrijf. En onze rechtbankverslaggever Rick Bolt die volgt de zaak. Rick, eerst was het de beurt aan de advocaten van René. Hij heeft al een deel bekend. Wat zijn er zijn advocaten vandaag?
3: Nou, volgens de advocaten van René kan hij niet gekoppeld worden aan een deel van de drugsfeiten die hem wel te lasten worden gelegd. Dan gaat het bijvoorbeeld over de 2000 kilo die verstopt zou zitten in Big Mac's kolen. Daar zijn alleen berichten van over Franco. Maar ja, die praat bijvoorbeeld wel over een maat. Maar ja, voor de advocaten is dat niet genoeg om hem ervan te verdenken. René heeft dan wel inderdaad erkend dat hij te ver is gegaan in de voorbereiding van een paar transporten. Maar volgens zijn advocaten ging dat vooral om een beetje meepraten met de criminelen. En ook zijn die transporten al gestand bij de voorbereiding. Dus zou er een veel lagere straf moeten volgen dan dat het OM heeft geëist.
0: Maar indrukwekkend in die zaak rondom Bulk Terminal Zeeland is de infiltratieactie van de politie. Daar ging het vandaag ook uitgebreid over, hè?
3: Ja, dat klopt. En die advocaten schieten vooral op de aanvraag die de politie deed om dit te mogen doen. Daarin stond bijvoorbeeld dat er zonder die undercoveractie niet genoeg bewijs zou zijn. En dan waren er volgens de advocaten dus twee opties. Of er is niet genoeg bewijs tegen hun cliënt en kan hij dus niet veroordeeld worden. Of de andere optie is, er was wel genoeg bewijs, maar dan klopt die aanvraag niet. En kan het bewijs dus uit die undercoveractie niet gebruikt worden tegen hun cliënt. En ze zeggen ook, ja, die undercoveragent heeft mijn cliënt uitgelokt. En door hem een hele dikke financiële worst voor te houden. En dat uitlokken, dat mag niet.
0: Daarna was het de beurt aan de advocaat van David F. Hij is dan de Litouwse verdachte, hè, die Jacco zou hebben geholpen met witwassen.
3: Ja, dat klopt. En hij trok nogal van leer tegen het OM. Hij zegt eigenlijk dat het OM nauwelijks echt onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van die gelden. Of die bedrijven wel echt waren, of die facturen wel echt waren. En die advocaat zegt, ja, ik moest zelf heel erg aan de slag om te laten zien, hey, dit bedrijf bestaat wel echt en deze persoon bestaat wel echt. Kijk, hier is die. Dus ja, daarvan zegt die advocaat, dat klopt gewoon niet.
0: Ja, en dan ging het ook nog over sporttassen met cash daarin, hè?
3: Ja, dat klopt. Want Co heeft ooit verklaard dat hij sporttassen met 300.000 euro cash moest brengen naar David. Maar volgens de advocaat is er maar één ding dat bewijst dat dit gebeurd is. Namelijk twee zinnetjes die Co hierover heeft gezegd in een verhoor. Voor de rest ontkent eigenlijk iedereen dat dit gebeurd is. Ja, en dat is volgens de advocaat dan ook echt niet genoeg bewijs.
0: Tot slot dan nog, Rick. Eerder werd bekend dat waarschijnlijk richting het einde van het jaar dat de uitspraak zou gedaan worden in deze zaak. Dat lijkt nog later te worden, hè?
3: Ja, dat klopt. De rechtbank gaat er echt goed over nadenken blijkbaar, want het gaat nog minimaal een half jaar duren voordat de rechtbank uitspraak doet. En dat is namelijk op 14 januari 2027.
0: Oké, Rick Bond, jij volgt die zaak voor ons. Dankjewel.

0: Natasha Bedingfield stond onlangs nog op Pinkpop. Leuke ervaring was dat om haar daar eens te zien. Die Words hier bij Omroep Zeeland. 4:15 is het geweest. Tot best wel een bewolkte dag. Ander weer dan we zijn gewend de afgelopen periode. Stefan van der Gijzen. Hoe gaan we deze dinsdag afsluiten?
1: Nou, vanavond gaat die bewolking geleidelijk wegtrekken. Het klaart steeds meer op. De nacht die verloopt uiteindelijk vrij helder met temperaturen van zo'n 13 of 14 graden. Morgen dan krijgen we meer zonneschijn in het oostelijk deel van de provincie. Misschien een kleine kans op een regenbui. En morgenmiddag wordt het mede door de zon eventjes iets warmer. Met zo'n 22 tot 24 graden en staat er een matige noordwestenwind. Nou, donderdag dan kan vanuit het noordwesten tijdelijk wat lichte regen gaan vallen bij temperaturen van zo'n 21 of 22 graden. En vrijdag dan blijft het droog. Met meer zon, daar wordt het 23 graden. Ja, en dat gematigde zomerweer, dat houden we ook vast in het komend weekend.
0: Oké, duidelijk. Stefan van der Gijzen, dank je wel. Op de weg eens kijken, vertragingen gemeld op de A58 onder andere. Vlissingen richting Bergen op Zoom. Daar een vertraging voor knooppunt Markiezaat. 4 kilometer, 6 minuten is je extra reistijd. Ook op de A4 sta je stil. Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 4 kilometer, daar zo'n 10 minuten. De N57 dan, Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Ouderhoorn, 5 kilometer, 6 minuten daar. En ook op de A16 vertragingen, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht, 8 kilometer, daar 6 minuten. En verderop voor Rotterdam-Feyenoord nog eens 5 kilometer. 5 minuten is je vertraging daar.

0: Deze special audience, c'est la vie. Het is niemand ontgaan, denk ik. Nederland heeft op het WK voetbal verloren van Marokko in die penalty-serie. De wedstrijd begon om 3:00 vannacht en duurde door die verlenging tot vlak voor 6:00. Ja, voor wie de dag nog eigenlijk moet beginnen, is dan voor basisschoolleerlingen, is dat toch even de moeilijk, lijkt mij. Ze ook in de Holtkamp in Goes. Want een aantal leerlingen die kwam met slaperige oogjes het klaslokaal weer binnen.
1: Goedemorgen, Mason, kijk maar eens even aan.
2: Ja.
1: Ben je wakker?
2: Ja.
1: Oké, dan is het goed.
3: Het klaslokaal druppelt langzaam vol. En in de hoek zit Sepp. En Sepp, ik ben benieuwd. Heb jij gekeken vannacht?
2: Ja.
3: Heb je aan je woord gehouden?
2: Ja, ik heb gekeken.
3: En wat vond je ervan?
2: Ja, slecht gespeeld. Slecht scheid.
3: Ik zie voor je liggen de rekenopdrachten. Je zucht er al bij. Ben je een beetje moe? Ga je het volhouden vandaag?
2: Ik denk het. Ik weet het niet. Ik hoop het.
3: Dan gaan we even naar de andere kant van het klaslokaal. Sansa, ik hoor van de meester net, jij hebt vannacht ook gekeken.
4: Ja.
3: Hoe ga je het de rest van de dag volhouden?
4: Ja, ik ben niet heel erg moe. Maar ik denk gewoon niet te druk doen, gewoon rustig aan.
3: De les gaat beginnen, maar Danilo, toch even een snelle vraag. Heb je gekeken?
5: Ja.
3: Marokko die heeft gewonnen. Wat vind je daarvan?
5: Ja, wel een beetje gegund. De scheid vond ik wel een beetje partijdig ook.
6: Beetje gaan slapen?
3: Nee?
6: Nee, ik ook niet.
7: Nee, mijn moeder die heeft me wakker gemaakt bij de penalty.
3: Heel veel geroezemoes van leerlingen. Waarschijnlijk gaat het over de wedstrijd. En toch zie ik ook nog een lege stoel, meester Ten.
8: Ja, daar hadden we het gisteren al over. Er is toch keurig netjes gebeld voor één voetballiefhebber die of iets later komt. Dus die verwacht ik gewoon toch in de loop van de ochtend. Ik heb liever dat ze even bellen. En daar passen we ook wel een mouw aan. Dat is echt geen probleem. We gaan straks gewoon een rekenlesje doen. In plaats van het jeugdjournaal in de eerste pauze zullen we denk ik nog eens even de samenvatting kijken. En dan is het eigenlijk gewoon een dag zoals alle anderen.
3: Voor de leerlingen die het hebben gemist, kunnen we dan toch nog eventjes inhalen. Maar u heeft geen moment gemist, denk ik.
8: Ik heb geen moment gemist. En ik dacht misschien na de wedstrijd nog even slapen. Maar ja, dat kwam er niet van. Dus gelukkig vroeg naar bed gegaan. En ik sla me er wel doorheen vandaag.
0: Ja, en hopelijk hebben meer mensen dat gedaan vandaag. Verslaggever Sander de Jonge was dat. Maar ja, voor Nederland zit het toernooi er wel op. Jan-Paul van Hekken, onze Zeeuwse trots, die blikt terug op dat WK-avontuur en de wedstrijd tegen Marokko.
9: Ja, wat heet het potje? Ja, zo teleurgesteld dat je hem niet wint. Dat je niet doorgaat. We hebben hard voor gestreden, alles gegeven. Alleen het was net niet. En ik denk, zuurder kan je hem niet krijgen. Ik denk in de blessuretijd, in de officiële tijd, scoren ze de 1-1 en dan met penalties verlies je hem. Ja, zo pijnlijk.
10: Wat gebeurde er ook in die beginfase ook allemaal met jou? Ik kijk nu naar je haar, het is nog steeds rood van het bloed. Het was echt, echt hard, hè?
9: Nou, nee, het was hard tegen hard. En we gingen ervoor. En maakt dan niet uit. We hebben verloren. Het is gewoon zo pijnlijk. Voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. En sorry dat we niet door zijn gegaan.
10: Valt die eerste goal, hè, van Gakpo. Dan denk je, ja, dit moet zo zijn. Hè, dit is het verhaal. Dan komen jullie allemaal samen. Ja, het leek zo mooi te zijn.
9: Nee, zeker. Ik denk dat we het tot aan de laatste, wat was het, tot de blessuretijd eigenlijk op orde hadden. Ik had ook echt het gevoel dat we wat dicht gingen houden. En dat we dat gingen doen. En dat we de volgende ronde gingen halen. En toen scoren had ik nog steeds het gevoel dat het kon. Toen vloeide de energie wel weg. Alleen, ja, penalty-reeks. Dan kan het beide kanten op gaan. En nu ging het de laatste kant van Marokko op.
10: Ik kom net uit de kleedkamer. Neem dan iemand het woord?
9: Nee, het is gewoon stil. Het is gewoon stil. Iedereen is leeg. Het heeft ook niet meer veel zin om wat te zeggen. Want iedereen had een droom. En dat was het WK winnen. En sowieso de volgende ronde halen. Als je zo verliest, is het heel pijnlijk. En deze gaat nog wel even zin.
0: Jan-Paul van Hekken zei dat. Na de zomer gaat hij spelen dan voor Tottenham Hotspur. Die tegenstander van vannacht Marokko. Zij spelen zaterdag in de achtste finale op dat WK. Tegenstander is dan Canada.

0: Akeba, pata pata, het is half zes. Met de tijd voor, zegt u het maar. Esteve van Daanen, zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is half zes, het Zeeuwse nieuws. Dat krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Fractievoorzitters in Provinciale Staten willen dat Martin Bos een deel van zijn declaraties terugbetaalt. Bos heeft in 2023 en 2024 etentjes ter waarde van €10.000 gedeclareerd. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge gaat in gesprek met Bos. De partijen in Provinciale Staten willen ook bekijken of declaratieregels aangescherpt moeten worden. In Zeeland zijn dit jaar ruim 3100 leerlingen geslaagd voor eindexamens VMBO, HAVO en VWO. Dat is ruim 94% van de leerlingen. Het slagingspercentage ligt daarmee iets hoger dan vorig jaar. Bij veel leerlingen kon de vlag eerder deze maand al uit. Vandaag kregen leerlingen die herexamens deden de uitslag te horen. Op het Calvijn College slaagde bijna 99% van de leerlingen, het hoogste aantal in Zeeland. Voetballer Danique Tolhoek uit Capelle verlaat Ajax en gaat naar Eintracht Frankfurt. Ze heeft een contract tot 2029 getekend bij de Duitse club. Tolhoek begon met voetballen bij Capelle, stapte daarna over naar JVOZ en 5 jaar geleden ging ze naar Ajax. Op Instagram bedankt ze de club uit Amsterdam. In Goes heeft de brandweer vanochtend 2 mannen bevrijd uit een hoogwerker op het stationspark. Het toestel kreeg een storing en kon niet meer naar beneden. De brandweer haalde de mannen met een ladderwagen veilig naar de grond. Het weer in Zeeland. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht klaart het steeds meer op en blijft het droog. Morgen meer zon en vrijwel overal droog, dan 22 tot 24 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Je vindt het ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. We gaan eens kijken op de weg. Best wel druk. De dinsdagmiddagspitsje staat stil. Onder andere op de A58. Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markizaat 4 kilometer. Daar iets meer dan 5 minuten vertraging. En 57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerken 3 kilometer. Daar 5 minuten. En diezelfde N57. Maar dan de andere kant op Rotterdam richting Middelburg. Daarvoor de afrit Hellevoetsluis Oude. 6 kilometer en ruim 10 minuten vertraging. A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 4 kilometer, daar 6 minuten. Op de A16 is het ook nog steeds druk. Breda richting Rotterdam voor Dordrecht. 8 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En verderop voor Rotterdam-Feyenoord ook nog eens 6 kilometer. En ook daar 10 minuten. Andere kant op Rotterdam richting Breda. De A16 voor Dordrecht Centrum 6 kilometer. Daar is je extra reistijd zo'n 5 minuten.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, een hele goede middag. 5:30 geweest. We gaan zo meteen van start met zegt u het maar. Misschien nog één keer. Ja, over die bittere pil doorslikken van het voetbal van vannacht. Misschien ben je wel opgebleven en heb je dan onze eigen Jan-Paul van Hekken zien spelen. Ja, niet ongeschonden ging hij van het veld. Hè? Een rode pluk aan zijn haar toegevoegd. Een paar noppen in zijn gezicht gekregen. Wat hechtingen erbij. Maar Jan-Paul van Hekken, ja. Eindelijk weer zeer trots op dat WK. En daarom de stelling van vandaag. Jan-Paul van Hekken die verdient een huldiging in Arnhem-Muiden. Wat denk jij? Is dat terecht? Of zeg je, nou ja. Ja. Is dat allemaal nodig? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Die kun je achterlaten. 0118-499-999. Verdient Jan-Paul van Hekken een huldiging in Arnhem-Muiden? En sowieso wil je terugblikken op dat WK van afgelopen nacht. Meld je dan, hoop ik je zo te spreken. In zegt u het maar.

Shakira en Burna Boy, dat is de tune eigenlijk van het WK. Hey, wat plaatsvindt in onder andere de Verenigde Staten, in Mexico, in Canada. En dat is voor Nederland nu afgelopen 2K-avontuur. Ook van Jan-Paul van Hek. Het zit erop. Oranje werd in die achtste finales uitgeschakeld door Marokko. Maar de verdediger uit Arnhem-Muiden, hij kan toch wel terugkijken op een sterk toernooi. Hij speelde de wedstrijden daar. Hij verdiende een mooie transfer naar Tottenham Hotspur. Dat is allemaal mooi geweest natuurlijk. Maar verdient hij nou een huldiging in Arnhem-Muiden? Ik ben benieuwd naar je mening. Laat hem achter. 0118499999. Dominique, die gooit er nog een schepje bovenop. En zij zegt, wat mij betreft verdient hij een standbeeld in Arnhem-Muiden. Topspeler die met ontzettend veel vuur, passie en inzet heeft gespeeld. Heeft alles gegeven tot de allerlaatste minuut. Absoluut een strijder. Maar het is jammer dat het voorbij is. Ik vind dat we ontzettend trots mogen zijn op het Nederlands elftal. En bovenal, topper is Jan-Paul van Hekken. Wat mij betreft verdient hij dus een standbeeld zonder enige twijfel. Nou ja, je weet, een standbeeld, een huldiging. Hoe denk jij daarover? Anneke die zegt dan weer, Jan-Paul die mag met opgeheven hoofd terugkeren. Ja, en een gave hoofd. Hij heeft alles gegeven volgens Anneke. Dat is dan mooi inderdaad. En Alex die zegt, hij is een strijder. Meer niet 100% inzet heeft hij getoond. En je was een topper in het oranje team. Gwenda die zegt dan nog, wat heeft hij het goed gedaan? En Arnhem-Muiden trots gemaakt. Had het liefst nog meer van zijn strijden willen zien in dit WK. Helaas, aan Jan-Paul heeft het niet gelegen. Maar moet hij nou gehuldigd worden? Moet hij onthaald worden in Arnhem-Muiden? Jouw mening die is welkom inzicht. Maar bel gerust 0118 499999.

0: Kijken wat Janne en Janna zeggen. Die zeggen, nou, verdienen is wat anders. Maar of hij het leuk gaat vinden, wij denken het eigenlijk niet dat hij zo'n huldiging leuk vindt. En waarom een huldiging? Hij is geen kampioen geworden. Dus waarom zou je dat doen? Meningen verschillen via de app. Bel gerust eventjes. Hoor ik jouw mening heel graag. En moeten we toch ook heel eventjes naar de andere kant kijken, hè, van dat WK. Want er werd vanochtend heel vroeg in Vlissingen feest gevierd door de supporters van Marokko. Deden ze vooral toeteren door de straat. En deze supporters die waren ook enorm blij met de overwinning.
1: Kijk, het was een hele spannende wedstrijd. Maar uiteindelijk, ja, penalty is altijd wel een beetje... Er zit een beetje geluk bij, maar gelukkig is het goed afgelopen voor Marokko.
2: Ja. En nu?
1: En nu, ja, we hopen naar de finale. Hè? Daar geven we voor uiteindelijk.
2: Heb jij ook de hele wedstrijd gekeken?
3: Ja.
2: Ja? Ben je nu wel heel erg moe, of niet?
3: Ja, best wel.
2: Ja. En moet jij zo meteen naar school?
3: Ja, maar ik ga me ziek melden.
2: Mag dat van papa?
3: Ja.
1: Nee, ze mag de vrij nemen van school, dus we gaan misschien ook wel doen.
2: En denk je nu, gaat de Marokko wereldkampioen worden?
3: Ik denk het niet, maar ik hoop het wel.
0: Oké, hij heeft dan die hoop dat, dat Marokko maar gaat strijden voor dat wereldkampioenschap. Nog even terug naar de basisschool in Goes, want daar kwamen vanochtend dan slaperige leerlingen weer terug in de klas. Waaronder Sepp. Hij had gisteren al beloofd om de wedstrijd te gaan kijken.
4: Ja, ik heb gekeken.
5: En wat vond je ervan?
4: Ja, slecht gespeeld. Slecht scheid.
5: Ik zie voor je liggen de rekenopdrachten. Je zucht er al bij. Ben je een beetje moe? Ga je dit volhouden vandaag?
4: Ik denk het. Ik weet het niet. Ik hoop het.
0: Ja, hij hoopt het dan. Volgens Arne zou Jan-Paul de aanvoerdersband moeten krijgen. Want hij heeft zich toch wel erg laten zien daar op het WK. Gestreden, alles gegeven volgens Miranda. En Marleen die zegt dan nog, wat een topper, Jan-Paul in het oranje team. En respect voor Jan-Paul hadden de andere spelers en de coach maar de mentaliteit. Net als hij. Patrick laat dat nog weten. We hebben het over hem, over dat WK in Zichtuutmaar. Want verdient hij nou eigenlijk een huldiging in Arnhem-Muiden, Jan-Paul van Hekken? Reageer, doe dat door te bellen 0118 499 999.

nog terugblikken op het WK? Laat het weten. 0118499999. En verdient hij een huldiging Jan-Paul van Hekken in Aardemuiden? Of is dat allemaal iets te veel van het goede? Wat vind jij van zijn prestaties? En wie zou er dan toch nog het WK moeten gaan winnen volgens jou? Uiteraard welkom om je te melden. Inzicht dit maar. Hoop ik je zo te spreken hier op Omroep Zeeland.

Hey Nobody, ja, het lijkt een beetje op de telefoonlijn bij Omroep Zeeland. Het is zo rustig. Is er zo'n kater ontstaan na het voetbal van gisteren? Is er dan zo weinig trots op jouw bal van Hekken? Ik zit even te kijken namelijk op Facebook, maar ook op onze WhatsApp. En Khalid die zegt, respect voor Jan-Paul, trots. Een klaspak wordt hier genoemd door Paul. En trots op van Hekken, wat een vechter was het. Christel laat dat weten. Huldiging lijkt mij niet meer dan normaal, want na zo lang weer een ziel in het Nederlands elftal, dat moeten we koesteren, daar moeten we trots op zijn. Wat denk jij, moet die huldiging er nou eigenlijk komen? Of is dat misschien iets te veel? Hoe heb je gekeken naar de wedstrijd? Ga je misschien nu nog wel kijken naar het WK? Of denk je, nou, nu is het wel klaar. Als Nederland eruit is, dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. Het zou zomaar kunnen, hè? 0118-499-999. Ik ben benieuwd naar je mening.

Adrie stuurt nog een berichtje. Hij zegt, waardeloos optreden van de Nederlandse helft. Ze zijn eigenlijk maar met geluk groepswinnaar geworden. Ja, zo kun je het ook natuurlijk zien. Toch zijn ook heel veel mensen echt wel heel trots op Jan Bal van Hekken. Dat is dan ook wel mooi om te zien. Ja, zo'n huldiging voor hem, moet dat er naar komen? Ja of nee? Ik zit nog even op ons WhatsApp-kanaal te kijken. Kun je dagelijks reageren op de stelling die we dan bespreken? En je zegt het maar, 71% zegt nu, die verdient zeker een huldiging. 29% die zegt, nee, dat is te veel van het goede. Je mening die is uiteraard welkom. Dat kun je via de app doen, je kunt bellen. Uiteraard ben je welkom in, zegt het maar, ook op deze dinsdag.

0: Ah, dat is een zielig voor Lucas Graham, 7 Years. Mooi liedje, ga ik binnenkort dan maar helemaal draaien. Want er is toch iemand die heeft gebeld naar zegt hij mij. Dat is altijd gezellig. Wim Smit vanuit Brielen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Genoten van het voetbal?
1: Ja, genoten. Ja, toch. Ik geniet sowieso van het hele voetbal.
0: Ja.
1: Ook van de WK en ook van Nederland zelf. Maar ja, goed, het is jammer, maar het is zoals het geweest is. Iets wat men mee moeten nemen voor ze doet, hè?
0: Dat is zeker waar. Had je de wekker gezet? Ben je wakker gebleven? Nee,
1: ik had gisteravond iets laat toch te doen en dan vanmorgen moest ik er vroeg uit. Dus ik heb alleen maar vanochtend nog even de samenvatting bekeken. Dus
0: okay.
1: Ja, dat is jammer, maar het is niet anders.
0: Nee.
1: Maar goed, heb je een vraag over Jappo van Hekken?
0: Ja.
1: Hij heeft het fantastisch gedaan. En hij was een van de, nou ja, eigenlijk van de vaste mensen, hè, in de verdediging.
0: Ja.
1: Maar om nou gelijk standbeeld of hoe beging of weet ik wat, dat vind ik dan weer een beetje overdreven.
0: Okay.
1: Je kan natuurlijk wel zo iemand ontzettend waarderen. Dus ik kan me voorstellen dat de club Arnhem Muiden, als hij daar een keer op bezoek is, daar hem toch wel even een keer het zonnetje zet. Maar om nou gelijk een standbeeld te gaan opzetten, een beetje overdreven.
0: Dat is dan weer net te veel van het goede, maar misschien ook op het provinciehuis bijvoorbeeld, dat je hem wel ontvangt bijvoorbeeld en dat je dan die waardering uitspreekt. Kan ook nog.
1: Ja, maar waar zit de grens? Dus waar zit de grens op een gegeven moment waar je dus iemand gaat uitnodigen omdat hij een speciale ding heeft?
0: Nee, een goede vraag.
1: Als het nou een wereldkampioen zou zijn, dan zou ik zeggen, ja, oké, maar goed. Hij heeft het fantastisch gedaan, een goede speler. Het is ook een trots van Arnhem Muiden, trots van Zeeland. Maar ik vind het gewoon, hij zal wel een keer op bezoek gaan.
0: Mm.
1: En denk mezelf, nou, dan even netjes ontvangen en zonnetje zetten.
0: Ja, precies, komt het dan wel.
1: En misschien,
0: ja.
1: Misschien neemt hij dan nog wel een shirtje mee voor de club Arnhem Muiden. Dan kunnen ze dat netjes in de kantine hangen. Maar nou, en misschien is Hugo de Jonge nog wel bereid om dan even naar Arnhem Muiden te komen op zijn fietsje.
0: Ja.
1: Dus dat gaat er ook nog wel. Dus, dan kan hij het gelijk ook meedoen.
0: Nou is volgens mij heel Nederland een beetje boos op Ronald Koeman. En die moet weggaan. Is het zijn schuld? Denk jij?
1: Ja, het schuld is nooit. Een trainer maakt keuzes.
0: Mm.
1: Het is natuurlijk wel zo dat we al jaren toch wel kijken naar de speelstijl van Koeman. En dan denk ik weer zelf, ja, die had misschien toch beter andere keuzes gemaakt. Maar goed, als ze deze wedstrijden hadden gewonnen, dan hadden we niet zozeer over de speelstijl begonnen. Het is natuurlijk wel een beetje makkelijk om dat altijd nu achteraf te zeggen.
0: Nee, zeker.
1: Ik denk overigens dat hij zelf wel opstapt. Want ik denk wel dat het een, het is ook wel op een gegeven moment een bepaalde periode. Periode is afgelopen. En dat betekent dat je ook denkt van, mag een andere het weer verder gaan. En misschien dan in een wat ander systeem voetballen. Maar
0: ja,
1: vanuit mijn stoel is makkelijk hoor.
0: Nee, de absolute achterafwijzen is het makkelijkste natuurlijk. Maar goed, dat WK dat zit er nu dan op voor Jan-Paul van Hekken, voor het Nederlands elftal. Ga je het nog wel volgen, omdat je wel geniet van het voetbal?
1: Nee, ik kom niet vanuit mijn bank hoor. Ik ga wel lekker zitten. Vanavond gaan we ook weer zitten. Dus ik s'nachts sla ik een beetje over, want ik denk dat mezelf, dat een beetje overdrijven.
0: Ja.
1: Maar ik ga het zeker nog volgen. En we hebben natuurlijk, Nederland hebben we natuurlijk ook nog de steun aan onze zuidenburen.
0: Zeker.
1: En wat denk je van Cavalli? Ja, ik woon natuurlijk in Brielen, dus ik kwam dichter bij Rotterdam. Dus de Rotterdamse roots voor Cavallianen.
0: Ja.
1: Nee, er is nog genoeg te genieten van het voetbal. Dus,
0: en genoeg verrassing, hè? Want ook als je naar Duitsland ook kijkt, bijvoorbeeld gisteravond.
1: Nou ja, kijk, in Duitsland, ik heb dat, mijn zoon woont in Duitsland.
0: Ja.
1: En daar is de puntje, de bom, dat moet ik een beetje zeggen, ook wel ingeslagen. Want die hielden daar totaal geen rekening mee. Die zien dat ook anders. Dus in Duitsland is het, en ook voor de eerste keer met penalties eruit, dat is voor de Duitsers wel is wel heel verschrikkelijk.
0: Een verslikken, inderdaad.
1: Maar aan de andere kant, ook, het zijn ook maar mensen.
0: Tuurlijk.
1: Dus dat betreft...
0: Nee, is absoluut waar.
1: En wat ik wel een beetje moest lachen, dat die Nagelsman, die ging als een, die had toch wel een beetje last van hittestress. Want die ging dat tot de keer daarna, dan denk ik zelf, ach man.
0: Ja.
1: Goed, het is wel helemaal zo. Nee, maar ik blijf er wel genieten van.
0: Okay, gelukkig.
1: Er komen nog genoeg mooie wedstrijden aan.
0: Oké, maar ik noteer eventjes, geen standbeeld, geen huldiging. In Arnhem Muiden mag hij goed ontvangen worden, Jan-Paul van Hekken, met een grote glimlach in ieder geval. Wie wordt wereldkampioen volgens jou?
1: Oh, dat is een moeilijke. Ik denk Marokko.
0: Toch Marokko? Ja, verwacht je het?
1: Ja, ze hebben nog een heel goed team.
0: Ja.
1: Ze hebben een goede speelstijl. En wat ook wel zo is, ze hebben ook de drive, hè. Dus al die mensen die daar voetballen, die hebben een soort interne agressiviteit. En die willen graag en we tegelijkertijd wat dat betreft hebben Nederland nog wel een beetje ouder nu dan als ze een beetje. Maar dat hebben zij niet. En dat vind ik mooi om te zien.
0: Ik noteer hem. Marokko, gaat het dan worden volgens jou? Dank eventjes om te bellen. Daar zegt u maar Wim Smit voor die uitgebreide analyse van April. Dankjewel en een fijne avond gewenst.
1: Goedje, hetzelfde.
0: Dank
1: je.
0: Hoi, hoi. Morgen een nieuw onderwerp in Zicht. Maar vanaf 17:30 ben je uiteraard welkom om te bellen. Zometeen het laatste uurtje van Zeeland komt thuis. Bespreken we nog veel meer nieuws van vandaag. En uiteraard reizen we nog eventjes af naar onze Zeeuw van de dag. Kees van den Bos kan ons alles vertellen over Kitty Kotti. Voor het eerst in Goes herdacht. Hoe is dat geweest? Hele verhaal hoor je zometeen hier na 18:00.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, het is 6 uur geweest. Omroep Zeeland staat je nog van de middagspits op de A4 sta je stil. Dat is Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 5 kilometer, daar een kleine 10 minuten. En de N492 Rotterdam richting Hoogvliet voor de afrit Spijkenissen Centrum, 2 kilometer. Iets meer dan 10 minuten optellen daarbij je reistijd.
7: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
19: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
27: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. Het laatste uur alweer van Zeeland komt thuis. Moet statenlid Martin Bos een deel van zijn bonnetjes terugbetalen? De fracties in Provinciale Staten zouden dat willen zien. Hoor je zo meer over? Zeeland komt thuis. Wat doet het weer de komende dagen? Stefan van der Gijzen, die weet het. En Kitty Kotti is voor het eerst herdacht in Goes. Kees van der Bos, onze zilveren dag, die weet daar alles over. Goedenavond, goed dat je luistert naar Omroep Zeeland. Met muziek van Terrence Trent D'Arby in Sign Your Name.

0: Sign Your Name van Terrence Trent D'Arby hier bij Omroep Zeeland. De fracties in Provinciale Staten die willen dat Martin Bos een gedeelte van zijn fractievergoeding over 2023 en 2024 terugbetaalt. Onder meer onze verslaggever Pim van den Bergen volgt deze zaak. Pim, je moet ons eerst even meenemen naar het begin. Wat is er nou precies gebeurd?
1: Nou ja, we hebben via een zogenaamd WO-verzoek, de wet Open Overheid, gekeken hoe politieke fracties in Provinciale Staten hun fractievergoeding besteden. Dat is gemeenschapsgeld en het is bedoeld voor ondersteuning van het politieke werk. Bij Forum voor Democratie viel op dat eenmansfractie Martin Bos nogal wat geld opgaf als vergaderkosten. Zeker ten opzichte van de andere fracties met meer statenleden. En toen we die bonnetjes opvroegen, bleek dat het voor een groot deel om etentjes ging. In 2023 en 2024 ging het om 117 keer uit eten, samen goed voor ruim €10.000 aan biefstuk, bier en caviar. Formeel vielen die uitgaven destijds niet buiten de regels, maar politiek en moreel is er veel kritiek op gekomen.
0: Ja, dan naar dat nieuws van vandaag, die vergadering van alle fractievoorzitters. Wat is daar besloten?
1: Ja, het presidium, dus al die fractievoorzitters, die noemen de manier waarop dit gemeenschapsgeld is besteed buitensporig en moreel ontoelaatbaar. En nu hebben ze commissaris van de Koning Hugo de Jonge ervoor. Die gaat namens het presidium met Martin Bos in gesprek. Hij zal Bos vragen om een deel van die fractievergoeding terug te betalen. Ze weten niet hoeveel, omdat het natuurlijk niet verboden was wat hij deed. Dus eigenlijk doen ze een moreel appel op hem om het bedrag, als hij al wil terugbetalen, het zelf uit te kiezen.
0: Maar dat presidium, wat jij zegt, kan dat Bos dan ook dwingen om dat geld terug te betalen?
1: Nou ja, want het is echt een moreel appel. Dat betekent dat het presidium dringend vraagt om het geld terug te betalen, maar het niet juridisch afdwingt dat hij dat moet doen. En dat heeft te maken met die regels, die oude regels. Onder die oude regels was het niet per se verboden.
0: Nee, maar als niks, of het niet echt verboden is, waarom is die kritiek dan zo stevig?
1: Ja, het gaat om publiek geld. Zo'n fractievergoeding is bedoeld om statenleden te ondersteunen bij hun politieke werk. Bijvoorbeeld met een medewerker of een fractiemedewerkers te scholen of een vergaderruimte te huren. Nou, in dit geval is een groot gedeel volgens de bonnetjes opgegaan aan horeca. En andere statenleden hebben daar boos en gefrustreerd op gereageerd, omdat zij nu vrezen dat het vertrouwen in het publiek en hun eigen imago hierdoor ook schade oploopt.
0: Toch gaat het de laatste tijd al vaak ook over die regels. Dat gaan die nu veranderen?
1: Nou, ze zijn eigenlijk per 1 januari zijn ze al aangescherpt, omdat men al wist dat hier iets niet goed aan het gaan was. Maar de fractievoorzitters willen weten of dat genoeg is. En daarom wordt een accountant gevraagd om advies uit te brengen om die verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, zoals dat technisch heet, of die nog bijgesteld moet worden.
0: Er wordt ook gesproken over meer openbaarheid. Wat betekent dat?
1: Ja, dat is iets waar wij heel erg blij van zouden worden. Naar voorbeeld van de statenfracties in Flevoland. Daar worden alle bonnetjes daar actief openbaar gemaakt. Zodat iedereen kan zien waar de fractiegelden aan besteed worden. En nu is dat pas via een WO-verzoek. Nou, een WO-verzoek is heel langdradig, heel formeel. Moet allerlei van alles weggestreept worden. Dus het moment dat je dat actief op de website zet, kan iedereen kan zien wat er met die fractievergoedingen gebeurt.
0: En tot slot, Pim, hoe reageert Martin Bos zelf op al deze kritiek?
1: Ik heb hem vandaag nog niet te pakken kunnen krijgen. Ik volg hem wel op X, voorheen Twitter, want daar laat hij van zijn afgelopen weken, hij is op vakantie in Sicilië, heel veel mooie dingen zien.
0: Leuk.
1: Eerder zei hij al dat hij zich gewoon aan de regels heeft gehouden. En hij noemt etentjes een soort sociaal smeermiddel. Momenten om met mensen van gedachten te wisselen. En ook zegt hij dat hij juist geld heeft bespaard door bijvoorbeeld geen fractiemedewerker in te huren. En dat hij geen reiskosten en dergelijke heeft gedeclareerd. Nou, of hij dus gevolg gaat geven aan dat morele appel van zijn medevoorzitters, dat valt te bezien.
0: Dat volgen wij uiteraard. Tim van den Bergen, dankjewel. Max en Annie Grammer nu in The Thing I Love.

0: hardnekkig geworden. Hier en daar zijn zelfs wat druppeltjes regen gevallen. Nou, het was zeker niet koud vandaag. Veel mensen vonden het helemaal prima met 20 tot 22 graden. En vanavond gaat die bewolking geleidelijk wegtrekken. Het klaart steeds meer op. De nacht die verloopt uiteindelijk vrij helder met temperaturen van zo'n 13 of 14 graden. Morgen dan krijgen we meer zonneschijn in het oostelijk deel van de provincie. Misschien een kleine kans op een regenbui. En morgenmiddag wordt het mede door de zon eventjes iets warmer met zo'n 22 tot 24 graden en staat er een matige noordwestenwind. Nou, donderdag dan kan vanuit het noordwesten tijdelijk wat lichte regen gaan vallen bij temperaturen van zo'n 21 of 22 graden. En vrijdag dan blijft het droog met meer zon. Dan wordt het 23 graden. Ja, en dat gematigde zomerweer, dat houden we ook vast in het komend weekend.
1: Oké, Stefan, dankjewel. Met twee meldingen op de weg. Je staat stil op de A16. Dat is Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 4 kilometer, daar 10 minuten. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor Knoop het Hellegatsplein 4 kilometer, 6 minuten is je vertraging daar.

0: Brian May hoorde je. Too much love will kill you. Dit is nieuws wat opvalt, ook buiten onze provincie vandaag. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen. Dat meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag dat liep op tot bijna 200 miljoen euro. Wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Ook bij kaartbetalingen gaat het mis, zegt deze onderzoeker.
1: Dus dat iemand bijvoorbeeld je creditcardgegevens gebruikt. Maar ook nog steeds fysiek, dat we mensen hun kaart verliezen of dat een kaart gestolen wordt en dat fraudeurs die gebruiken.
0: Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude, want zulke overboekingen zijn lastig om terug te draaien. Het RIVM dan dat vreest dat er binnen 10 jaar een polycrisis kan ontstaan. Dat gebeurt als meerdere gezondheidsdreigingen tegelijk optreden en elkaar versterken. Bijvoorbeeld doordat steeds meer bacteriën en virussen niet meer op medicijnen reageren. Maar dat is niet alles.
2: De laatste jaren zien we dat daar een aantal nieuwe grote dreigingen bijgekomen is. Bijvoorbeeld de toename van des- en misinformatie. En de toenemende druk op internationale samenwerking. En we zien dat die combinatie van die dreigingen, dat eigenlijk een grote dreiging met zich meebrengt voor de Nederlandse volksgezondheid.
0: Volgens de RIVM is het daarom belangrijk dat er binnen de overheid meer wordt samengewerkt om de problemen tegen te gaan. En een visser die dagenlang overleeft in een klein bootje op de grote oceaan, die vertelt zijn verhaal aan de Britse krant The Guardian. De motor van zijn kleine boot die viel uit. De visser die was overgeleverd aan de stroming van de oceaan bij de Cook Islands. Ja, en hij werd zelfs meerdere keren uit zijn boot geworpen door golven. Hij verloor nooit de hoop.
3: I never lose hope. I never lose hope. Because I let the Lord to lead me the way. To guide me. I never lost hope.
0: Nee, hij verloor dus nooit de hoop, dat zegt hij een aantal keer. En hij heeft het overleefd met slechts een deken, wat visspullen en 2 flesjes water aan boord. Bijzonder verhaal is dat. En buiten onze provincie zometeen maar eens kijken weer naar het Zeeuwse nieuws. Stefan Daan, het praatje bij. Dit is

0: Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Het is bijna 6:30. Stefano zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. En hoe is Kitty Kotti voor het eerst herdacht in Goes? Kees van der Bos, onze Zeeuw van de Dag, die vertelt het ons zometeen.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: 22 juli, demodag, scootmobielen.
3: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Nou, hij zit recht. Stefan Daan, 6:30. Het Zeeuwse nieuws krijg je. Stefan, goedenavond.
7: Goedenavond. Fractievoorzitters in Provinciale Staten willen dat Martin Bos een deel van zijn declaraties terugbetaalt. Bos heeft in 2023 en 2024 etentjes ter waarde van €10.000 gedeclareerd. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge gaat in gesprek met Bos. De partijen willen ook bekijken of declaratieregels aangescherpt moeten worden. In Zeeland zijn dit jaar ruim 3100 leerlingen geslaagd voor eindexamens VMBO, HAVO en VWO. Dat is ruim 94% van de leerlingen. Het slagingspercentage ligt daarmee iets hoger dan vorig jaar. Bij veel leerlingen kon de vlag eerder deze maand al uit. Vandaag kregen leerlingen die herexamens deden de uitslag te horen. Op het Calvijncollege slaagde bijna 99% van de leerlingen, het hoogste aantal in Zeeland. In Goes heeft de brandweer vanochtend 2 mannen bevrijd uit een hoogwerker op het stationspark. Het toestel kreeg een storing en kon niet meer naar beneden. De brandweer haalde de mannen met een ladderwagen veilig naar de grond. En bezoekers van de strandjes van Kolijnsplaat en Cats moeten de komende tijd oppassen voor drijfzand. Vandaag zijn de strandjes opgehoogd. En daardoor kan drijfzand ontstaan waarin je kunt wegzakken. De gemeente Noord-Beveland heeft waarschuwingsborden neergezet. Het weer in Zeeland. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. De temperatuur daalt tot zo'n 13 graden en er staat weinig wind. Morgen meer zon en vrijwel overal droog, dan 22 tot 24 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Stefan, dankjewel. En slaap lekker. We gaan eens kijken op de weg met nog 1 vertraging. De A16, daar sta je stil. Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer file. De vertraging is daar bijna 3 kwartier.
6: Goedenavond, Zeeland komt uit.

de Puma's. Samen met Snelle en op jou heb ik gewacht 6:30 op je dinsdagavond. Misschien een beetje moe ondertussen van die lange nacht die je hebt gehad rondom het voetbal. De ziel van de dag die maakt je zo meteen wakker. Kees van der Bos spreken we zo naar muziek van Cool en de

0: Muziek van Taylor Swift hoorde je Omroep Zeeland en Elizabeth Taylor. In Goes daar is vandaag voor het eerst Kitty Kottie herdacht. Oftewel de afschaffing van de slavernij. En daarom burgemeester Kees van der Bos, onze Zeeuw van de dag. Meneer van der Bos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is dat gegaan vandaag, die herdenking?
1: Ja, we hebben een bijeenkomst gehad met zo'n 75 personen. Dat is ongeveer het dubbele van wat we verwachten. Waarmee we 3 kwartier lang we hebben toespraken gehad, gedichten gehad, muziek gehad. En uiteindelijk ook nog een krans gelegd door 3 instanties. De gemeente en nog 2 andere instanties. En ik moet eerlijk zeggen, dat was wel een bijeenkomst met een lach en een traan, om het zomaar eens te zeggen. Toen wij daar binnenkwamen, dan zie je dat ze elkaar al veel kenden. Er was best wel veel gezelligheid. Dan denk je, ja, het zal toch wel een serieus bijeenkomst zijn. Maar dat hoort er dan ook echt gelukkig bij.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd ook wel een traan op het moment dat je de toespraken hoorde en zag hoe ze daarop reageerden. En dan na afloop ook naar me toe kwamen en aangaven van ja, burgemeester, dat gaf toch wel kippenvel op onze armen. Het is wel ja, ons voorgeslacht waar we nu een stukje recht aan doen, een stukje erkenning aan doen, een stukje waardering laten zien. Dat is heel erg gewaardeerd.
0: En nu
1: dus
0: zei...
1: ja, zo is het een van verschillende... Ja, verschillende opinies, zeg maar, hadden we daar.
0: Ja, ja, want ik zei het in de inleiding, het is voor het eerst dat Kitty Kottie is herdacht. Waarom nu pas voor het eerst?
1: Ja, dat is een motie geweest in de gemeenteraad. Je ziet dat het sowieso alles rondom het herdenken van het slavernijverleden, dat ontwikkelt zich langzaam maar zeker door. Ja, en in dat kader hebben ze hier vorig jaar in de gemeenteraad een motie aangenomen om dat ook in Goes te gaan doen. Niet op de dag waarop het gevierd wordt, en dat is morgen, maar op de dag dat het herdacht wordt. En dat is vandaag. En zo is dat uiteindelijk tot stand gekomen in overleg met de lokale instanties die daar ook mee bezig zijn.
0: Ja, nu zei u al, een lach en een traan die u daar heeft gezien. Wat waren andere reacties die u heeft gehoord?
1: Ja, ik heb daar veel emoties gehoord, veel gevoel van rechtvaardigheid wat mensen mij ook aangaven. En ook eenvoudige vragen als burgemeester, dit gaan wij toch wel herhalen komende jaren. Dat zijn de reacties die je krijgt.
0: Wat is dan uw antwoord op die vraag?
1: Op die laatste vraag? Ja, dat is zeker de intentie van de gemeente. Dat is ook de intentie geweest van de gemeenteraad. En nu was het voor ons een eerste keer. Kijken, loopt het allemaal lekker? Moeten er misschien nog wat dingen aangepast worden? Maar het liep vrij ongedwongen. Het werd ook erg gewaardeerd. Dus daar zullen hier en daar wat kleine dingen aan gaan gebeuren. Maar we gaan daar zeker mee door. Ja,
0: Okay, dus volgend jaar dan wederom.
1: Om dat weer te doen.
0: Nou, bijzonder inderdaad. Om daarover te horen. En fijn dat zo goed is geweest. Die herdenking daar in Goes dan. Kees van der Bos, de burgemeester daar. Onze Zeeuw van de dag. Dank dat u dat was. En heel veel succes met alles.
1: Graag gedaan. Tot ziens.

0: one I'm leaving you for.
1: Uit Ellen, Rumor Has It bij Omroep Zeeland. Ja, de Marokkaanse gemeenschap in Zeeland die viert nog steeds die overwinning op Nederland op het WK voetbal. Vanochtend vroeg reden ze al toeterend door Vlissingen onder andere. Maar het Nederlands elftal dat verloor na strafschoppen van Marokko op het WK. En voetbal Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden die baalt dat hij nu naar huis kan.
2: Iedereen had een droom en dat was het WK winnen. En zo is er de volgende ronde halen. Als je zo verliest, is het heel pijnlijk. En deze gaat nog wel even zitten.
1: Hij kreeg er flink van langs in die wedstrijd. 3 keer werd hij tegen zijn hoofd geraakt door voet, elleboog en schoen. Ondanks de hoofdwond speelde hij wel door in die wedstrijd. Dit heb je nog meer gemist vandaag op de radio. De Bende van het Strand die ruimt zwerfafval op aan de kust van Schouwen-Duiveland. Maar deze week ruimen ze de rommel op die bezoekers van Concert at Sea achterlaten. Het festivalterrein doet de organisatie van Concert at Sea, maar bezoekers die gooien ook veel weg daarbuiten. Erik de Vries hoor je.
3: Heel veel bekertjes, flesjes, ja, plastic, ja, van alles wel wat, gewoon poncho's. Je kunt het zo gek niet bedenken. Hoe sneller we erbij zijn, des te minder waait er gewoon weg. Enkel van gisteren was echt een KFO, ik denk een 8 kuub aan afval wat we bovenaan het fietspad weggehaald hebben. Er staan containers op het terrein, we gaan hem straks helemaal leeggooien. En dan gaan we gewoon weer voor vooraf aan beginnen.
4: Oh, dus je bent nog niet klaar?
3: Oh nee, we zijn nog een dag of 5 bezig, denk ik, 6.
1: Ja, toch flink aantal, hè? Nog 5 dagen dat ze er bezig zijn. De Bende van het Strand dus met die rommel van Concert at Sea nog opruimen. Ja, en nu Nederland uit het WK ligt, is er dan eigenlijk nog wel reden om het WK te blijven volgen? Nou, voor Wim zeker wel.
5: Nee, ik kom niet vanuit mijn bank, hoor. Ik ga wel lekker zitten. Vanavond gaan we ook weer zitten. Ik s'nachts slaag een beetje over, want ik denk dat mezelf, ja, dat een beetje overdrijven. Ja. Maar ik ga het zeker nog volgen. En we hebben natuurlijk, Nederland hebben natuurlijk ook nog de steun aan onze zuidenburen.
1: Zeker.
5: En wat denk je van Capverdi? Ja, ik woon natuurlijk in Brussel, ja, dus ik kwam dichter bij Rotterdam. Dus de Rotterdamse roots voor Capverdianen. Ja. Nee, er is nog genoeg te genieten van het voetbal. Dus,
1: En dan vond hij zelf, Wim, een standbeeld of een huldiging voor Jan-Paul van Hekken in Arnhem-Muiden. Dat vond hij dan net iets te overdreven. Tot zover Zeeland komt thuis. Zometeen naar 7 uur muziek, onder andere van Robbie Williams, Ilse de Lange, de Jazzpolitie. Veel fijne muziek op je dinsdagavond. En morgenochtend vanaf 6 uur praat Remco hierbij natuurlijk. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je dan. En volg je de hele avond natuurlijk op onze site en in de app.

0: Wil je reageren op het nieuws? Erger je je blauw? Ben je juist blij dat een groot probleem is opgelost? Of heb jij de oplossing? En wil je dat delen met de rest van Zeeland? Dat kan in Zegt U Het Maar. Elke doordeweekse dag tussen 5:30 en 6:00 op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Megabed heet niet voor niets Megabed.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
14: Er zat bij mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
15: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
14: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneakte.
13: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
16: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
13: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-account hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13... Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25... Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer, een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.